Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: 9. Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Dus ik zit nu iedereen die heeft geschreven de examenfeest op school. Iemand schreef al de examenfeest.
2: Ik ga dat nu helemaal voorzetten.
1: Oh, ja. Nee, kennen jullie geen... Ik zit hier echt helemaal niet op te letten.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Oneenigheid over de huisvesting van nieuwe islamitische middelbare school in Almere. En nog geen besluit over nieuw plan voor de Lelylijn. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op deze vroege donderdagochtend. Wij hebben er zin in, Roy, ja. Helemaal, want die zit hier positief optimistisch in de korte mouw, hoor.
1: Nou ja, je weet het nooit, hè. Misschien kun je het ook gewoon een beetje het goede voorbeeld geven en misschien doet het weer wel mee.
4: Dat is ook waar. Maar... laten we het vooral van de zonnige kant bekijken, toch?
1: Nou, precies. Ja, ik zag al die regen al voorspeld, dus ik dacht, nou, laat ik toch een beetje het zonnetje in huis zijn vandaag dan.
4: Nou, toch, het begin is er.
1: Kijk, daarom. Nou ja, hoe is het met jou?
4: Ja, goed wel.
1: Ja?
4: Ja, hoor.
1: Heb jij ook een beetje het zonnetje in huis?
4: Nou, ik moet zeggen, ik heb wel heel lekker geslapen vannacht. En dat komt, ik was met dekbed, ik denk het is veel te warm. Dus ik heb nu gewoon een lakentje en dat is prima.
1: Ja, wel een lakentje, dus niet alleen een sprei, maar gewoon echt wel een lakentje.
4: Een sprei? Nee, die heb ik. Heb jij een sprei?
1: Ja.
4: Ja?
1: Ja.
4: Oh, daar wil ik een foto van.
1: Dat is eigenlijk heel ouderwets eigenlijk, hè?
4: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar het verbaast me wel dat je hem hebt.
1: Ik zal een foto maken.
4: Ik wil een foto ervan zien. Goed, wat hebben wij zo meteen in het nieuws? Zeker 1 dode en 2 zieke honden na een zwempartij op het Almere strand. Er is een zwemverbod ingesteld en er wordt uitgezocht wat er nou precies aan de hand is. Straks een reportage.
1: En er is oneenigheid over de huisvesting van een nieuwe islamitische school in Almere. De gemeente wil die onderbrengen in het Oostvaarders College. Maar ja, die zegt dat er niet genoeg plek is. Je hoort straks meer.

0: Boyzone was dat met Picture of You.
1: Omwonenden in de buurt van het Almeerder Strand zijn geschrokken van de berichten over dode en zieke honden na een zwempartij daar. Volgens meerdere bronnen is zeker één hond dood en zijn twee andere honden ziek geworden. Bij het hondengedeelte van het strand geldt sinds dinsdagavond een zwemverbod.
0: Er wordt nu onderzocht wat er aan de hand is. Henny en Claudine van Veen die wonen vlakbij het Almeerder Strand en ze wandelen er vaak met het hondje van hun kleindochter en ze maken zich zorgen.
2: Dat heb ik gisteravond gehoord, maar toen heb ik niet gehoord dat ze dood zijn gegaan. Vanmorgen vroeg kreeg ik een appje van mijn zoon dat er twee honden dood zijn gegaan in Muidenberg.
3: Maakt u zich zorgen?
2: Natuurlijk. Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Het kan van alles zijn. Er zou een onderzoek plaatsvinden, maar wat er aan de hand is, dat weten we niet.
3: U woont hier in de buurt, hè?
2: Ja, ik woon zelf op de Marinaweg.
3: Jullie hebben ook een waarschuwing gekregen?
2: Via de app, ja.
3: Van wie?
2: Een buurtbewoner.
3: En wat staat erop?
2: Nou, daar staat dus op van... Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer.
3: Iemand weet het wel.
2: Ja.
4: Ze moesten nog uitzoeken wat de werkelijke oorzaak was. Nou, dat hebben ze gisteravond dus achtergekomen. Dat blauwalg is waarschijnlijk. Ik zie alleen geen waarschuwingsborden staan.
3: Dat is opmerkelijk, ja.
2: Dat vind ik heel vreemd.
4: Maar
2: want ik heb hier gisteren ook met haar gelopen. Weliswaar niet in het water. Toen vond ik het al heel vreemd dat er helemaal geen mensen liepen.
4: Ziet het ook nu. Je ziet geen honden. Je ziet geen uitlaatservice. Dus onder de hondenbezitters is het snel verspreid, het nieuws.
2: Ik was gisteravond, toen ik het appje las, wel geschrokken. Ik heb tegelijk mijn buurman gebeld. En gevraagd, wat is er precies aan de hand? Hij kon het mij ook niet vertellen. Wat hij zei is van, ik ga morgenochtend even de gemeente bellen. Vanmorgen vroeg kreeg ik dus een appje van mijn zoon over dat er twee honden dood zijn gegaan.
3: En nu extra opletten waar het hondje loopt?
2: Ja,
4: natuurlijk.
2: Ja, ik ben wel voorzichtig. Het is ons hondje niet, hè? Voor onze kleindochters.
3: Dus de oppas.
4: Wij zijn de oppas.
2: Wij zijn de oppas.
4: Hondenoppas.

0: Roger Clover en Friends met Love is All bij Flevoland is wakker.
1: Er is oneenigheid ontstaan over de huisvesting van een nieuwe islamitische school in Almere. De gemeente wil die onderbrengen in het gebouw van het Oostvaarderscollege. Maar die zegt dat daar niet genoeg ruimte voor is.
0: Verslaggever Ruben den Harde, die weet er meer van. Ruben, een nieuwe school in het gebouw van een bestaande, kan dat zomaar?
2: Ja, in dit geval kan dat. De initiatiefnemers van die nieuwe islamitische school, die gaat het Novum Saculum Lyceum heten, die hebben genoeg handtekeningen verzameld bij ouders. Waardoor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toestemming heeft gegeven voor die nieuwe school in Almere. En het is dan aan de gemeente om daar een nieuwe plek voor te vinden. En het is zo dat het Oostvaarderscollege in een gebouw zit dat van de gemeente is. En de gemeente is van mening dat er ruimte over is in dat gebouw. En dus heeft de gemeente besloten dat het Novum Saculum Lyceum samen met het Oostvaarderscollege in dat gebouw plaats kan nemen.
1: Ja, maar waarom wil het Oostvaarderscollege die nieuwe school daar dan niet?
2: Nou, vooral omdat het Oostvaarderscollege het er niet mee eens is dat er ruimte over is in het gebouw. Dus de gemeente kijkt naar hoeveel leerlingen er op school zitten en hoeveel vierkante meter een leerling nodig heeft. Maar volgens het OVC gebruikt de gemeente dan de normen die golden toen het gebouw werd ontworpen en gebouwd. En dat is al een hele tijd geleden. En een woordvoerder van het Oostvaarderscollege zegt tegen ons: die normen verschillen van de huidige vestigingsnormen. Dus op papier lijkt het als

0: of vierkante meters over zijn. Maar in de praktijk hebben wij alle ruimtes gewoon in gebruik en hebben we die ook nodig voor ons onderwijs. En daarnaast zeggen ze, de komst van een nieuwe school die vraagt gewoon heel veel van het gebouw en van de organisatie. Het gebouw zou dan in tweeën moeten worden gesplitst. Het liefst heb je dan een eigen ingang voor allebei die scholen. Twee eigen pleinen, twee scholen met een eigen identiteit. En ja, zegt het OVC, dat leidt tot een hele complexe puzzel. En dat roept dan de vraag op of dat niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Zowel voor ons als voor dat nieuwe islamitische lyceum.
1: Ja, en wat vindt dat islamitische lyceum dan van die nieuwe plek?
0: Nou, die zijn eigenlijk ook niet echt tevreden. En dat heeft er dan vooral mee te maken dat ze vinden dat ze te weinig plek krijgen. We hebben iemand gesproken, een initiatiefnemer van de nieuwe school. En die zegt, we hebben 3600 vierkante meter nodig. Maar volgens de informatie die wij hebben, krijgen ze 1500 vierkante meter in dat schoolgebouw toegewezen. En dat zou dus niet voldoende zijn. En ze hadden eerst ook gehoopt op een plek ergens in Almerepoort. Dat hebben wij zelf ook op onze site gemeld. Dat er werd gekeken naar of dat lyceum in Almerepoort kon worden gebouwd. Maar om onbekende redenen is dat niet doorgegaan. Het Novum Sacrum Museum zegt wel dat ze gewoon van plan zijn om plaats te nemen in dat nieuwe gebouw.
2: Oh, ook al vinden ze dus eigenlijk dat er te weinig ruimte is. Maar hoe gaat het nu verder met die twee scholen?
0: Nou, die nieuwe islamitische school heeft laten weten in een brief aan ouders in mei al dat ze gewoon open gaan op 16 augustus. Dat nieuwe ouders zich daar niet zorgen om hoeven te maken. De eerste intakegesprekken met ouders en nieuwe leerlingen zouden ook al zijn geweest. Ondertussen blijven ze doorpraten met de gemeente omdat ze dus hopen op een grotere ruimte. En ook het Oostvaarderscollege zegt zich in te blijven zetten voor een andere plek voor het Novum Sacrum Lyceum. Omdat zij het dus echt niet zien zitten om met die andere school samen te gaan in hun gebouw.
2: Verslaggever Ruben den Harder, dankjewel. Nou, de gemeente Almere hebben we natuurlijk ook om een reactie gevraagd, maar die heeft nog niet gereageerd.

0: Ed Sheeran samen met Khalid en Beautiful People. De berichten buiten Flevoland.
1: Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India geïmporteerd. Die middelen werden hier met veel winst verkocht. De stoffen waren legaal, maar zeker niet zonder gevaar. Want er is maar weinig bekend over de effecten van designerdrugs op langere termijn, zegt deze onderzoeker.
2: En daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen, of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn, nou ja, hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Inmiddels is het overgrote deel van die stoffen verboden in Nederland, maar toch gaat de handel nog steeds door, bijvoorbeeld via social media.
0: Het Nederlandse elftal vertrekt vandaag met een kater naar Amerika voor het WK. Gisteravond verloor Oranje in Rotterdam de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 0-1. In de eerste helft kreeg Nederland een flink aantal kansen, maar de bal ging er niet in. Bondscoach Ronald Koeman, ja, die baalt er flink van.
3: We gingen daarna, en zeker in de tweede helft, moeilijke voetballen. En vind ik ook dat we dan bij momenten ook een stuk agressiviteit missen. He, op 50-50 ballen in het middenveld. Ja, en dan is het in mijn optiek net ietsje te lief.
0: Het Nederlands elftal speelt maandag nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. En volgende week zondag is Japan de eerste tegenstander op het WK.
1: Nou, ik ben nu wel heel benieuwd.
0: Ja, ik had er niet zoveel vertrouwen in, maar ik heb er nu helemaal geen vertrouwen in.
1: Oh,
0: maar
1: okay.
0: Ik vind het altijd heel leuk. Ik hou van de saamhorigheid, dus ik hoop dat we ver komen.
1: Ja, ik hoop het met je. Ja. Nog wat nieuws uit de kranten van deze donderdag de 4e juni. Inbrekers maken een comeback. Ze slaan dit jaar vaker toe dan vorig jaar. En ze lijken door de jaren heen ook steeds succesvoller te worden. Blijkt volgens het AD uit cijfers van de politie. In de eerste 4 maanden van het jaar kreeg de politie meer dan 7200 meldingen van een inbraak of een poging daartoe. Nou, dat zijn er toch meer dan 60 per dag. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog geen 6700.
0: Een ander nieuws dan in het AD. Tieners die veel te zwaar zijn, maar zelf echt niet kunnen afvallen, kunnen vanaf nu een maagverkleining vergoed krijgen vanuit het basispakket. Het gaat om jongeren die ziek zijn en psychische problemen hebben vanwege een extreme overgewicht. En dat kan levens veranderen. Naar verwachting zullen enkele tientallen jongeren per jaar in aanmerking komen voor een maagverkleining die wordt vergoed. Tot zover een overzicht van de berichten buiten Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Er is oneenigheid ontstaan over de huisvesting van het nieuwe Novum Saeculum Lyceum in Almere. De gemeente wil de islamitische middelbare school onderbrengen in het gebouw van het Oostvaarderscollege in Almere-Buiten. Maar volgens het Oostvaarderscollege is daar niet genoeg ruimte voor. De gemeente vindt van wel, zegt verslaggever Ruben den Harder.
2: De gemeente kijkt naar hoeveel leerlingen er op school zitten en hoeveel vierkante meter een leerling nodig heeft. Maar volgens het OVC gebruikt de gemeente dan de normen die golden toen het gebouw werd ontworpen en gebouwd. En dat is al een hele tijd geleden. En een woordvoerder van het Oostvaarderscollege zegt tegen ons: die normen verschillen van de huidige vestigingsnormen. Dus op papier lijkt het alsof er vierkante meters over zijn. Maar in de praktijk hebben wij alle ruimtes gewoon in gebruik en hebben we die ook nodig voor ons onderwijs.
1: Een bezwaar tegen het besluit van de gemeente is dan ook afgewezen. Ook het Islamitische Lyceum vindt de ruimte te klein, maar wil er komend schooljaar wel beginnen. De 25-jarige Almeerse Marlon U. stond gisteren voor de rechter vanwege een vechtpartij in een café van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Volgens het Openbaar Ministerie speelde discriminatie een rol bij het geweld dat ontstond na een discussie over het zingen van een nazi-lied. De Almeerder ontkent dat er sprake was van discriminatie. Hij noemt het incident een uit de hand gelopen kroegruzie en zegt zich te hebben laten provoceren. Niet één, maar 8 jaar cel voor een 30-jarige man uit Almere voor het doodsteken van de 26-jarige Fanuel Berica bij Club Paragon in de Almeese Stedenwijk. Dat heeft het gerechtshof bepaald. De drie broers die betrokken waren bij de vechtpartij werden in 2023 nog vrijgesproken. Volgens het hof bracht de 30-jarige Almeerder het slachtoffer in augustus 2020 met meerdere messteken om het leven. De jongste broer krijgt een taakstraf van 100 uur. De derde broer is vrijgesproken. Het kabinet neemt voorlopig nog geen besluit over een nieuw plan voor de Lelylijn. Staatssecretaris Bertram zegt eerst met verschillende partijen in gesprek te willen, waaronder de Europese Investeringsbank. Het voorstel van speciaal gezant Klaas Knot is om 25 jaar lang jaarlijks 400 miljoen euro te sparen voor de spoorverbinding naar Noord-Nederland. In de Tweede Kamer groeit de steun voor dat plan, maar partijen als JA21 en de ChristenUnie vinden dat het kabinet te lang wacht met een reactie. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat bestand zou wel afhankelijk zijn van volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Het gaat om middelen die kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Ruim 5000 deelnemers zijn begonnen aan de Alpe d'Huez. Ze lopen, rennen of fietsen in Frankrijk de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor kankeronderzoek. Vorig jaar werd zo ruim 19 miljoen euro opgehaald.
4: Goedemorgen, er staat een wisselvallige dag op het programma in Flevoland. In eerste instantie is het op veel plaatsen nog droog, maar al snel ontstaan stapelwolken en vooral vanmiddag groeien die uit tot een aantal buien, waarbij lokaal ook onweer en zware windstoten mogelijk zijn. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon en tijdens die momenten warmt het op naar zo'n 17 of 18 graden. Dus dat is stevige wind, matig of vrij krachtig en langs de grote meer is de wind af en toe krachtig, dat is de windkracht 6. Nou, de komende dagen verandert er weinig aan de temperatuur, wel neemt de wind langzaam af en af en toe valt er nog een enkele bui.
5: Eens even kijken hoe het op de weg is. Zijn er al files of vertragingen? Eens even kijken. Nee, ik heb alleen maar flitsers voor je. Staat er eentje op de Lasjedreef bij Lelystad in beide richtingen. Ook op de N305, de Biddingringweg bij Dronten, word je op je snelheid gecontroleerd. Dat is bij hectometerpaal 1,1 in beide richtingen. En dan heb ik ook nog de N352 voor je bij Schokland, de Schokkerringweg. Hectometerpaal 16,1. Zometeen, ja, dit weekend is het zover. De eerste editie van het tentfeest onder de toren. Ja, dan heb je het natuurlijk over Emmeloord. En wij namen alvast een kijkje bij de opbouw.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dr. Hook. And when you're in love with a beautiful woman.
1: Op de Deel in Emmeloord is het een drukte van je welste. Het Centrale Plein is dit weekend het toneel van de eerste editie van het Tentfeest onder de Toren.
0: Ja, en dat is de opvolger van het evenement Nacht van Oranje.
2: Hey, ga je mee bij de Nacht van Oranje?
3: Met het stoppen van meerdere bekende evenementen dreigde Emmeloord dit jaar geen festivals te huizen. Maar onder leiding van Roy van Dorp en zijn feestcommissie wordt de Deel nu toch omgetoverd tot een grote feesttent.
4: We zijn vanmorgen om 6 uur gestart. De tentbouwer die was er mooi op tijd bij. En met een kleine vertraging vanwege het weer en de auto's die hier nog stonden, lijkt het nu toch echt een fantastische tent te worden.
3: Met het Tentfeest onder de Toren hoopt Van Dorp een nieuwe traditie te creëren voor Emmeloorders. Helemaal na het wegvallen van onder meer het Piepenfestival en het voormalige muziekfeest op de zaterdag voor Koningsdag.
4: Nou, een mooie locatie, dat is gelukt. Een overdekt evenement, zodat we de weers en vloeren de baas kunnen blijven. Dat is ook gelukt. Een mooie programmering, betaalbare kaartjes. Nou, dat zijn de zaken die voor ons belangrijk zijn. En ook een betaalbaar kaartje, zeker voor de vrijdag 4 euro, zaterdag 12,50 euro. Nou, volgens mij moeten we dan zeker voldoen aan hetgene wat de Noordoostpolder nodig heeft. Een betaalbaar en sociaal evenement.
3: En laten dat nou juist de uitdagingen zijn voor veel festivals en feesten in de provincie. De stijgende kosten en het tekort aan vrijwilligers. Daar lijkt het nieuwe tentfeest in ieder geval geen last van te hebben.
4: De barroosters voor de vrijdag en zaterdag. Nou, voordat wij ons rooster zelf hadden opgesteld, de mailtjes in de mailbox staan van: kunnen wij je helpen? Mogen we achter de bar? En dat is gewoon heel gaaf om te zien. Dat het enthousiasme ook onder andere mensen leeft die ons willen helpen. En het barrooster, ja, daar staan zeker 30 mensen op per avond achter de bar. Onwijs gaaf om te zien hoe snel dat gaat.
3: En Van Dorp ziet dat enthousiasme niet alleen bij Emmeloorders.
4: Nou, wij zien dat er vooral inwoners vanuit Emmeloord komen, maar ook uit de dorpen eromheen. Maar ook zelfs uit Sint-Jansklooster, uit Friesland vandaan, vanaf Urk af. Het is echt mooi om te zien dat wij niet alleen lokaal worden gezien. We doen het vooral voor het lokale, voor en door de Noordoostpolder. Maar we zien ook dat de bezoekers dus van verder komen. En dat doet ons goed, ja.
1: Organisator Roy van Dorp was dat. Dit weekend dus. Tentfeest onder de Toren. Nou, dat is leuk. Zeker omdat dat Piepenfestival er niet meer is.
5: Ja, weet je, dan moet je toch ook iets hebben, weet je, wat een beetje, nou, wat weer wat vernieuwing brengt. En
1: zeker.
5: Dat is heel leuk, denk ik.
1: Ja.
5: Is ook goed voor zo'n stad of voor een dorp, denk ik, of niet?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, de jeugd wil toch een leuk feestje.
5: Ja, zeker. De Vino Michel ga je nu horen met Steel Champagne.

0: Ze is feest aan het vieren. Davina Michel met Stil Champagne. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit daarin, Joline?
1: Nou, je hebt de documentaire reeks De Dag Dat. Wel een heftig verhaal dit keer. Het gaat over mentale gezondheid. Daar hoor je zometeen meer over.

0: blijft dat toch een lekker nummer, hè?
1: Twee legendes bij elkaar, hè?
0: Nou, zeker weten.
1: George Michael en Elton John, Don't Let This Go Down On Me Now. Volgens mij. Bij Flevoland is wakker. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
0: Ja, die documentaire reeks, De Dag Dat. Die ging over het verhaal van campagnestrateeg Annemarie Litjens. Vorig jaar stapte ze uit het leven na een zware depressie waar niemand in haar omgeving van wist. In haar afscheidsbrieven liet ze één advies na: neem je mentale gezondheid serieus. Jury van Haafden, haar partner, vertelde hoe hij die brieven tegenkwam.
2: Ik ging nog eens door haar Gmail. En toen zag ik dat ze een aantal brieven naar zichzelf had gemaild. En toen openbaarde zich een schat aan informatie met alle 10, 15 brieven die ze heeft geschreven.
3: Voor iedereen. En voor familie, vrienden, alles. Voor mij, 20 pagina's, lieve Jury. Mijn allerliefste Gillis. Mijn allerliefste Lena.
0: Ook liet ze een fotoboek na.
2: Ik naar de politie wilde en twee foto's nodig had, heb ik uit een van die fotoalbums twee foto's van Annemarie getrokken. Als ik nu op de eerste pagina kijk, dan staat er, lieve Gillis en Lena, mijn leven met jullie was heel gelukkig, was, verleden tijd. Had ik niet gezien, ik was gewoon op zoek naar een foto. Maar ze heeft er zeer goed over nagedacht en de pijn, of heeft ze iets proberen te verzachten met dat soort dingetjes.
0: Zo, heftig verhaal hoor.
1: Ja.
0: Nou.
1: Met het oog op morgen, aandacht voor het symbool van generatie Z, de kakkerlak. Werkloze jongeren zijn niets meer dan kakkerlakken en parasieten. Ja, die opmerking van een hoge rechter in India schoot jongeren in het verkeerde keelgat. Ze maakten er hun geuzennaam van en richtten de kakkerlakkenpartij op. En met 22 miljoen volgers op Instagram is de partij razend populair. Aglaya Bauma, entomoloog bij Naturalis, vindt het niet vreemd dat de kakkerlak het symbool is van Gen Z.
4: Voor mij is het bijna logisch. Kakkerlakken, heel veel soorten, zijn sociaal. Dat weten mensen niet, maar ze lijken dus eigenlijk best wel een beetje op ons. Ze hebben soortgenoten nodig om zich goed te voelen. Ja, net als wij. Ze hebben een sociale context nodig. Dus alleen al daarom vind ik dit best wel geweldig.
1: Ja, kakkerlakken zijn volgens Bauma dan ook liever dan je denkt.
4: Eigenlijk zijn het best wel mooie beestjes. Als je gewoon goed naar ze kijkt, ja, dan zijn het prachtige dieren met lange antennen. En ze kunnen ontzettend snel zijn. Ze houden er ook van om in beperkte ruimtes te zitten. Dus zeg maar knuffelend bijna. Nou, dat zouden mensen ook wel eens mogen doen.
1: Nou, dan ben ik een trotse kakkerlak.
0: Weet je hoeveel soorten kakkerlakken er zijn?
1: Nou.
0: Ik wist het niet, ik schrik hier serieus van. 4500 tot 5000 soorten kakkerlakken zijn er beschreven wereldwijd.
1: Wow. Okay. Nou.
0: Ik denk, nou, misschien een stuk of 10. Ja. Nee hoor, lekker dan. Bijna 5000.
1: Nou, mogen de kakkerlakken dus niet onderschatten.
0: Potverdrie zou ik zeker niet doen, nee.
1: Dat heb je dus gisteravond gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Er staan zeker 30 mensen op per avond achter de bar. Onwijs gaaf om te zien hoe snel dat gaat.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Onder de hondenbezitters is het snel verspreid, het nieuws.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Kan van alles zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Oneenigheid over de huisvesting van nieuwe islamitische middelbare school in Almere. En nog geen besluit over een nieuw plan voor de Lelylijn. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
11: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
10: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
12: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
10: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment geen files of vertragingen. Wel 2 flitsers die gemeld zijn. De Larsendreef in Lelystad en de N352 de Schokkeringweg. In beide richtingen bij 16,1. Zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over honden. Ja, zeker 1 dode en 2 zieke honden na een zwempartij op het Almeerder strand. Er is een zwemverbod ingesteld en er wordt uitgezocht wat er precies aan de hand is. Straks een reportage.
8: En er is oneenigheid over de huisvesting van de nieuwe islamitische school in Almere. Ja, de gemeente wil die onderbrengen in het Oostvaarderscollege. Maar ja, die zegt dat er niet genoeg plek is.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
18: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
17: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Tasha en Austin bij Flevoland is wakker.
1: Omwonenden in de buurt van het Almeerderstrand zijn geschrokken van de berichten over dode en zieke honden na een zwempartij daar. Volgens meerdere bronnen is zeker één hond dood en zijn twee andere honden ziek geworden. Bij het hondengedeelte van het strand geldt sinds dinsdagavond een zwemverbod.
0: Er wordt nu onderzocht wat er aan de hand is. Henny en Claudine van Veen die wonen vlakbij het Almeerderstrand en ze wandelen er vaak met het hondje van hun kleindochter. En ze maken zich zorgen.
2: Dat heb ik gisteravond gehoord, maar toen heb ik niet gehoord dat ze dood zijn gegaan. Vanmorgen vroeg kreeg ik een appje van mijn zoon dat er twee honden dood zijn gegaan in Muidenberg.
3: Maakt u zich zorgen?
2: Natuurlijk. Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Het kan van alles zijn. Er zou een onderzoek plaatsvinden, maar wat er aan de hand is, dat weten we niet.
3: U woont hier in de buurt, hè?
2: Ja, ik woon zelf op de Marinaweg.
3: Jullie hebben ook een waarschuwing gekregen?
2: Via de app, ja.
3: Van wie?
2: Een buurtbewoner.
3: En wat staat erop?
2: Nou, daar staat dus op van... Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer.
3: Iemand weet het wel.
2: Ja.
4: Ze moesten nog uitzoeken wat de werkelijke oorzaak was. Nou, dat hebben ze gisteravond dus achtergekomen. Dat blauwalg is waarschijnlijk. Ik zie alleen geen waarschuwingsborden staan.
3: Dat is opmerkelijk, ja.
2: Dat vind ik heel vreemd.
4: Maar
2: want ik heb hier gisteren ook met haar gelopen. Weliswaar niet in het water. Toen vond ik het al heel vreemd dat er helemaal geen mensen liepen.
4: Ziet het ook nu. Je ziet geen honden. Je ziet geen uitlaatservice. Dus onder de hondenbezitters is het snel verspreid, het nieuws.
2: Ik was gisteravond toen ik het appje las wel geschrokken. Ik heb tegelijk mijn buurman gebeld. En gevraagd wat is er precies aan de hand. Hij kon het mij ook niet vertellen. Wat hij zei is van ik ga morgenochtend even de gemeente bellen. Vanmorgen vroeg kreeg ik dus een appje van mijn zoon over dat er twee honden dood zijn gegaan.
3: En nu extra opletten waar het hondje loopt?
2: Ja,
4: natuurlijk.
2: Ja, ik ben wel voorzichtig. Het is ons hondje niet, hè? Van onze kleindochters.
3: Dus de oppas.
4: Wij zijn de oppas.
2: Wij zijn de oppas.
4: Hondenoppas.

0: Ja, volgens mij elk nummer wat hij maakt wordt tegenwoordig een hit. Ah, snap ik ook wel. Het is gewoon lekkere muziek. Teddy Swims was dat met Mr. Know-It-All.
1: Wij hebben onze eigen Mr. Know-It-All, dat is Alfred Snoek, want die weet alles van het weer. Alfred, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Nou, als dat geen introductie is, Alfred, dan weet ik het ook niet meer.
2: Ja, druk op mijn schouders.
1: Ja, maar dat is wel in het positieve. Ik moet zeggen, Alfred, het viel me gisteren eigenlijk alles mee. Ik heb nog wel even van de zon genoten.
2: Ja, er waren gelukkig gisteren momenten die er best vriendelijk uitzagen. Je moest het een beetje uitkienen. Wat dat betreft krijg je vandaag een grotere uitdaging, ben ik bang. Want het wolkenpakket is veel hardnekkiger. De gaten die erin zitten, die zijn minimaal. Dus die zonnestraaltjes die er vandaag zijn, daar zou ik van zeggen, geniet ervan. Want dat is echt kortstondig. Ja, en als de bewolking overheerst en als het ook nog eens een dik pakket is, ja, dan komt het ook regelmatig tot buien. Het is op dit moment, echt op dit moment, overal in de provincie droog. Maar dat is echt een hele korte tussenstand. Want al vrij snel dienen zich deze ochtend buien aan. En gaandeweg de ochtend, begin van de middag met name. Ja, dan gaat het echt af en toe wel om een stevige bui. Met in korte tijd veel regenwater. Er kan misschien zelfs wel even wat hagel tussen zitten. Zo hard regent het. En verder onweer, windstoten. Ik sluit het niet uit. Het zal niet overal gebeuren. Maar op veel plaatsen is dat toch wel mogelijk vandaag. En buiten die buien om waait het sowieso hard. Dus ja, windkracht 4 tot 6. En een temperatuur die erbij hooguit op een graad of 18 komt. Ja, dat doet niet echt denken aan zomer.
1: Nee. Bepaald niet, nee. En vanavond en vannacht wordt het dan iets droger?
2: Ja, vooral vanavond. Eind van de middag, begin avond. Dat lijkt het droogste moment van deze dag te worden. Met zelfs zowaar nog even een beetje opklaringen. Dus wie weet zien we nog wel af en toe de zon vanavond voordat die ondergaat. Temperatuur gaat wat omlaag. De wind die zwakt ook ietsjes af. Ja, en vannacht dan zijn er toch ook wel weer her en der wat buien actief. Een graad of 14. En morgen hooguit weer 18 graden. Iets meer zonneschijn, dus morgen ga jij die uitdaging wel weer aan om toch weer dat zonnetje te pakken af en toe. Maar er is toch ook nog wel een enkele bui mogelijk. Ik denk niet meer zoveel als vandaag. Ik denk dat morgen sterker nog de droge periode zelfs gaan overheersen. Dus er zit wel wat verbetering in, maar vandaag zitten we ook wel echt in een flink dal.
1: Oké, en die verbetering zet hier in het weekend door?
2: Nee, helaas niet. Alhoewel, temperatuur gaat een klein beetje omhoog. 1-2 graadjes winst. Met misschien wel eens een keer een zondag die op de meeste plaatsen grotendeels droog verloopt. Nou, je hoort al een beetje de twijfel in mijn stem. Dus dan moet het allemaal wel goed uitpakken. Nee, over het algemeen blijft het ook dit weekend en begin volgende week wisselvallig. Met temperaturen die zo tussen de 18 en de 20 graden uitkomen.
1: Alfred, dankjewel hè.
2: Alsjeblieft.
1: Er is oneenigheid ontstaan over de huisvesting van een nieuwe islamitische school in Almere. De gemeente wil die onderbrengen in het gebouw van het Oostvaderscollege. Maar die zegt dat daar niet genoeg ruimte voor is.
0: Verslaggever Ruben den Harde, die weet er meer van. Ruben, een nieuwe school in het gebouw van een bestaande, kan dat zomaar?
3: Ja, in dit geval kan dat. De initiatiefnemers van die nieuwe islamitische school, die gaat het Novum Saculum Lyceum heten, die hebben genoeg handtekeningen verzameld bij ouders. Waardoor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toestemming heeft gegeven voor die nieuwe school in Almere. En het is dan aan de gemeente om daar een nieuwe plek voor te vinden. En het is zo dat het Oostvaarderscollege in een gebouw zit dat van de gemeente is. En de gemeente is van mening dat er ruimte over is in dat gebouw. En dus heeft de gemeente besloten dat het Novum Saculum Lyceum samen met het Oostvaarderscollege in dat gebouw plaats kan nemen.
1: Ja, maar waarom wil het Oostvaarderscollege die nieuwe school daar dan niet?
3: Nou, vooral omdat het Oostvaarderscollege het er niet mee eens is dat er ruimte over is in het gebouw. Dus de gemeente kijkt naar hoeveel leerlingen er op school zitten en hoeveel vierkante meter een leerling nodig heeft. Maar volgens het OVC gebruikt de gemeente dan de normen die golden toen het gebouw werd ontworpen en gebouwd. En dat is al een hele tijd geleden. En een woordvoerder van het Oostvaarderscollege zegt tegen ons: die normen verschillen van de huidige vestiging.

0: Normen. Dus op papier lijkt het alsof er vierkante meters over zijn. Maar in de praktijk hebben wij alle ruimtes gewoon in gebruik en hebben we die ook nodig voor ons onderwijs. En daarnaast zeggen ze, de komst van een nieuwe school die vraagt gewoon heel veel van het gebouw en van de organisatie. Het gebouw zou dan in tweeën moeten worden gesplitst. Hè. Het liefst heb je dan een eigen ingang voor allebei die scholen. Twee eigen pleinen, twee scholen met een eigen identiteit. En ja, zegt het OVC, dat leidt tot een hele complexe puzzel. En dat roept dan de vraag op of dat niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Zowel voor ons als voor dat nieuwe islamitische lyceum.
1: Ja, en wat vindt dat islamitische lyceum dan van die nieuwe plek?
0: Nou, die zijn eigenlijk ook niet echt tevreden. En dat heeft er dan vooral mee te maken dat ze vinden dat ze te weinig plek krijgen. We hebben iemand gesproken, een initiatiefnemer van de nieuwe school. En die zegt, we hebben 3600 vierkante meter nodig. Maar volgens de informatie die wij hebben, krijgen ze 1500 vierkante meter in dat schoolgebouw toegewezen. En dat zou dus niet voldoende zijn. En ze hadden eerst ook gehoopt op een plek ergens in Almerepoort. Dat hebben wij zelf ook op onze site gemeld. Dat er werd gekeken naar of dat lyceum in Almerepoort kon worden gebouwd. Maar om onbekende redenen is dat niet doorgegaan. Het Novum Saculum Museum zegt wel dat ze gewoon van plan zijn om plaats te nemen in dat nieuwe gebouw.
2: Oh, ook al vinden ze dus eigenlijk dat er te weinig ruimte is. Maar hoe gaat het nu verder met die twee scholen?
0: Nou, die nieuwe islamitische school heeft laten weten in een brief aan ouders in mei al dat ze gewoon open gaan op 16 augustus. Dat nieuwe ouders zich daar niet zorgen om hoeven te maken. De eerste intakegesprekken met ouders en nieuwe leerlingen zouden ook al zijn geweest. Ondertussen blijven ze doorpraten met de gemeente omdat ze dus hopen op een grotere ruimte. En ook het Oostvaarderscollege zegt zich in te blijven zetten voor een andere plek voor het Novum Saculum Lyceum. Omdat zij het dus echt niet zien zitten om met die andere school samen te gaan in hun gebouw.
2: Verslaggever Ruben den Harder, dankjewel. Nou, de gemeente Almere hebben we natuurlijk ook om een reactie gevraagd, maar die heeft nog niet gereageerd.

0: Pretenders bij Flevoland is wakker met Brass in Pockets. De berichten buiten Flevoland.
1: In sommige wijken van grote steden in Nederland is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van het land. Het komt door de leefomstandigheden in die wijken, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC in Rotterdam.
2: We weten dat in dat soort wijken wonen 2 keer zoveel mensen in een sociale huurwoning. De staat van die huizen is vaak slechter. Nou, we hebben vorig jaar ook onderzoek gepubliceerd waarbij we zien dat hittestress met name in dit soort wijken meer vroeggeboorte veroorzaakt. Meer kinderen die te klein zijn bij de geboorte. Dus de staat van de huizen zal zeker bijdragen.
1: Ja, zo heeft schimmel in huizen invloed op de gezondheid van baby's. Ook in wijken waar veel criminaliteit is, worden baby's vaak te vroeg geboren. Dat komt door de stress waar de moeders mee te maken hebben.
0: In de Tweede Kamer gaat het vandaag over de aankomende stakingsacties van de vakbonden. Het kabinet wil de duur van de WW halveren. Een ander plan, het verhogen van de AOW-leeftijd, ging van tafel. Maar vakbond FNV ziet dat niet als een cadeau.
3: We krijgen iets terug wat we al hadden. Want we hadden een akkoord met een kabinet daarvoor. En zij hebben dat zomaar van tafel gehaald. Dus ik beschouw dat helemaal niet als een cadeau. Ik beschouw dat als iets heel normaals. Maar het geld staat nog steeds, hangt er als een donkere wolk boven. Dat zie je ook in de brief van het kabinet wat daarin stond. Oké, de AOW trekken we in. Maar de houdbaarheid van de AOW is nog steeds een zorg. En dat ligt nog steeds op tafel.
0: De vakbonden zijn bang dat het kabinet alsnog wil bezuinigen op de sociale zekerheid.
1: De 20e editie van de Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in de Franse Alpen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot. Want er was eerst nog een valse start.
4: 6, 5, 4, 3.
5: Ho, ho, ho.
4: Ho. Nee. 3, 2, 1.
1: Ja, en toen waren ze dus echt weg. En je hoorde op de achtergrond ook een fluitje. Van, ja. Iemand van ho, ho, ho. Nou ja, goed.
0: Mensen waren enthousiast.
1: Ja, precies. Te popelen natuurlijk. 5000 deelnemers maar liefst. Die hebben tot vanavond 8 uur de tijd om maximaal 6 keer de berg op te gaan. En daarna wordt bekendgemaakt natuurlijk hoeveel de actie heeft opgebracht. Vorig jaar was dat ruim 19 miljoen euro.
0: Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India geïmporteerd. Die middelen werden hier met veel winst verkocht en de stoffen waren legaal, maar niet zonder gevaar. Want er is maar weinig bekend over de effecten van designerdrugs op langere termijn, zegt deze drugsonderzoeker.
6: En daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
0: Inmiddels is het overgrote deel van de stoffen verboden in Nederland. Maar toch gaat de handel nog steeds door, bijvoorbeeld via social media. Tot zover een overzicht van de berichten buiten Flevoland.
1: Ja, we hadden het nog kunnen hebben over het Nederlands elftal. Die uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije.
0: Ja.
1: Gaan we niet doen.
0: Geeft veel vertrouwen voor het komend WK.
1: Man. Verloren met 0-1.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Er is onenigheid ontstaan over de huisvesting van het nieuwe Novum Saeculum Lyceum in Almere. De gemeente wil de islamitische middelbare school onderbrengen in het gebouw van het Oostvaarderscollege in Almere-Buiten. Maar volgens het Oostvaarderscollege is daar niet genoeg ruimte voor. De gemeente vindt van wel, zegt verslaggever Ruben den Harder.
16: De gemeente kijkt naar hoeveel leerlingen er op school zitten en hoeveel vierkante meter een leerling nodig heeft. Maar volgens het OVC gebruikt de gemeente dan de normen die golden toen het gebouw werd ontworpen en gebouwd. En dat is al een hele tijd geleden. En een woordvoerder van het Oostvaarderscollege zegt tegen ons: die normen verschillen van de huidige vestigingsnormen. Dus op papier lijkt het alsof er vierkante meters over zijn. Maar in de praktijk hebben wij alle ruimtes gewoon in gebruik en hebben we die ook nodig voor ons onderwijs.
15: Een bezwaar tegen het besluit van de gemeente is dan ook afgewezen. Ook het Islamitisch Lyceum vindt de ruimte te klein, maar wil de komend schooljaar wel gewoon beginnen. De 25-jarige Almeerser Marlon U. stond gisteren voor de rechter vanwege een vechtpartij. Die was in een café van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Volgens het Openbaar Ministerie speelde discriminatie een rol bij het geweld dat ontstond na een discussie over het zingen van een nazi-lied. De Almeerder ontkent dat er sprake was van discriminatie. Hij noemt het incident een uit de hand gelopen kroegruzie en zegt zich te hebben laten provoceren. Niet 1, maar 8 jaar cel voor een 30-jarige man uit Almere voor het doodsteken van de 26-jarige Fanuel Berica. Dat gebeurde bij Club Paragon in de Almeerse Stedenwijk. De drie broers die betrokken waren bij de vechtpartij werden in 2023 nog vrijgesproken. Volgens het Hof bracht de 30-jarige Almere het slachtoffer in augustus 2020 met meerdere messteken om het leven. De jongste broer krijgt een taakstraf van 100 uur en de derde broer is vrijgesproken. Het kabinet neemt voorlopig geen besluit over een nieuw plan voor de Lelylijn. Staatssecretaris Bertram zegt eerst met verschillende partijen in gesprek te willen, waaronder de Europese Investeringsbank. Het voorstel van speciaal gezant Klaas Knot is om 25 jaar lang jaarlijks €400 miljoen te sparen voor de spoorverbinding naar Noord-Nederland. In de Tweede Kamer groeit de steun voor dat plan, maar partijen als Ja 21 en de ChristenUnie vinden dat het kabinet te lang wacht met de reactie. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
17: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms de dood.
18: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is er weinig ruimte voor de zon. De bewolking overheerst en er valt met regelmaat een bui. En soms gaat het echt om een pittig exemplaar met onweer, hagel of windstoten. Veel warmer dan een graad of 18 wordt het niet. En bij dat alles vaart een stevige zuidwestenwind, matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Tegen het einde van de middag neemt vanuit het westen de buiigheid merkbaar af.
19: Hoe is het op de weg? Wat vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Nijkerk. Ben je 5 minuten langer onderweg. Ook 5 minuten oponthoud op diezelfde A28. Dat is dan tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Komt er nog eentje bij op dit moment. A6, Jouweren-Lelystad tussen Emmeloord en Emmeloord-West. Ook daar zo'n 5 minuten tijdverlies. En 10 minuten oponthoud op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 4 flitsers. Lasserdreef bij Lelystad. De N305, de Biddingringweg bij Dronten in beide richtingen bij Hector meterpaal 0,5. En dan ook nog de N352 bij Schokland. Dat is de Schokkeringweg. Hectometerpaal 16,1. En zometeen nemen we een kijkje op de deel in Emmeloord. Want ja, het tentfeest onder de toren staat op het punt van beginnen.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Marmalade was dat met Loving Things.
1: Op de Deel in Emmeloord is het een drukte van je welste. Het Centrale Plein is dit weekend het toneel van de allereerste editie van het Tentfeest onder de Toren.
0: Ja, dat is de opvolger van het evenement Nacht van Oranje.
2: Hey, ga je mee naar de Nacht van Oranje?
3: Met het stoppen van meerdere bekende evenementen dreigde Emmeloord dit jaar geen festivals te huizen. Maar onder leiding van Roy van Dorp en zijn feestcommissie wordt de Deel nu toch omgetoverd tot een grote feesttent.
4: We zijn vanmorgen om 6 uur gestart. De tentbouwer die was er mooi op tijd bij. En met een kleine vertraging vanwege het weer en de auto's die hier nog stonden, lijkt het nu toch echt een fantastische tent te worden.
3: Met het tentfeest onder de toren hoopt Van Dorp een nieuwe traditie te creëren voor Emmeloorders. Helemaal na het wegvallen van onder meer het Piepenfestival en het voormalige muziekfeest op de zaterdag voor Koningsdag.
4: Nou, een mooie locatie, dat is gelukt. Een overdekt evenement, zodat we de weers en vloeren de baas kunnen blijven. Dat is ook gelukt. Een mooie programmering, betaalbare kaartjes. Nou, dat zijn de zaken die voor ons belangrijk zijn. En ook een betaalbaar kaartje, zeker voor de vrijdag 4 euro, zaterdag 12,50 euro. Ja, volgens mij moeten we dan zeker voldoen aan hetgene wat de Noordoostpolder nodig heeft. Een betaalbaar en sociaal evenement.
3: En laten dat nou juist de uitdagingen zijn voor veel festivals en feesten in de provincie. De stijgende kosten en het tekort aan vrijwilligers. Daar lijkt het nieuwe tentfeest in ieder geval geen last van te hebben.
4: De barroosters voor de vrijdag en zaterdag. Nou, we hadden, voordat wij ons rooster zelf hadden opgesteld, de mailtjes in de mailbox staan van: kunnen wij je helpen? Mogen we achter de bar? En dat is gewoon heel gaaf om te zien dat enthousiasme ook onder andere mensen leeft die ons willen helpen. En het barrooster, ja, daar staan zeker 30 mensen op per avond achter de bar. Onwijs gaaf om te zien hoe snel dat gaat.
3: En Van Dorp ziet dat enthousiasme niet alleen bij Emmeloorders.
4: Nou, wij zien dat er vooral inwoners vanuit Emmeloord komen, maar ook uit de dorpen eromheen. Maar ook zelfs uit Sint-Jansklooster, uit Friesland vandaan, vanaf Urk af. Het is echt mooi om te zien dat wij niet alleen lokaal worden gezien. We doen het vooral voor het lokale, voor en door de Noordoostpolder. Maar we zien ook dat de bezoekers dus van verder komen. En dat doet ons goed, ja.
1: Zij organisator Roy van Dorp. Ja, ik moet wel lachen. Zelfs uit Friesland.
0: Zelfs uit Friesland. dit is Maas Smit met Stee.

0: de Beatles met hun prachtige Now and Then. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: In de documentaire reeks De Dag Dat ging het over het verhaal van campagnestratege Annemarie Litjens. Vorig jaar stapte ze uit het leven na een zware depressie waar niemand in haar omgeving van wist. In haar afscheidsbrieven liet ze één advies na: neem je mentale gezondheid serieus. Jury van Haafden, haar partner, vertelde hoe hij die brieven tegenkwam.
2: Ik mocht door haar Gmail en toen zag ik dat ze een aantal brieven naar zichzelf had gemaild. En toen openbaarde zich een schat aan informatie met alle 10, 15 brieven die ze heeft geschreven.
3: Voor iedereen, en voor familie, vrienden, alles. Voor mij, 20 pagina's, lieve Jury. Mijn allerliefste Gillis, mijn allerliefste Lena.
1: Ze liet ook een fotoboek na.
2: Ik naar de politie wilde en twee foto's nodig had, heb ik uit een van die fotoalbums twee foto's van Annemarie getrokken. Als ik nu op de eerste pagina kijk, dan staat er: lieve Gillis en Lena, mijn leven met jullie was heel gelukkig. Was, verleden tijd. Had ik niet gezien, ik was gewoon op zoek naar een foto. Maar ze heeft er zeer goed over nagedacht. En de pijn, of heeft ze iets proberen te verzachten met dat soort dingetjes.
1: Indringende documentaire.
0: Ik krijg er buikpijn van, zeg maar. Van. In Met het oog op morgen aandacht voor het symbool van generatie Z, de kakkerlak. Werkloze jongeren zijn niets meer dan kakkerlakken en parasieten. Ja, die opmerking van een hoge rechter in India schoot jongeren in het verkeerde keelgat. Ze maakten er een geuzennaam van en richtten de kakkerlakkenpartij op. En met 22 miljoen volgers op Instagram is de partij razend populair. Aglaya Bauma, entomoloog bij Naturalis, vindt het niet vreemd dat de kakkerlak het symbool is van Gen Z.
4: Voor mij is het bijna logisch. Kakkerlakken, heel veel soorten, zijn sociaal. Dat weten mensen niet, maar ze lijken dus eigenlijk best wel een beetje op ons. Ze hebben soortgenoten nodig om zich goed te voelen. Ja, net als wij. Ze hebben een sociale context nodig. Dus alleen al daarom vind ik dit best wel geweldig.
1: Ja, toch fijn om te weten dat de kakkerlak op ons lijkt.
0: Ja, toch? Je had ook nog een leuk feitje over de kakkerlakken, toch? Hoeveel soorten kakkerlakken zijn er?
1: Ja, er staan er 4500 tot 5000 beschreven. Ja,
0: dat wist je natuurlijk niet.
1: Nee, ik ben daar niet heel blij mee, geloof ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ja, kakkerlakken die zijn volgens Bauma dan ook veel liever dan je denkt.
4: Eigenlijk zijn het best wel mooie beestjes. Als je gewoon goed naar ze kijkt, ja, dan zijn het prachtige dieren met lange antennen. En ze kunnen ontzettend snel zijn. Ze houden er ook van om in beperkte ruimtes te zitten. Dus zeg maar knuffelend bijna. Nou, dat zouden mensen ook wel eens mogen doen.
0: Ze zegt eigenlijk alles wat ik dan haat aan een kakkerlak. En ja, ik kijk niet zo snel naar kakkerlakken.
1: Nou, ik denk niet dat je... ik weet niet hoe het met jou gaat. Maar als je op vakantie bent, en dan denk je, als je op de wc zit bijvoorbeeld, oh, daar loopt een kakkerlak. Dan denk ik niet van, laat ik die eens even goed bestuderen.
0: Nou, ik denk dat ik binnenkort maar een keer ga knuffelen met een kakkerlak.
1: Nou, ga ik ook niet doen. Het meest smerige exemplaar dat ik ooit heb gezien, dat was in Oeganda. Dat was een vliegende kakkerlak.
0: Oh, die bestaan dus ook?
1: Ja, die bestaan.
0: Ze kunnen ook nog vliegen?
1: Ja. Ja.
0: Nou, en die heb je natuurlijk gelijk weggejaagd.
1: Nou, ik ben zelf even op de vlucht gegaan. Oh ja. Ja, dat durf ik wel toe te geven.
0: Dat heb je gisteravond dus gemist op radio en tv. We gaan verder met John Mellencamp en Jack en Deanna.

0: Dit is Flevoland.
1: Daar staan zeker 30 mensen op per avond achter de bar. Onwijs gaaf om te zien hoe snel dat gaat.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Onder de 100 bezitters is het snel verspreid, het nieuws.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Kan van alles zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
8: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
9: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Onenigheid over de huisvesting van nieuwe islamitische middelbare school in Almere. En nog geen besluit over een nieuw plan voor de Lelylijn. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
13: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
12: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
14: 6, 5, 4, 3.
15: Ho, ho, ho, ho.
12: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de verkeersinformatie. Waar staat het vast? Nou, op de A6 bijvoorbeeld, Joure Lelystad tussen Brand en Emmeloord-West ben je bijna 20 minuten langer onderweg. 5 minuten oponthoud op de A27, Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. De A28, Zwolle-Amersfoort tussen het Harde en de Afrit Epe, 5 minuten. En tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken bijna een kwartier. Dan de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 minuten tijdverlies en de andere kant op dus voor Kampen. Daar ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. 5 minuten op de N331, Emmeloord-Zwolle. Dat is tussen de Frankhuizer Allee en de A28. Daar ben je ook zo'n 5 minuten langer onderweg. Kwam er nou nog eentje bij? Nee, gelukkig niet. Wat flitsers heb ik ook voor je. Dat worden er wel steeds meer, heb ik het idee. Nou, 4 op dit moment. De A6 bij Emmeloord, Joure richting Muiderberg. Hectometerpaal 283. De Lasserdreef bij Lelystad in beide richtingen. De N305, dat is de Biddingringweg bij Dronten, 0,5. En de Schokkeringweg, de N352, in beide richtingen bij 16,1. Zometeen in Flevoland is wakker. Zeker 1 dode en 2 zieke honden na een zwempartij op het Almere strand. Er is een zwemverbod ingesteld en er wordt uitgezocht wat er aan de hand is. Straks een reportage.
10: En er is onenigheid over de huisvesting van een nieuwe islamitische school in Almere. En de gemeente wil die onderbrengen in het Oostvaarderscollege, maar die zegt dat er niet genoeg plek is.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
21: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: moet altijd denken aan vakantie als ik dit nummer hoor. Snap je waarom?
1: Ja, zeker.
0: Daarop op was dat met This World Is Our Home.
1: Ja, we hebben het over het Almere strand. Want omwonenden in de buurt van dat strand die zijn behoorlijk geschrokken van de berichten over dode en zieke honden na een zwempartij daar. Volgens meerdere bronnen is zeker één hond dood en zijn twee andere honden ziek geworden. Bij het hondengedeelte van het strand geldt sinds dinsdagavond een zwemverbod.
0: Er wordt onderzocht wat er aan de hand is. Henny en Claudine van Veen die wonen vlakbij het Almere strand. En ze wandelen er met een hondje van hun kleindochter. En ja, ze maken zich zorgen.
2: Dat heb ik gisteravond gehoord, maar toen heb ik niet gehoord dat ze dood zijn gegaan. Vanmorgen vroeg kreeg ik een appje van mijn zoon dat er twee honden dood zijn gegaan in Muidenberg.
3: Maakt u zich zorgen?
2: Natuurlijk. Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Het kan van alles zijn. Er zou een onderzoek plaatsvinden, maar wat er aan de hand is, dat weten we niet.
3: U woont hier in de buurt, hè?
2: Ja, ik woon zelf op de Marinaweg.
3: Jullie hebben ook een waarschuwing gekregen?
2: Via de app, ja.
3: Van wie?
2: Een buurtbewoner.
3: En wat staat erop?
2: Nou, daar staat dus op van... Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer.
3: Iemand weet het wel.
2: Ja.
4: Ze moesten nog uitzoeken wat de werkelijke oorzaak was. Nou, dat hebben ze gisteravond dus achtergekomen. Dat blauwalg is waarschijnlijk. Ik zie alleen geen waarschuwingsborden staan.
3: Dat is opmerkelijk, ja.
2: Dat vind ik heel vreemd.
4: Maar
2: want ik heb hier gisteren ook met haar gelopen. Weliswaar niet in het water. Toen vond ik het al heel vreemd dat er helemaal geen mensen liepen.
4: Ziet het ook nu. Je ziet geen honden. Je ziet geen uitlaatservice. Dus onder de hondenbezitters is het snel verspreid, het nieuws.
2: Ik was gisteravond, toen ik het appje las, wel geschrokken. Ik heb tegelijk mijn buurman gebeld. En gevraagd, wat is er precies aan de hand? Hij kon het mij ook niet vertellen. Wat hij zei is van, ik ga morgenochtend even de gemeente bellen. Vanmorgen vroeg kreeg ik dus een appje van mijn zoon over dat er twee honden dood zijn gegaan.
3: En nu extra opletten waar het hondje loopt?
2: Ja,
4: natuurlijk.
2: Ja, ik ben wel voorzichtig. Het is ons hondje niet, hè? Van onze kleindochters.
3: Dus de oppas.
4: Wij zijn de oppas.
2: Wij zijn de oppas.
4: Hondenoppas.

0: op een boom. Nou, ze zullen komende zomer wel weer op elk festival bijna staan, denk ik. Want daar zijn ze altijd wel heel goed in. Sommige was dat met Dark Before the Dawn.
1: We gaan naar het weer en dat doen we met Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, veel nattigheid, of niet?
2: Ja, de regenmeters worden gevuld vandaag. En de regenpakken, de paraplu's, de poncho's, ze zijn allemaal nodig vandaag. Want ondanks dat het op dit moment nog in Flevoland droog is, het zonnetje breekt zelfs heel af en toe door, zie ik toch dat er een behoorlijk pakket met bewolking klaar ligt. En dat schuift vrij snel onze kant op. En ook de eerste buien zie ik al op de regenradar verschijnen. Dus het is wachten voordat we uiteindelijk dat natte pak kunnen gaan halen. Want de buien die voor vanmorgen en ook vanmiddag op het programma staan, ja, dat zijn toch af en toe wel stevige buien. Vanmiddag met name, dan kan er ook af en toe onweer bij voorkomen. Ik sluit niet uit dat er op een enkele plek zelfs wat hagel is te vinden tussen de regen. Sowieso waait het stevig uit zuidwestelijke richting, windkracht 4 tot 6. Maar met name bij die buien is die wind nog extra vlagerig. Ja, die maakt het toch echt wel onstuimig wat dat betreft. En veel warmer dan een graad of 18 wordt het vanmiddag niet. Dat is toch wel wat aan de magere kant, ook voor begin juni. Vanavond iets beter weer. Dan lijkt het erop dat die buien wat minder fel worden, wat minder talrijk, de droge momenten gaan overheersen. De zon die breekt nog wat vaker door. De temperatuur gaat wel al ietsjes omlaag. En de wind die lijkt in de loop van de avond ook een fractie af te nemen.
1: Nou, dat is fijn. Is dat ook al begin van de avond? Want dan heb je natuurlijk veel avondvierdaagse lopers.
2: Ja, ik denk dat dat... Het is spannend, maar ik weet niet of ze in Almere lopen, maar daar hebben ze de grotere kans dat de tocht voor vandaag droog verloopt dan bijvoorbeeld in Emmeloord, want de buien die trekken naar het oosten, dus daar heb je wel wat verschilletjes in. Dus het is nog spannend, maar het ziet er niet zo onstuimig uit als dat het in de middag is. Maar goed, één bui is natuurlijk voldoende om al die kinderen lekker nat te laten regenen en dan is het toch een minder geslaagde avond. Dus.
1: Ja,
2: het is en blijft spannend, maar goed, dat was de afgelopen dagen ook en dat is nu niet anders.
1: Juist, dat is ook waar. Hoe ziet het er verder uit?
2: Nou, vannacht ook nog wel een aantal buien die geleidelijk aan weer vanuit het westen opkomen zetten. Graad of 14. En morgen, ja, dan zie je eigenlijk dat het qua weerbeeld er wel wat vriendelijker uitziet. Ik denk dat de zon wat vaker tevoorschijn komt. Wat vaker blauwe luchten. Ook nog wel een enkele bui, met name in de middag. Maar veel minder talrijk, veel minder heftig. Dus morgen overdag, ja, dan overheersen de droge momenten. En is het slechts af en toe een bui die valt.
1: En dan hebben we dan het weekend. Dat zou fijn zijn als het ook een beetje droog is met wat zon. Zit dat erin?
2: Er zitten in ieder geval wel wat droge momenten aan te komen. Zaterdagochtend waarschijnlijk. Zondag ook in de ochtend waarschijnlijk wel weer droog. Maar in de middag waarschijnlijk toch weer een enkele bui. Nou ja, een hele droge dag. Ik denk dat dat wel heel lastig gaat worden dit weekend. Een graad of 19. En zelfs na het weekeinde blijft dat wisselvallige weer nog wel even aanhouden. Dus het wil nog niet echt herstellen.
1: Oké, goed. We moeten nog even geduld hebben. Alfred, dankjewel hè.
2: Alsjeblieft.
1: Er is oneenigheid ontstaan over de huisvesting van...

0: Een nieuwe islamitische school in Almere. De gemeente wil die onderbrengen in het gebouw van het Oostvaderscollege. Maar die zegt dat daar niet genoeg ruimte voor is.
1: Verslaggever Ruben den Harde, die weet er meer van. Ruben, een nieuwe school in het gebouw van een bestaande, kan dat zomaar?
2: Ja, in dit geval kan dat. De initiatiefnemers van die nieuwe islamitische school, die gaat het Novum Saculum Lyceum heten, die hebben genoeg handtekeningen verzameld bij ouders, waardoor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toestemming heeft gegeven voor die nieuwe school in Almere. En het is dan aan de gemeente om daar een nieuwe plek voor te vinden. En het is zo dat het Oostvaarderscollege in een gebouw zit dat van de gemeente is. En de gemeente is van mening dat er ruimte over is in dat gebouw. En dus heeft de gemeente besloten dat het Novum Saculum Lyceum samen met het Oostvaarderscollege in dat gebouw plaats kan nemen.
0: Ja, maar waarom wil het Oostvaarderscollege die nieuwe school daar dan niet?
2: Nou, vooral omdat het Oostvaarderscollege het er niet mee eens is dat er ruimte over is in het gebouw. Dus de gemeente kijkt naar hoeveel leerlingen er op school zitten en hoeveel vierkante meter een leerling nodig heeft. Maar volgens het OVC gebruikt de gemeente dan de normen die golden toen het gebouw werd ontworpen en gebouwd. En dat is al een hele tijd geleden. En een woordvoerder van het Oostvaarderscollege zegt tegen ons: die normen verschillen van de huidige vestigingsnormen. Dus op papier lijkt het alsof er vierkante meters over zijn. Maar in de praktijk hebben wij alle ruimtes gewoon in gebruik en hebben we die ook nodig voor ons onderwijs. En daarnaast zeggen ze, de komst van een nieuwe school die vraagt gewoon heel veel van het gebouw en van de organisatie. Het gebouw zou dan in tweeën moeten worden gesplitst. Hè. Het liefst heb je dan een eigen ingang voor allebei die scholen. Twee eigen pleinen, twee scholen met een eigen identiteit. En ja, zegt het OVC, dat leidt tot een hele complexe puzzel. En dat roept dan de vraag op of dat niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Zowel voor ons als voor dat nieuwe islamitische lyceum.
1: Ja, en wat vindt dat islamitische lyceum dan van die nieuwe plek?
2: Nou, die zijn eigenlijk ook niet echt tevreden. En dat heeft er dan vooral mee te maken dat ze vinden dat ze te weinig plek krijgen. We hebben iemand gesproken, een initiatiefnemer van de nieuwe school. En die zegt, we hebben 3600 vierkante meter nodig. Maar volgens de informatie die wij hebben, krijgen ze 1500 vierkante meter in dat schoolgebouw toegewezen. En dat zou dus niet voldoende zijn. En ze hadden eerst ook gehoopt op een plek ergens in Almerepoort. Dat hebben wij zelf ook op onze site gemeld. Dat er werd gekeken naar of dat lyceum in Almerepoort kon worden gebouwd. Maar om onbekende redenen is dat niet doorgegaan. Het Novum Saculum Museum zegt wel dat ze gewoon van plan zijn om plaats te nemen in dat nieuwe gebouw.
0: Oh, ook al vinden ze dus eigenlijk dat er te weinig ruimte is. Maar hoe gaat het nu verder met die twee scholen?
2: Nou, die nieuwe islamitische school heeft laten weten in een brief aan ouders in mei al dat ze gewoon open gaan op 16 augustus. Dat nieuwe ouders zich daar niet zorgen om hoeven te maken. De eerste intakegesprekken met ouders en nieuwe leerlingen zouden ook al zijn geweest. Ondertussen blijven ze doorpraten met de gemeente omdat ze dus hopen op een grotere ruimte. En ook het Oostvaarderscollege zegt zich in te blijven zetten voor een andere plek voor het Novum Saculum Lyceum. Omdat zij het dus echt niet zien zitten om met die andere school samen te gaan in hun gebouw.
0: Verslaggever Ruben den Harde, dankjewel. Nou, de gemeente Almere hebben we natuurlijk ook om een reactie gevraagd, maar die heeft nog niet gereageerd.
1: En straks, straks de berichten buiten Flevoland, wat zit daarin dan jullie?
0: We hebben het over een groot politieonderzoek waaruit blijkt dat een nog onbekend aantal vrouwen in Nederland slachtoffer is van verkrachting. Ze zouden door hun partner zijn gedrogeerd en gefilmd. Je hoort er zometeen meer over.
1: Nou, Style Council en Have You Ever Had It Blue?

0: Staalkans in kans heel was dat.
1: Ja, zoiets.
0: Bakker met Have You Ever Had This Blue. Dan de berichten buiten Flevoland.
1: Ja, een groot politieonderzoek toont aan dat er nog onbekend aantal vrouwen in Nederland slachtoffer is van verkrachting. Ze zouden door hun partner zijn gedrogeerd en gefilmd. In besloten chatgroepen gaven mannen elkaar ook tips om zulke misdaden te plegen, zegt het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
2: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
1: Next level, ja. Dan ben je echt goed ziek als je dit soort dingen doet. De zaak doet denken aan die van Gisèle Pelicot in Frankrijk. Die werd jarenlang gedrogeerd door haar man en daarna seksueel misbruikt door andere mannen. De politie deed invallen bij 8 mannen tussen de 21 en 51 jaar.
0: Het Nederlands elftal stapt vandaag in het vliegtuig naar New York voor het WK. De ploeg verloor gisteren de uitzwaaiwedstrijd met 1-0 van Algerije. Maar dat maakt deze supporters niets uit. Zij zijn erbij en dat is prima.
3: Woensdag vertrekken we, dus we zijn in volle ornaat.
4: Wat denken jullie ervan?
5: Ik denk dat je zo min mogelijk moet denken en zoveel mogelijk moet hopen. We hebben kaarten voor alle wedstrijden. Dus we hopen dat ze zo ver mogelijk komen.
1: Nou. Oh, deze mensen, echt. Ja, sorry, maar...
0: Het is ook een manier.
1: Ik hoop dat ze alleen al voor hun optimisme beloond gaan worden, maar...
0: Ik heb er een hard hoofd in. Maar ja, je weet het niet, hè. De wonderen zijn de wereld nog niet
1: dat
0: uit. En ik zei het gisteren al, de bal is rond.
1: Ja, dat is ook zo. Maar ze hebben nu, wat zei het vandaag, donderdag, maandag hebben ze ook nog een oefenwedstrijd, toch?
0: Ja, klopt.
1: Tegen?
0: Oezbekistan, volgens mij, dacht ik.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, geloof het wel. En dan de eerste officiële wedstrijd?
0: Is dan die zondag daarna, volgens mij, tegen Japan.
1: Ja. Nou ja.
0: Ja.
1: We gaan het zien. We kunnen wel zeggen, daar moeten ze toch van kunnen winnen. Maar het kan alle kanten op.
0: Het gaat alle kanten op.
1: Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Leiden en ook Amersfoort gaan dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek helpen. Jongeren die geen verslaving of psychische problemen hebben, worden nu vaak niet opgevangen. Het initiatief komt van een woningcorporatie.
6: Wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is.
1: De schatting is dat er in ons land 20.000 jongeren dakloos zijn. Tot zover berichten uit binnen- en buitenland.
7: Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
8: Heb je eten voor...
7: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
9: Vanavond bij mij.
10: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk.
4: Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Er is oneenigheid ontstaan over de huisvesting van het nieuwe Novum Seculum Lyceum in Almere. De gemeente wil de islamitische middelbare school onderbrengen in het gebouw van het Oostvaarderscollege in Almere-Buiten. Maar volgens het Oostvaarderscollege is daar niet genoeg ruimte voor. De gemeente vindt van wel, zegt verslaggever Ruben den Harder.
18: De gemeente kijkt naar hoeveel leerlingen er op school zitten en hoeveel vierkante meter een leerling nodig heeft. Maar volgens het OVC gebruikt de gemeente dan de normen die golden toen het gebouw werd ontworpen en gebouwd. En dat is al een hele tijd geleden. En een woordvoerder van het Oostvaarderscollege zegt tegen ons: die normen verschillen van de huidige vestigingsnormen. Dus op papier lijkt het alsof er vierkante meters over zijn. Maar in de praktijk hebben wij alle ruimtes gewoon in gebruik en hebben we die ook nodig voor ons onderwijs.
0: Een bezwaar tegen het besluit van de gemeente is dan ook afgewezen. Ook het Islamitische Lyceum vindt de ruimte te klein, maar wil de komend schooljaar wel beginnen. De 25-jarige Marlon U uit Almere stond gisteren voor de rechter vanwege een vechtpartij. Die was in een café van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Volgens het Openbaar Ministerie speelde discriminatie een rol bij het geweld dat ontstond na een discussie over het zingen van een nazi-lied. De Almere ontkent dat er sprake was van discriminatie. Hij noemt het een incident een uit de hand gelopen kroegruzie, excuses, en zegt zich te hebben laten provoceren. Het kabinet neemt voorlopig geen besluit over een nieuw plan voor de Lelylijn. Staatssecretaris Bertram zegt eerst met verschillende partijen in gesprek te willen, waaronder de Europese Investeringsbank. Het voorstel is om 25 jaar lang jaarlijks €400 miljoen te sparen voor de spoorverbinding naar Noord-Nederland. In de Tweede Kamer groeit de steun voor dat plan, maar partijen als JA21 en de ChristenUnie vinden dat het kabinet te lang wacht met een reactie. In Emmeloord wordt de laatste hand gelegd aan het tentfeest onder de toren. Morgen is er een alcoholvrije muziekavond voor jongeren onder de Poldertoren. En zaterdag is er een feestavond voor volwassenen op de Deel. Het evenement wordt georganiseerd door de voormalige commissie van Nacht van Oranje, die na het stoppen van STEP zelfstandig verder is gegaan. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
19: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's.
20: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is er weinig ruimte voor de zon. De bewolking overheerst en er valt met regelmaat een bui en soms gaat het echt om een pittig exemplaar met onweer, hagel of windstoten. Veel warmer dan een graad of 18 wordt het niet en bij dat alles waait een stevige zuidwestenwind, matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Tegen het einde van de middag neemt vanuit het westen de buiigheid merkbaar af.
1: Eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A6, Joure-Lelystad. Tussen Band en Emmeloord-West ben je 20 minuten langer onderweg dan de A27, Almere-Utrecht. Tussen de afrit Almere-Haven en Eemnes, 5 minuten tijdverlies en 10 minuten oponthoud op diezelfde A27. Maar dan tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd gaan we naar de A28, Amersfoort-Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid, ruim 5 minuten oponthoud en een kleine 10 minuten, ook op die A28. Maar dan de andere kant op, tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Dam van de snelweg af naar de N331 Emmeloord Zwolle tussen de Frankhuizer Allee en Zwolle Centrum. Een minuut of 5 op onthoud daar. Flitsers, Lasserdreef in Lelystad in beide richtingen. De N305, de Biddingringweg bij Dronten in beide richtingen bij 0,5. En de N352, de Schokkeringweg bij 16,1. En zometeen in Flevoland is wakker. Dan hebben we het over een nieuw leuk feestje in Emmeloord.
2: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Boskeks was dat bij Flevoland is wakker met What Can I Say.
1: Ja, op de Deel in Emmeloord is het een drukte van je welste. Het Centrale Plein is dit weekend het toneel van de eerste editie van het Tentfeest onder de Toren.
0: Dat is de opvolger van het evenement Nacht van Oranje.
2: Hey, ga je mee bij de Nacht van Oranje?
3: Met het stoppen van meerdere bekende evenementen dreigt Emmeloord dit jaar geen festivals te huizen. Maar onder leiding van Roy van Dorp en zijn feestcommissie wordt de Deel nu toch omgetoverd tot een grote feesttent.
4: We zijn vanmorgen om 6 uur gestart. De tentbouwer die was er mooi op tijd bij. En met een kleine vertraging vanwege het weer en de auto's die hier nog stonden, lijkt het nu toch echt een fantastische tent te worden.
3: Met het tentfeest onder de toren hoopt Van Dorp een nieuwe traditie te creëren voor Emmeloorders. Helemaal na het wegvallen van onder meer het Piepenfestival en het voormalige muziekfeest op de zaterdag voor Koningsdag.
4: Nou, een mooie locatie, dat is gelukt. Een overdekt evenement, zodat we de weers en vloeren de baas kunnen blijven. Dat is ook gelukt. Een mooie programmering, betaalbare kaartjes. Nou, dat zijn de zaken die voor ons belangrijk zijn. En ook een betaalbaar kaartje, zeker voor de vrijdag 4 euro, zaterdag 12,50 euro. Ja, volgens mij moeten we dan zeker voldoen aan hetgene wat de Noordoostpolder nodig heeft. Een betaalbaar en sociaal evenement.
3: En laten dat nou juist de uitdagingen zijn voor veel festivals en feesten in de provincie. De stijgende kosten en het tekort aan vrijwilligers. Daar lijkt het nieuwe tentfeest in ieder geval geen last van te hebben.
4: De barroosters voor de vrijdag en zaterdag. Nou, we hadden voordat wij ons rooster zelf hadden opgesteld, de mailtjes in de mailbox staan van: kunnen wij je helpen? Mogen we achter de bar? En dat is gewoon heel gaaf om te zien dat enthousiasme ook onder andere mensen leeft die ons willen helpen. En het barrooster, ja, daar staan zeker 30 mensen op per avond achter de bar. Onwijs gaaf om te zien hoe snel dat gaat.
3: En Van Dorp ziet dat enthousiasme niet alleen bij Emmeloorders.
4: Nou, wij zien dat er vooral inwoners vanuit Emmeloord komen, maar ook uit de dorpen eromheen. Maar ook zelfs uit Sint-Jansklooster, uit Friesland vandaan, vanaf Urk af. Het is echt mooi om te zien dat wij niet alleen lokaal worden gezien. We doen het vooral voor het lokale, voor en door de Noordoostpolder. Maar we zien ook dat de bezoekers dus van verder komen. En dat doet ons goed. Ja.
1: Dat is mooi. Organisator Roy van Dorp was dat.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: kom ik alleen met het prachtige Babbly. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, misschien ken je hem wel. De documentaire reeks De Dag Dat ging over het verhaal van campagnestratege Annemarie Letjens. Vorig jaar stapte ze uit het leven na een zware depressie, waar niemand in haar omgeving van wist. En in haar afscheidsbrieven liet ze één advies na: neem je mentale gezondheid serieus. Jury van Haafden, haar partner, vertelde hoe hij de brieven tegenkwam.
2: Ik mocht door haar Gmail en toen zag ik dat ze een aantal brieven naar zichzelf had gemaild. En toen openbaarde zich een schat aan informatie met alle 10, 15 brieven die ze heeft geschreven.
3: Voor iedereen. En voor familie, vrienden, alles. Voor mij, 20 pagina's, lieve Jury. Mijn allerliefste Gillis. Mijn allerliefste Lena.
1: Moet je dan ook eenzaam zijn geweest als je dat met niemand hebt gedeeld, hè? Ze liet ook een fotoboek na.
2: Ik naar de politie wilde en twee foto's nodig had, heb ik uit een van die fotoalbums twee foto's van Annemarie getrokken. Als ik nu op de eerste pagina kijk, dan staat er: lieve Gillis en Lena, mijn leven met jullie was heel gelukkig. Was, verleden tijd. Had ik niet gezien, ik was gewoon op zoek naar een foto. Maar ze heeft er zeer goed over nagedacht en de pijn of heeft ze iets proberen te verzachten met dat soort dingetjes.
0: Iets heel anders dan in Met het oog op morgen aandacht voor het symbool van generatie Z. De kakkerlak. Werkloze jongeren zijn niets meer dan kakkerlakken en parasieten. Ja, die opmerking van een hoge rechter in India schoot jongeren in het verkeerde keelgat. Ze maakten er hun geuzennaam van en richtten de kakkerlakkenpartij op. En met 22 miljoen volgers op Instagram is de partij razend populair. Aglaya Bauma, entomoloog bij Naturalis, vindt het niet vreemd dat de kakkerlak het symbool is van Gen Z.
4: Voor mij is het bijna logisch. Kakkerlakken, heel veel soorten, zijn sociaal. Dat weten mensen niet, maar ze lijken dus eigenlijk best wel een beetje op ons. Ze hebben soortgenoten nodig om zich goed te voelen. Ja, net als wij. Ze hebben een sociale context nodig. Dus alleen al daarom vind ik dit best wel geweldig.
0: Ja, kakkerlakken die zijn volgens Bauma liever dan je denkt.
4: Eigenlijk zijn het best wel mooie beestjes. Als je gewoon goed naar ze kijkt, ja, dan zijn het prachtige dieren met lange antennen. En ze kunnen ontzettend snel zijn. Ze houden er ook van om in beperkte ruimtes te zitten. Dus zeg maar knuffelend bijna. Nou, dat zouden mensen ook wel eens mogen doen.
0: Nou, ik heb nog niet geknuffeld met de kakkerlak.
1: Nog niet van plan, nee.
0: Nee, dat
1: doe maar niet.
0: Nee. Dat was dus gisteravond op radio en tv.
1: Zometeen Flevoland Muziekland met Roy. Heel veel plezier daarbij. Geef je verzoekje door, hè. Het handigste is om dat via de app te doen. Wens ik je een fijne donderdag.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Daar staan zeker 30 mensen op per avond achter de bar. Onwijs gaaf om te zien hoe snel dat gaat.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Onder de 100 bezitters is het snel verspreid, het nieuws.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Kan van alles zijn.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
0: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
10: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Morgen begint het nieuwe tentfeest onder de toren in Emmeloord. En de Raad van State wil meer uitleg van de gemeente over 4 ondergrondse afvalcontainers in de Stripheldenbuurt in Almere-Buiten. Meer nieuws in het regiobulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
13: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school, misschien niet eens naar een normale school, gedragsproblemen.
12: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
14: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
12: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan 6 files in onze regio. Te beginnen op de A6, Joure Emmeloord. Lelystad. Tussen Emmeloord en Emmeloord-West doe je er 10 minuten lang over. Dan de A9, Diemen-Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen, 5 minuten. De A27 dan, Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette, 10 minuten. Op de A28, Amersfoort-Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid, 5 minuten. En ook op de A28 dan de andere kant op. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst, 10 minuten. En ook nog op die A28 tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken doe je er ook 10 minuten lang over. Zijn er ook nog flitsers gezien? Onder andere in Lelystad op de Larsen Dreef wordt je gecontroleerd op je snelheid. In Dronten op de N305, de Bidding Ringweg is dat. Daarbij hectometerpaal 0,5. En ook nog op Schokland, de Schokkenringweg, de N352 bij hectometerpaal 16,1. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. En de komende 2 uur de lekkerste muziek in Flevoland Muziekland. En zometeen muziek van een artiest die op gaat treden bij het WK voetbal.
15: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
17: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... Stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Goedemorgen.

Die Die dus, Burna Boy en Shakira ga je dus de komende tijd veel vaker horen, omdat het het WK... Dus het WK-lied is natuurlijk. Mijn microfoon viel even weg. Excuses. Ja, ander verdrietig nieuws dan uit de muziekwereld. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson, die is dinsdag op 75-jarige leeftijd helaas overleden. Hij werd wereldwijd beroemd met Disney-hits als A Whole New World en Beauty and the Beast bijvoorbeeld. Die kregen onder andere 2 Grammy Awards, oftewel... Hij heeft wel wat betekend in de muziekwereld. En hij is ook bekend van Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Ja, en Jolien, mijn collega Jolien Dalser, die zegt... Ja, weet je, dit nummer, dit ga je niet meer zoeter krijgen dan dit. Dus ja, om hem toch even eraan te herinneren... aan wat voor genie hij was in de muziekwereld... ga ik hem nog even draaien. Peebo Bryson en Roberta Flack met Tonight I Celebrate My Love.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

Robbie Williams was dat met Supreme. Je kunt weer meespelen met Kiek, Kiek de Kiekerief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En jou de taak om te raden wat dat dan precies is. Ja, en de foto's kun je bekijken via onze website omroepflevoland.nl/kiek, onze Facebookpagina. Of je opent nu eventjes de televisie, je zet hem even aan en dan zie je de foto's in beeld. Het zijn twee foto's van het bezoek van Femke Halsema over het verwantschap tussen Almere en Amsterdam. In hoeverre zij samenwerken met elkaar. En als ik dan naar die foto's kijk, dan zie ik, nou ja, in het midden de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Daar links natuurlijk de burgemeester van Almere, Hein van der Loo. En die is aan het genieten van een stuk taart, zie ik. Aan de rechterkant zit een man, daar weet ik de naam even niet van. En wat zie ik allemaal op de tafel liggen? Nou ja, inderdaad, dus een stukje gebak. Ik zie allemaal bekertjes. Ik zie roerstaafjes. Wat zie ik nog meer? Suiker. Nog een pen liggen. Ja, het is een vrij overzichtelijke foto. En ik heb hem ook snel gezien. Dus ik denk dat jij hem ook wel snel ziet. En anders, ja, een hintje. Ja, nee, die ga ik niet geven. Hij staat wel redelijk vooraan. Dus je moet het kunnen vinden, denk ik. Maar heb jij het antwoord gezien? Heb jij gezien wat er is veranderd of weggepikt op de tweede foto? Je kan het doorgeven. Dat kan op twee manieren. Dat kan bellend naar 0320 28 50 50. Kan tot 11 uur. Of je kan tot 11 uur je antwoord invullen via omroepflevoland.nl/kiek. En als je het dan goed hebt en je wordt na 11:30 gebeld en je mag aan het rad draaien, ja, dan staan daar hartstikke leuke prijzen op. Dus als je het weet, geef vooral je antwoord door 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helderzien, snap je bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: De Raad van State wil meer uitleg van de gemeente Almere over 4 ondergrondse afvalcontainers in de Stripheldenbuurt in Almere Buiten. Die zouden eerst aan de Jochem Jovelstraat komen, maar na bezwaren uit de buurt besloot de gemeente ze te verplaatsen naar de Daan Hoeksemastraat. Ook daar waren bezwaren. Almere heeft nu 6 weken de tijd om het besluit beter te onderbouwen. In Emmeloord wordt de laatste hand gelegd aan het tentfeest onder de toren. Morgen is er een alcoholvrije muziekavond voor jongeren onder de Poldertoren. En zaterdag is er dan een feestavond voor volwassenen. Het evenement wordt georganiseerd door de voormalige commissie van de Nacht van Oranje. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
15: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht en zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Officieel was dat er al, maar in de praktijk was er weinig van te merken. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is er weinig ruimte voor de zon. De bewolking overheerst en er valt met regelmaat een bui. En soms gaat het echt om een pittig exemplaar met onweer, hagel of windstoten. Veel warmer dan een graad of 18 wordt het niet. En bij dat alles waait een stevige zuidwestenwind, matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Tegen het einde van de middag neemt vanuit het westen de buiigheid merkbaar af.
14: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Twee files in onze regio, excuses. Op de A6 Joure Emmeloord. Tussen Emmeloord en Emmeloord West doe je er 5 minuten langer over. En er staat nog een file op de A28 Amersfoort Zwolle. Tussen Weesup en Zwolle Zuid doe je er nog 5 minuten langer over. Dan nog 2 flitsers, onder andere in Dronten op de Biddingringweg. De N305 is dat, hectometerpaal 0,5. En ook op Schokland wordt je gecontroleerd op je snelheid. De Schokkeringweg, de N352 is dat bij hectometerpaal 16,1. Zie jij nou, flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Zometeen gaan we in Flevoland Muziekland weer terug in de tijd. We gaan terug naar 4 juni 1992.
15: Goedemorgen.

0: Gladys Knight en de Pips, Baby Don't Change Your Mind was dat.
1: Flevoland, Muziekland.
0: We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar 4 juni 1992. En als we dan bij de hitlijst kijken van die tijd, dan staat bovenaan Snap met Rhythm is a Dancer. Precies, die inderdaad. Dankjewel Marco. Chris Cross staat er ook in met Jump. Guns N' Roses. Ja, ook nog. En Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.
2: Knock, knock, knocking on Heaven's Door.
0: Precies die. En ja, wat hebben we nog meer erin staan? Bijvoorbeeld Metallica, Nothing Else Matters.
2: Nothing Else Matters.
0: En ja, u vraagt wij draaien inderdaad, dankjewel. En voor de rest, ja, allemaal onbekende nummers. Dus, Queen, Who Wants to Live Forever, die kennen
2: we. Wants to live forever.
0: En welke er ook in staat, is Bruce Springsteen met Better Days. Die ken je niet. Oké, nou, dan ga ik hem draaien.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

ABC en When Smoking Sings. En daarvoor dus Bruce Springsteen met Better Days uit de lijst van 4 juni 1992. Je kunt nog meespelen met Kiekiek. De Kiekiek heeft 2 foto's waarvan op de 2e foto iets is veranderd of weggepikt. Jou de taak om te raden wat dat precies is. Je kunt de foto nu bekijken op de televisie. Op omroepflevoland.nl/Kiek. Of je gaat eventjes naar onze Facebookpagina. Daar staat hij ook op. Zie jij het verschil? Je kunt het tot 11 uur doorgeven. Dat kan via 0320 28 50 50. Of je gaat naar omroepflevoland.nl/Kiek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

De zomerhit van 2026, althans, de zomer moet dan nog wel even komen natuurlijk. Cheerio was dat van Justin de Wild. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arnoud Plukket. Ik ben er morgen weer. Je hoort nog Shanna Spyro met Material Lover.

0: Dit is Flevoland.
1: Daar staan zeker 30 mensen op per avond achter de bar. Onwijs gaaf om te zien hoe snel dat gaat.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Onder de hondenbezitters is het snel verspreid, het nieuws.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Kan van alles zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplant.
4: Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op

0: hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Morgen begint het nieuwe tentfeest onder de toren in Emmeloord. En de Raad van State wil meer uitleg van de gemeente Almere over 4 ondergrondse afvalcontainers in de Stripheldenbuurt. Meer nieuws in het regiobulletin van 10:30.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie krijgen we door via de ANWB. Goed nieuws van de ANWB, want er zijn geen vertragingen in onze regio. Wel wordt er geflitst. Extra controle op de Larsendreef in Lelystad. Er wordt ook gecontroleerd op de Binding Ringweg in Dronten. Dat is de N305 bij hectometerpaaltje 0,5, dus aan het begin. En ook in Schokland staan ze te controleren op de N352 bij hectometerpaaltje 16,1. En je weet het, heb je ze ook ergens anders nog gezien? Wat wij nog niet gemeld hebben, geef het door. Dan kunnen we dat ook weer melden. En doe dat allemaal via de app van Flitsmeister natuurlijk ook, hè. Straks gaan we terug naar de muziek van 1992.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Goedemorgen.
18: Flevoland Muziekland.
17: Arnoud Plekket.
19: Hallo allemaal.

0: nou niet gek.
1: Nou, nou, gisteravond kan je inderdaad zeggen, maak me nou niet gek, jongens. Dat gaat toch niet, gaan we zo af op een WK zometeen. Tweede helft hè, van het Nederlands elftal. Nee, dat was inderdaad niet best. Eerste elftal, waar we mee begonnen. Nou, dat vond ik toch wel een stukje beter. Daar zit wel heel wat potentie in. Maar ja, als je dan op een WK staat zometeen en je bent een spits zoals Donny Amaat, dan moet hij die ballen er wel in. Dan moet je gewoon met oogeloos afmaken, die handbal. Goed, je hoort het. Ik ben ook aspirant bondscoach. Net zoals al die andere miljoenen mensen die allemaal bij de televisie hebben gezeten. Van, je moet het zo, je moet het zo, je moet het zo. Laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Vandaag vliegen ze weg. Vanmiddag een minuutje of 4:30 gaan ze met de blauwe vogels richting Amerika. En dan maandag nog een oefenwedstrijdje tegen Oezbekistan. Goed, eventjes terug naar de orde van vandaag, waar we hier in Flevoland ons mee bezighouden. Met de 4e juni, misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Het wordt een beetje een onstuimig dagje met een beetje regen, wind en misschien ook wel wat onweer. Maar goed, de precieze details die horen we zo meteen om half. Het is misschien ook wel de verjaardag van jou en samen met Lukas Podolski, de voetballer uit Duitsland. Die is alweer 41 jaar geworden. De Nederlandse actrice Carina Smulders wordt 46 jaar. Angelina Jolie, die is ook jarig, die wordt 51. Verder is jaren voetballer Reggie Blinker, die wordt 57 jaar. In mijn belevenis is hij nog steeds 30. Chris van Tongelen, de Vlaamse acteur, regisseur, zanger en producent, wordt 58 jaar. Verder is voormalig professioneel tennisspeelster Andrea Jagerjaar. Die wordt 61 jaar. Peter Houtman, oud-voetballer en stadionspeaker van Feyenoord. Maar hij doet het inmiddels niet meer. Die is 69. Felix Rottenberg, de politicus, wordt 69 jaar. En Michelle Phillips van de Mama's en de Papa's, die is vandaag ook jarig. En weet je wie er ook jarig is? Deze man, Alan Clark, wordt 47 jaar.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

En die hoge, kom maar. Ja, dan kan Gerard Joling nog een puntje aanzuigen. Dat zou hij wel willen. Earth in the Fire is dat, een fantasy. En daarvoor een jarige Alan Clark, 47 wordt hij vandaag. En je hoorde hem met een ander nummer dan wat we van hem gewend zijn. Vaak draaien we Father and Son, ook mooie platen. Maar deze, als je dan kijkt op een van de streamingsdiensten, wordt deze ook heel erg veel gedraaid. Hij heet The Friend. Nou, you're a friend of mine. Je bent natuurlijk een vriend van onze show. En je weet dan ook dat rond deze tijd altijd de foto van Kiek wordt getoond. En dan mag je meedoen met het spelletje, voor zover je dat nog niet hebt gedaan. Want hij staat op Facebook altijd 's nachts om 1 seconde over 12 is de foto actief. En we weten dat er mensen zijn die erop zitten te wachten. Hè, Hattie? Ja, ik weet het. Vandaag een foto van de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Die is op bezoek in onze provincie. Mensen zitten aan een kopje koffie, hebben daar houten stokjes bij natuurlijk. Milieuverantwoordelijk. Een lekkere tompoes. Maar Hein van der Loo die denkt van, nou ja, ik moet eerst eventjes kijken op mijn horloge of ik hem al mag eten, ja of nee. Er zit dan, hoe dan ook, een verschil in deze foto. Kijk er eventjes goed naar. En mocht je het dan gezien hebben, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. Straks nog muziek, aangevraagd door Harm. Maar eerst Sam Fender en Olivia Dean. En zometeen Simon Webby.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: 11:55 is het geworden. Goedemorgen. De Raad van State wil meer uitleg van de gemeente Almere over 4 ondergrondse afvalcontainers in de Stripheldenbuurt in Almere-Buiten. Die zouden eerst aan de Jochem Jovelstraat komen, maar na bezwaren uit de buurt besloot de gemeente ze te verplaatsen naar de Daan Hoeksemastraat. Ook daar zijn bezwaren. Almere heeft 6 weken de tijd om het besluit beter te onderbouwen. Er is oneenigheid ontstaan over de huisvesting van het Novum Seculum Lyceum dat in Almere moet komen. De gemeente wil de nieuwe islamitische middelbare school onderbrengen in het gebouw van het Oostvaarderscollege in Almere-Buiten. Maar volgens die school is daar niet genoeg ruimte voor. Dat is gisteren aan de ouders medegedeeld. Een bezwaar tegen het besluit van de gemeente is afgewezen. Ook het Novum Seculum Lyceum vindt de ruimte te klein, maar wil er komend schooljaar wel beginnen. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je uitgebreid bij ons op de website omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is er weinig ruimte voor de zon. De bewolking overheerst en er valt met regelmaat een bui. En soms gaat het echt om een pittig exemplaar met onweer, hagel of windstoten. Veel warmer dan een graad of 18 wordt het niet. En bij dat alles waait een stevige zuidwestenwind, matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Tegen het einde van de middag neemt vanuit het westen de buiigheid merkbaar af.
10: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de N307. Dat is de weg van Kampen naar Lelystad. Tussen de N50 en de N306. 5 minuten extra reistijd heb je dan nodig. Er wordt ook gecontroleerd op de wegen in en rondom Flevoland. Extra controle op de Larse Dreef in Lelystad. De N305, de Binningringweg in Dronten, is dat behekt met paaltje 0,5. En de N352 in Schokland, ook daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaaltje 16,1. En zometeen gaan we terug naar de muziek van 1992.
12: Flevoland. Goedemorgen.
13: Flevoland Muziekland.
12: Arnoud Plekket.

0: Hij zit het volgens mij deze week nog twee keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De tour van Harry Styles. Dit is zijn jongste single, The American Girls. Ook een leuke videoclip erbij over hoe een videoclip gemaakt wordt. Behind the scenes, maar het is eigenlijk ook weer before the scenes. Ja, hoe dan ook, de nieuwe single van Harry Styles.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1992. Toen was de Bijlmerramp in Amsterdam natuurlijk. Hè. Een verkracht vliegtuig van El Al stortte neer op de flats Groeneveen en Klein Kruisberg in Amsterdam. Daarnaast vond het verdrag van Maastricht plaats. Dat is een belangrijke stap in de Europese integratie, waarbij besloten is tot de oprichting van de Europese Unie met afspraken over een gezamenlijke munt. Nou, dan weten we hoe dat afgelopen is, hè? Verder is in datzelfde jaar de ecologische hoofdstructuur geïntroduceerd, die als doel had om natuurgebieden in Nederland beter met elkaar te verbinden. Ja, ja. Goed. We gaan even naar de muziek van 1992 en dan specifiek naar week 23. Als we dan even kijken naar de hitlijst, dan zien we op de 10e plek van die top 10 daar Vanessa Williams met Save the Best for Last. En dat klonk als volgt. Vanessa Williams dus met Save the Best for Last. Eén plaatsje hoger staat Wet, Wet, Wet en More Than Love. Nummer 8 staat Isabella en Shame, Shame, Shame. Een oudje in een nieuw jasje. Tune Unlimited staat er ook in op nummer 7 met de Workaholic. Nou, als je net in Londen bent geweest, dan herken je deze tune natuurlijk wel, hè, van de Big Ben. To Be With You van Mr. Big staat op nummer 6. Heerlijk meegillen met die Mr. Big. Konden we ook met Metallica, die staat op 5 met Nothing Else Matters. Mooi rustig intro is dat, hè? W staat op de 3e plek met Please Don't Go. Babe, I love you so. Please, I want you to know. Chris Cross, die staat op 2 met Jump. Ja, dit hoorden we al in 1992. En anno 2026 horen we dit soort muziek nog steeds. En dan nummer 1, Snap met Rhythm is a Dancer. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je zegt van nou, die luister ik wel een keertje in mijn eigen tijd.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1992. We kenden hem van Still Got the Blues. De opvolger ervan, die kwam natuurlijk ook uit. En toen zei hij van, dan ga ik je ook het verhaal van de blues vertellen. Oftewel, the story of the blues. Je hoort de gitaar al van de onbetwistbare virtuoos op de gitaar. Gary Moore is dit. Uit de hitparade van 1992 met The Story of the Blues.

0: Oh, als je dit zo hoort, dan denk je toch, ik ga gelijk op gitaarles. En dan hoop je natuurlijk dat je binnen 3 weken dit kan spelen. Maar ja, dit vergt gewoon jaren van oefening. Gary Moore, die heeft het ooit wel gedaan. En die maakte deze plaat van The Story of the Blues. Muziek uit 1992 was dat. We gaan nog één keertje kijken naar de foto van Kiek. Die is bij het verwantschap geweest. Ooit in Almere is dat burgemeester van Amsterdam. Femke Halsema, die zit aandachtig te luisteren naar een meneer die wat vertelt met gebaren. Burgemeester Heijn van der Loo, die denkt van hoe lang duurt dit nog? Voordat ik mijn tompoes op kan eten. Geen tompoes voor Femke. En ook geen tompoes voor die meneer die ernaar zit. Nou goed, daar zitten allemaal niet heel veel de verschillen in. Ik ga je nu eventjes echt goed helpen. Je moet meer het koppie erbij houden om het te zien. Dat is het eigenlijk. Heb je het al gezien? Geef het door. 0320 28 50 50.
1: Dit is deze week de Polderplaat.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: Daar staan zeker 30 mensen op per avond achter de bar. Onwijs gaaf om te zien hoe snel dat gaat.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Onder de hondenbezitters is het snel verspreid, het nieuws.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Kan van alles zijn.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De meeste Flevolandse gemeenten zijn zich nog aan het beraden hoe het verder moet met de vrijstelling van leerplicht vanwege levensovertuiging. En koningin Maxima komt opnieuw naar onze provincie om iets te openen. Hare Majesteit is op dinsdag 30 juni bij ons in de provincie.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Ismaël voor het nieuws. De verkeersinformatie dan. ANWB die meldt geen vertragingen meer. Frits Marsten meldt een extra controle op de Larsendreef in Lelystad. Ook in Dronten wordt er gecontroleerd op de N305, beter bekend als de Bidding Ringweg bij 0.5. En er wordt ook in Schokland gecontroleerd op de N352 bij hectometerpaaltje 16,1. Het is donderdagochtend, zometeen Jeroen Wolfsen bij ons in de studio. Gaan we het over financieel nieuws hebben.
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oef, ja.
10: Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja, graag.
10: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
12: Proost.
10: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
17: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Het hele ontstaan en het hele verhaal over deze plaat weten we natuurlijk inmiddels ook al. Hè? En het ontstaan van de Jackson 5, je hoorde ABC dankzij die film Michael.
1: Heb je hem al gezien?
0: Ik heb hem gezien, ja.
1: Oh, en?
0: Ja, nou ja, ik stond niet thuis bovenop de bank van wow, wat heb ik nu gezien? Oh. Leuke film, gewoon. Okay. Ja, leuk om te zien en zo. Je mist wat dingetjes, weet je wel. Zoals Janet, wat Christel ook al zei tegen als ik miste heel Janet. Zit in die hele film niet. Jermaine zit er ook niet in, want daar waren ze allemaal gedoe mee en zo. Sommige dingen zijn wat overdreven, sommige dingen die zijn ongeveer de waarheid. Maar ja, het is een film gemaakt door de Jackson-familie zelf, hè. Dus
1: het is mooier dan het eigenlijk is.
0: Weet ik niet. Nee. Ja, die vader komt er niet zo heel erg best vanuit.
1: Nee.
0: Maar, nou ja, goed. Michael 2 komt er ook aan, hè. Daar zijn ze ook alweer mee bezig.
1: Echt waar?
0: Ja, er komt een opvolging aan. Ja, natuurlijk, joh.
1: Dit vertelt toch al heel zijn leven?
0: Nee, het stopt bij de Torture Tour.
1: Oh.
0: Op het moment dat hij echt solo gaat.
1: Oh.
0: Dus dat soort dingetjes.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nou, goedemorgen trouwens.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we hebben ook weer nieuwe films natuurlijk vandaag, hè?
0: Ja. Jules Holthuis. Ja. Die gaat er van alles over vertellen. Hoeveel zijn het er?
1: Drie, dacht ik.
0: Drie nieuwe films die we kunnen gaan bekijken.
1: Ja.
0: Zit er nog een leuke horrorfilm tussen?
1: Nou, ik heb een hele leuke in Amerika gezien.
0: Ja.
1: En die draait nu volgens mij ook in Nederland. Dat is echt wel een adem. Die vind je ook wel goed. Het is niet zo bloederig, maar wel heel gewoon spannend.
0: Beklemmend.
1: Beklemmend, ja.
0: Ja. Hoe heet hij?
1: Obsession.
0: Okay.
1: Heeft hij hem al besproken toevallig?
0: Nee, vorige week was hij niet.
1: Oké.
0: Nee. Dus misschien gaan we het vandaag horen.

0: is niet moeilijk, Rhodes. Dat is gewoon Simply Red. Jericho. En daarvoor Mart Hoogkamer samen met Billy Dans. En Gappie, doe mij nog maar een sappie. Het is precies 11:15.
1: Ja. We gaan naar Jeroen Wolfsen voor het financiële nieuws. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan naar een leuke soap kijken met elkaar.

0: vrijstelling in. Maar als we helemaal teruggaan naar het begin. Vroeger zeiden ze, je krijgt 4% rendement, moet je 30% belasting overbetalen. Nou, de oudere luisteraars weten nog wel de 1,2% vermogensrendementsheffing.
1: Ja.
0: Toen hebben ze gezegd van nou, we gaan het verdelen. Als je meer dan een ton hebt, gaan we ervan uit dat je gaat beleggen. En dan krijg je niet 4% zogenaamd dan fictieve rente, maar gaan we vrolijk met 6, 7 of 8 rekenen. Maar dan gingen mensen in één keer belasting betalen terwijl ze helemaal niet belegden. En als ze wel belegden, ja, beleggen kan ook een keer een jaar zijn dat je geen rendement hebt. Of nog erger, verlies.
1: Verlies, ja.
0: Dus er kwam een rechtszaak waarin gezegd werd van ja, je kunt mensen niet laat betalen voor iets waar ze niet van hebben genoten. Nou, die rechtszaken die zijn allemaal geweest. Nu moet het veranderd worden. Nu zijn ze bezig om dan eigenlijk ook weer een ander systeem te bouwen. Heb je niet meer een vrijstelling, maar is het eerste deel van je rendement wordt dan zogenaamd vrijgesteld. Linksom of rechtsom ga je natuurlijk betalen, hè? Laat dat duidelijk zijn.
1: Ja.
0: Alleen de grote vraag is, wat doe je met de zogenaamde vermogensaanwasbelasting? Dus op het moment dat je, nou laten we maar zeggen, je aandelen meer waard worden. Ja, ook die heb je op dat moment niet verkocht.
1: Dus stel je hebt 100 euro geïnvesteerd en het is 120 euro waard.
0: Heb je 20 euro
1: fictieve winst, want dan je hebt het niet verkocht.
0: Nee, maar tussentijds moet je wel over die winst gaan betalen.
1: En als het daarna dan eens maar 80 euro waard is?
0: Dan kan je nog een klein stukje terugkrijgen, maar nooit alles.
1: Oh, oké.
0: Nou, ook dat levert natuurlijk alweer, voert tot discussie op. En dan is het ook nog een keer de bedoeling dat uiteindelijk we naar een systeem gaan waarin je pas gaat betalen als je winst maakt.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat is bij een woning of bij, stel dat je box 3 onroerend goed als belegger hebt, dan is dat reëel. Hè? Je hebt 300.000 euro een huis gekocht, dat is jarenlang verhuurd. Over die verhuur moet je dan wat belasting betalen en als dat huis voor 6 ton wordt verkocht, maak je winst en heb je ook echt het geld in de hand.
1: En daar betaal je dan belasting
0: over? Ja, maar bij een woning kan je natuurlijk niet tussen de jaren door zeggen van nou, dan verkoop ik wel een paar stenen en dan kan ik weer de belasting betalen.
1: Nee, precies.
0: Dus linksom of rechtsom, ze zijn er niet uit.
1: Maar als je weer een andere woning van die overwaarde koopt, dan gaat het weer niet op, want dan investeer je meteen weer in nieuwe stenen.
0: Ja, maar dan heb je in de tussentijd wel één keer winst gemaakt. Dus dan komen ze toch echt wel weer langs. Maar jongens, we kunnen er nog over praten hoe het gaat worden. Het is niet eens zeker hoe het gaat worden. Dus voorlopig zou ik toch zeggen, mensen blijven gewoon maar lekker sparen en beleggen. En waarschijnlijk betaal je wat belasting. Leuker gaat het niet worden. Dat is het ding wat zeker is.
2: En makkelijker ook niet.
0: Makkelijker gaat het niet worden. En wat het gaat worden, weten we ook niet.
1: Nee, het is toch.
2: Nou,
1: is,
2: maar wanneer toch gaan we daar wel iets over weten dan? Is dat voor de volgende regering of zo?
0: Ja, misschien. Ja.
1: Is dit overal? Ja, dat kan allebei, landen? Ja. Gaat het in alle landen zo?
0: Nou, alle landen hebben wel een vorm van vermogensbelasting, maar wij hebben wel een heel ingewikkelde bedacht zo langzamerhand.
1: Ja,
0: en in alle eerlijkheid, bedoel,
1: je moet het niet gewoon terug naar de tekentafel from scratch?
0: Ja, daar zijn ze al 6 jaar mee bezig.
1: Ja.
0: Dus, misschien
2: maar in alle eerlijkheid zeg jij?
0: Nou ja, als je mij zou vragen wat zou dan een goede oplossing zijn, zou ik het ook niet weten.
2: Nee.
1: Ja, misschien moet je je reiskostenvergoeding wel gaan sparen. Want je krijgt er binnenkort, we zijn met terugwerkende kracht, dan heel veel geld terug.
0: Heel veel
2: zo.
0: Ja,
2: zo.
0: Ja. Maar je moet wel heel veel reiskosten maken. Wil je daar echt op vooruit gaan? Nee, toch wel even goed nieuws. Hè? De reiskostenvergoeding. Je mag 0,23 cent onbelast van je werkgever ontvangen. Dat doen de meeste werkgevers ook. Over de kilometers die je rijdt. Zakelijk en woon-werkverkeer.
1: Ja.
0: Vaak wel met een op- of een afslag. Dus de eerste 10 kilometer niet. Want ja, niet iedereen woont naast kantoor. Of de laatste 20 kilometer niet. Er zijn wel verhalen van mensen die 100 kilometer per dag rijden en maar 70 vergoed krijgen.
1: Ja, nou, ik ken dat soort mensen. Dat is toch vreselijk?
2: Ongelooflijk.
1: Ja, jij kent het zo.
2: Schandalig.
1: Ja. Ja. Nou, ja.
0: Maar nu krijg je 0,23 cent.
1: Ja.
0: Omdat het leven duurder wordt. En niet alleen het leven, maar vooral de benzine. Mag dat naar 0,25?
1: Mag dat dus? Dat is geen verplichting, van de werkgever?
0: Nee, het is sowieso geen verplichting om het te betalen. Maar goed, wil je personeel binnenhalen, zul je wel iets moeten doen.
1: Ja.
0: Maar let op, het mag met terugwerkende kracht naar 0,25. Dus
1: dan praat je al gauw in dit geval van 70 kilometer. Op 1,40 euro per dag.
2: Tot hoever terug?
1: 1 januari.
2: Oké.
0: Ja, nou ja, 1,40 euro per dag. En als je 1 januari tot en met, zeg maar eventjes 1 juni rekent, dat zijn dan een goede 5 maanden.
2: Is toch een half tank benzine?
0: Laat dat 100 werkdagen zijn. Dan kan je inderdaad net weer een tankje van volgooien. Nou, als je bij de goedkoopste pomp staat.
2: Maar dat zeg ik, ging voor een halve tank benzine hoor.
0: Ja.
2: Nou weet ik niet wat de benzineprijzen doen, maar
1: 2,23 zag ik gisteren wel
0: dus daar kwam ik achter, dat wisten mijn collega's dan weer te vertellen. Ik had net getankt voor 2,33. Ik let er wel een beetje op. Maar soms denk ik van, nou ja, gooi maar vol. Maar
1: ja, soms moet je wel ook.
0: Hè? Ja, soms maar dat doe je soms maar 10 liter.
1: Ja.
0: Hè? Maar er zijn nu ook tankstations. Ik zie een oranje shirt hangen. Elke keer als het Nederlands elftal speelt, dan krijg je daar wat korting.
1: Kan niet vaak zijn.
0: Als het aan mij ligt, gaan we de finale halen. Maar
2: nee, nou, met Nederlands elftal, die doet prima mee aan die prijsstijging. Want gisteren hebben ze verloren met 1-0. Dus moet je nog meer gaan betalen.
0: Oh jeetje, ja, zou dat het geheim zijn?
1: Nee, maar het is niet of ze winnen of verliezen. Het is gewoon, oranje speelt, dus geven we korting.
0: Ja,
2: en alleen, hoeveel?
1: Nou ja, dat is het, weet ik het, 3 cent extra, 5 cent of 10 cent, weet ik veel, zoiets.
2: Hebben ze er eens 8 cent deel op gedaan of zo?
1: Ja. Waarschijnlijk. Nou, het is altijd vanaf de adviesprijs. Hè? En dat rekenen ze al bijna nooit als je langs de snelweg zit.
0: Nee, de snelweg, daar moet je wegblijven.

0: Ja, dan zit je rond de 260.
1: Dus, nou ja, we krijgen een hoge vergoeding. Dat is het goede nieuws. Of je er wat aan hebt, dat is weer het slechte nieuws.
2: Nou ja, denk het. Wie het kleine niet eert,
3: is het grote niet weert.
1: Absoluut.
2: Dankjewel, Jeroen.
4: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
16: Goedemorgen, het is bijna 11:30. Bewoners van Lelystad-Oost hebben vaker problemen rond de geboorte van kinderen, net als mensen uit andere hoogrisicogebieden in Nederland. Dat laat een onderzoek van het Erasmus MC zien. Baby's worden vaker te vroeg geboren, te klein geboren, en er is ook een hogere babysterfte. Lelystad-Oost is meegenomen in het onderzoek omdat daar sociale, economische en veiligheidsproblemen er bovengemiddeld vaak voorkomen. Koningin Maxima komt opnieuw naar onze provincie om iets te openen. Hare Majesteit verzorgde op dinsdag 30 juni... de openingshandeling van een batterijpark bij de Maxima Centrale in Lelystad. Maxima was eerder dit jaar al bij Stichting AAP in Almere en het scoutinglandgoed in Zeewolde. De meeste Flevolandse gemeenten zijn zich nog aan het beraden hoe het verder moet met de vrijstelling van leerplicht vanwege levensovertuiging. Blijkt uit de rondgang van Omroep Flevoland. Leerplichtige kinderen konden tot nog toe in Nederland een vrijstelling krijgen als er in de gemeente waar zij wonen geen school is die past bij de levensovertuiging van henzelf of hun ouders. Maar door een recente uitspraak van de Hoge Raad lijkt die vrijstelling zijn langste tijd te hebben gehad. In Almere hebben 106 kinderen vrijstelling van de leerplicht op basis van levensovertuiging. In Dronten 22 kinderen en in Zeewolde 10.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is er weinig ruimte voor de zon. De bewolking overheerst en er valt met regelmaat een bui. En soms gaat het echt om een pittig exemplaar met onweer, hagel of windstoten. Veel warmer dan een graad of 18 wordt het niet. En bij dat alles waait een stevige zuidwestenwind, matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Tegen het einde van de middag neemt vanuit het westen de buiigheid merkbaar af.
17: Dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A6. Van Emmeloord naar Lelystad voor Zwitserland 4 minuten. Andere kant op voor de Alphen-Euro 7 minuten. Frits Marsten meldt een extra controle op de Larsen-Dreef in Lelystad. De Binnenringweg in Dronten wordt ook in de gaten gehouden. De N305 is dat bij 0,5. En er wordt gecontroleerd op de N352 in Schokland. In beide richtingen bij hectometerpaal 16,1.
15: Dit is Herberg Flevoland.

0: De muziektovenaar Prince and the most beautiful girl in the world. En daarvoor Tom Jones and She's a Lady.
1: Ja, we gaan niet naar een lady, maar naar een man. En die man heeft meegespeeld met ons spelletje. Het spelletje van Kiek de Kiekendief. Zo'n lastige foto die we vandaag weer eventjes door de Kiek-machine hebben gehaald. Twee foto's van een bezoek van Femke Halsema over het verwantschap tussen Almere en Amsterdam. Daar zat een verschil in. En Sven uit Almere heeft dat waarschijnlijk ontdekt. Sven, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Sven. Je komt uit Almere. Waar in Almere woon je?
2: De prachtige muziekwijk.
1: De prachtige muziekwijk. Waarom is het zo prachtig daar?
2: Een bijzonder fijne leefomgeving. Veel sociale controle.
1: Ja.
2: Ja, wat wil je nog meer?
1: Dat klinkt als muziek in de oren, hè?
2: Jazeker.
1: Goed zo. Ja. Ja.
0: En wat doe je in het dagelijks leven?
2: Dagelijks leven ben ik VTS-coördinator voor het havenbedrijf van Amsterdam.
1: Dat dacht ik al, ja.
0: Ja.
1: Nee hoor, wat is dat?
0: Nee, wat is het eigenlijk, VTS?
2: VTS, Vessel Traffic Service, dus eigenlijk de scheepvaartbegeleiding binnen het beheersgebied van de haven van Amsterdam.
0: Ben je eigenlijk kortweg loods?
2: Nee, dat is weer een hele andere tak van sport. Nee. Wij geven de loodsen informatie die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren.
0: Oh.
1: En is dat leuk werk?
2: Ja, ik vind van wel.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Hoe lang doe je het al?
2: Ja, ik inmiddels een 8 jaar.
1: Oh, oké. Dus en... niet zo heel erg lang.
2: Nee, het is niet zo heel erg lang, maar we gaan gestaag door, zullen we maar zeggen. Ja.
0: Welke school moet je daarvoor gehad hebben? Is dat de maritieme school of zo, of wat?
2: Er zijn inderdaad wel veel collega's die hebben inderdaad we hebben eigenlijk allemaal een maritieme achtergrond. Ja. Sommigen hebben inderdaad een maritieme opleiding gedaan. Ik heb hiervoor bij de marine gezeten. Dus we komen in ieder geval uit hetzelfde wereldje, laten we het zo zeggen.
0: Ja, dus er moet wel een soort van passie voor het water zijn.
2: Laten we zo zeggen, als je niet het verschil tussen bakboord en stuurboord weet, wordt het een uitdaging.
1: Ja, precies.
0: Maar dat
1: ja.
0: merk je vaak wel als je erin valt, hè?
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar dat is makkelijker, toch? Stuurboord is altijd rechts, hè? Want daar zit de R in.
2: Correct, ja.
0: Hangt inderdaad. Er ook weer vanaf hoe je kijkt, hè? Vanaf
1: stuurboord,
0: de voorkant,
1: of vanaf... stuurboord zit ook een R in.
0: Ja, dat zeg ik. Stuurboord is rechts.
1: Oh, stuurboord, ja, oké. Okay, ja, bakboord is links.
0: Ja, waar komt dat eigenlijk vandaan, die term bakboord?
1: Ja, dat weet je wel, Sven.
2: Nee.
0: Nou, overvallen je een beetje.
2: Geen idee.
0: Volgens mij heeft het iets met dat het kombuis altijd aan de linkerkant van een schip zit.
1: Nee.
0: Daar bakken ze.
1: De vikingen die bestuurden hun schip vanaf de rechterkant. Dat weet ik namelijk. Vandaar de term stuurboord. Aan de andere kant hebben we bakboord, wat de linkerkant dus aanduidt.
0: Ja.
1: Weerkijkend naar de boeg. En dat woord is afgeleid van het oud-Noordse bakkie en boord. Wat letterlijk achterkant van de boot betekent. Ja.
0: De achterkant, maar niet de linkerkant.
1: Nee, maar toch, meer heb ik er niet over, dus hou nou maar op.
2: Zeg
1: maar
2: gewoon, geleerd vandaag.
1: Ja, leuk. Nou, hè? Ja, het slaat nergens op, want we weten het nog niet.
0: Maar als jij nu roept tegen de collega's, we gaan een bakkie doen... dat betekent dat iedereen links moet gaan.
2: Ja, precies. Ja, inderdaad.
0: Oké, nou goed, laten we ophouden met deze onzin verder.
1: Ja, we gaan uitspellen. Ja. Je hebt het antwoord en ik wil graag eventjes weten wat het antwoord is, Sven.
2: Ja, op de foto gezien ontbreekt op het meest rechter kopje de opdruk van... volgens mij is het de skyline van Amsterdam, maar die ontbreekt.
1: Eens eventjes kijken of dat zo is. We starten hem even in voor de oplettende televisiekijker... want we zijn immers natuurlijk ook op tv met deze uitzending. En de foto's komen in beeld. En Kiek laat nu ook zien wat de oplossing is. Een kringetje. Ja, het is een kopje inderdaad. Ja, daar staat een soort grachtenpandje staan erop. Een beetje zo wat je ook krijgt, zo'n huisje als je bij KLM business class hebt gevlogen.
0: Ja, precies. Leuk gedaan.
1: Krachtenpandjes. Ja, hartstikke goed. Ik ga voor jou aan het rad draaien. En dan wil ik graag van jou weten of je een harde draai, een zachte draai, linksom of rechtsom wil.
2: Laten we een harde rechtsom doen.
1: Een harde rechtse, daar komt hij weer. Die wordt vaak gekozen.
0: Ja.
1: En levert ook altijd prachtige prijzen op. We gaan eens even kijken. Er zitten ook nieuwe prijzen weer op. Ik ga niet zeggen wat het is. Vraag dan, wat zit er allemaal op? Nee? Oké.
0: Je gaat niet zeggen wat erop zit. Dus.
1: Nee, dat ga ik wel zeggen.
0: Hoef ik ook niet te vragen. Is overbodig.
1: Dit is één van die nieuwe prijzen. En Sven, ik weet... Als jij van de zomer door de muziekwijk loopt met deze prijs... ik denk dat je niet meer normaal over straat kan.
0: Ja, het Kiek keukenschort.
1: Nee.
0: Oh.
1: Het is het zomer-t-shirt naar keuze, qua maat dan. Want er is maar één soort shirt. Daar staan we allemaal op een heel leuk wit t-shirt... met een ontzettend leuke afbeelding van alle presentatoren... natuurlijk van Omroep Flevo, die lekker op het strand met elkaar bezig zijn.
2: Nou, fantastisch.
1: Ja.
2: Dat is mij mee.
1: Wil je een M, een L, een XL of een XXL? Zeg meteen iets over jouw stuur natuurlijk.
2: Een XL.
1: Oh, oké. Okay. Nou, valt reuze mee. Een XL. Gaan we opsturen naar jou. Je wordt nog eventjes gebeld door onze receptioniste voor je adres. En dan komt het allemaal goed.
2: Fantastisch. Hartstikke bedankt. En veel succes nog vandaag.
1: Dankjewel.
0: Doei Sven.
1: Dag Sven.
2: Hoi.

0: Melanie Ryan hoorde eerst met Bless Your Heart. En zojuist natuurlijk uit de 60 jaren. Birds en Mr. Tambourine Man. Het is 12 minuten voor 12 geworden. Morgen hebben we trouwens een leuke gastvrij Flevoland.
1: Ja, dat is heel leuk. Tenminste, dat is echt een icoon. Dat, ik denk elke radiopresentator die heeft haar natuurlijk heel hoog zitten. Dat kan haast niet anders.
0: Geen groot icoon trouwens, hè?
1: Qua lengte niet. Even lang als jij denkt ongeveer.
0: Nou, ik denk dat ze zelfs nog iets kleiner is.
1: Ja, ze is denk
0: je denkt, hoe is het mogelijk? Maar het is toch mogelijk.
1: Nee, ze is iets kleiner. Ze is 1,43. Nee, ik denk 1,63.
0: Ja?
1: 1,70 misschien.
0: Toch nog? Oh, ik had er eigenlijk kleiner in gezien.
1: Ja, maar mensen die worden natuurlijk, als ze wat ouder worden, dan krimpen ze ook nog wel wat, hè?
0: Ja, vertel me er wat van.
1: Ja.
0: Ja, alles krimpt.
1: Ja, alles, oké.
0: Alles gaat ook hangen.
1: Ja.
0: Behalve het tandvlees, hè?
1: Ja, dat is waar,
0: maar goed, wie is het dan trouwens?
1: Wie?
0: Morgen.
1: Oh, Tineke de Nooi.
0: Oh, Tineke de Nooi.
1: Ja, Tineke de Nooi. Ja, absoluut.
0: Dat is echt een icoon.
1: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Tineke.
1: Ja,
0: maar dat kan ze zelf niet, hè?
1: Nee.
0: Goed. En de zangeres Jasmin.
1: Zonder naam. Oh, oké. Ja, Jasmin. Ja, dat zou helemaal geweldig zijn. Die ook komt.
0: Deze heeft wel een naam.
1: Ja, Jasmin.
0: Ja, dat zou toch heel bijzonder zijn ook. En misschien moeten we Marco de Hollander een keertje vragen. Die heeft een duet opgenomen met de zangeres zonder naam.
1: Oh ja, hij heeft ook een toevallige nieuwe single. Ik kreeg wel een aanvraag of we hem wilden hebben.
0: Alweer?
1: Vind je dat leuk?
0: Nee.

0: gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Er staan zeker 30 mensen op per avond achter de bar. Onwijs gaaf om te zien hoe snel dat gaat.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Onder de 100 bezitters is het snel verspreid, het nieuws.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Kan van alles zijn.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
2: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bewoners van Lelystad-Oost hebben vaker problemen rond de geboorte van kinderen, net als mensen uit andere hoogrisicogebieden in Nederland. Koningin Maxima komt opnieuw naar onze provincie om iets te openen. Hare Majesteit verzorgt op dinsdag 30 juni de openingshandeling van een batterijpark. En de meeste Flevolandse gemeenten zijn zich nog aan het beraden hoe het verder moet met de vrijstelling van leerplicht vanwege levensovertuiging.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Wehkamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Wehkamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En hoe is de situatie op de wegen? Nou, de ANWB meldt dat we lekker kunnen doorrijden. Geen vertragingen. Flitsmeister, die meldt controles op de Larsendreef in Lelystad. Dat is een extra controle. De N305, de binding Ringweg in Dronten, bij hectometerpaal 0,5. Daar wordt ook gecontroleerd. Ook op Schokland, op de N352 bij 16,1. En in Tollebeek staan ze ook te controleren op de N713 bij hectometerpaaltje 1. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. Zometeen het nieuws tijdens de lunch. Dan gaan we het hebben over het gesprek van de dag. Vrouwen die gedrogeerd worden en vervolgens misbruikt worden. De Almeerse documentairemaker Richard Dijkema die heeft er een film over gemaakt. En met hem gaan we zo meteen verder praten.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
13: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Bijna 9 minuten over 12 is het geworden. Dit is Flevoland met Miguel Brown en Close to Perfection.
1: Ja, het is het gesprek van de dag. Vrouwen die gedrogeerd worden en vervolgens misbruikt worden. Zo heeft de politie vorige week 4 mannen opgepakt die erbij betrokken zouden zijn. De rechtszaak rond de Française Gisèle Pelicot is onlangs afgerond. En de pornosite Motherless kwam in het nieuws omdat daar op grote schaal beelden te vinden waren van dit soort misbruik van bewusteloze of slapende vrouwen.
0: De Almeerse documentairemaker Richard Dijkema die maakte vorig jaar een film over het thema seksueel geweld en misbruik. We hebben hem nu bij ons in de uitzending. Richard, goedemiddag.
2: Goedemiddag, man.
0: Wat zijn jouw gedachten over deze ontwikkeling?
2: Ja, het is natuurlijk een hele zorgelijke ontwikkeling dat dit gebeurt. En dit gebeurt op grote schaal. We hebben natuurlijk eind maart heeft CNN nog een website onder de aandacht gebracht, de Rape Academy, waar in 1 maand meer dan 16 miljoen mannen hebben bezocht. En daar leerden ze dan hoe ze hun eigen vrouw moesten drogeren en verkrachten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En het is goed dat dit soort dat hier aandacht aan wordt besteed. En het is ook goed dat wij als mannen ons daar tegen uitspreken.
1: Ja, zijn we überhaupt wel goed omgegaan met vrouwen als man?
2: Nou, als wij naar de geschiedenis kijken, dan valt er nog een hoop terrein te winnen volgens mij. Dat is een hele lange discussie, daar hebben we nu misschien geen tijd voor. Maar nee, wij zijn niet goed omgegaan met vrouwen.
0: Ja, het komt gelukkig wel steeds meer het nieuws. Het hoort je gelukkig natuurlijk tussen aanhalingstekens. Maar dat betekent in ieder geval wel dat we een kans hebben om er ook iets mee te doen. Ik bedoel, er zijn ook nieuwe campagnes van spreek je uit tegen dit soort dingen. Of als er iemand een zogenaamde grap maakt, zegt er dan wat van?
2: Ja, heel goed. Daar ben ik helemaal mee eens. En spreek je vrienden aan, spreek je mannen aan, spreek je kinderen aan, spreek je zoon aan. Leer je zoon hoe hij zich moet gedragen. Ik bedoel, dat is allemaal toch heel belangrijk om je daar tegen uit te spreken en om daar iets mee te doen.
1: Ja, zoals gezegd, jij bent documentairemaker. Je hebt ook over dit onderwerp een docu gemaakt. Waarom vond je dat belangrijk en hoe kwam je op dat idee?
2: Een stuk gemaakt is een korte speelfilm, geen documentaire. Mm-hmm. Wel gebaseerd op waar gebeurde situaties. Iemand heel dichtbij mij heeft het meegemaakt. Ik ken ook de impact daardoor, wat het doet met een overlever van seksueel misbruik. En ik vond dat, en ik vind nog steeds, dat daar meer aandacht aan moet worden besteed. Dat het uit de taboesfeer moet komen. En dat wij als mensen, maar ook voornamelijk als mannen, ons daar tegen uitspreken. En het grootste doel van de film is dat als een overlever van seksueel misbruik die film gezien heeft, aan het eind van de film een aantal telefoonnummers te zien krijgt of webadressen waar ze terecht kunnen voor hulp. Dat is heel belangrijk. En ik denk dat dat doel wel bereikt is. Want de film heeft flink wat impact gemaakt.
0: Ja, heeft het dus in dat opzicht wel wat opgeleverd?
2: Ja, dat heeft zeker wat opgeleverd. We hebben ook tijdens screenings hele mooie dialogen met mensen die het hebben meegemaakt. Of die erover praten. Of die nu eindelijk na jaren en ik zeg oké, ik heb het zo lang geheim gehouden. Ik ga nu mijn verhaal vertellen. Ik ga nu mijn verhaal doen. En daarom hebben we de film ook gekoppeld aan Project Speak Now. Die dat als doel heeft om lotgenoten samen te brengen. Maar ook die verhalen aan te horen en te luisteren. En zeggen, hey, je wordt geloofd. Je bent niet alleen. Er is hulp. En kom maar. Kom maar met je verhaal.
1: Ja. Waar is je film te zien?
2: De film is te zien op YouTube.
1: Ja.
2: Als je, het is een hele makkelijke zoekfunctie. Want als je zoekt op stuk schuine streep gemaakt of stuk slash gemaakt, dan kom je hem zeker tegen en ga kijken.
1: Ja.
2: Het is een belangrijke film.
1: En stel nou dat je vermoedens hebt van dat dit aan de hand is. Waar kun je dan terecht?
2: Nou ja, als jij een vermoeden hebt dat dit aan de hand is. Dit is gewoon een misdrijf. Dan kun je bij de politie terecht.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat de zedenpolitie tegenwoordig ook scherper hierop is dan dat ze wel eens geweest zijn in het verleden. En je kan natuurlijk terecht bij de stichtingen die ik noem in de film. En die staan ook wel in de beschrijving. Eén daarvan is natuurlijk heel belangrijk, is Centrum Seksueel Geweld. Die hebben een heel mooi telefoonnummer. En daar kun je terecht. En Project Speak Now is een hulporganisatie voor lotgenoten. Dus waar je als lotgenoot terecht kan en andere overlevers spreekt die jou kunnen helpen met hoe hiermee om te gaan en je verhaal kwijt kan. En nou, echt, daar kom je in een warm bad van mensen die jou daarin steunen.
0: Richard Dijkema, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Miles Smith samen met Niall Horan. Mooie combinatie is dat. En hun single die heet Drive Safe. 17 minuten over 12 is het geworden. Je hoorde net de documentairemaker Richard Dijkema vertellen over zijn film die te vinden is. Stuk gemaakt, kijk daarvoor op YouTube. Maar hij noemde ook dat je het Centrum Seksueel Geweld heel makkelijk kunt bereiken. Maar we vergaten daarbij even het nummer te noemen. Dat nummer is 0800-0188. Dus 0800-188. En dat is 24/7 is dat bereikbaar. Het Centrum Seksueel Geweld. Wat ik al zei, 18 minuten over 12, tijd voor het weer. En daarvoor gaan we praten met de Weerkamer, met Alfred Snoek. Alfred, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Nou, enigszins een positief puntje, want de zon die schijnt hier nu heel eventjes.
1: Ja. Nou, dat zijn die korte momentjes, die positieve momentjes die we vanmiddag ook af en toe nog eventjes kunnen ervaren. Maar er zitten ook negatieve punten en dat zijn, denk ik, voor velen in ieder geval de buien, die van zuidwest naar noordoost netjes over de provincie heen schuiven. We hebben er al een paar her en der gehad. Het heeft al even geonweerd, even ten noorden van Emmeloord. En ondanks dat het op dit moment even wat rustiger is met de buien, komen er alweer nieuwe vanuit het zuiden opzetten. Dus kortstondig nu even een positief momentje, maar de negatieve buien die komen zometeen ook weer opzetten. En ook dan is nog steeds onweer mogelijk. Felle regen. Misschien zelfs nog wat hagel. Ik heb er nog geen waarnemingen van gezien, maar het kan nog wel. En ook sowieso omdat het aardig waait bij de buien. Daar gaat die wind nog wat extra tekeer. Dus een paar forse windstoten zijn ook zeker mogelijk. En ja, veel warmer dan 18 graden wordt het vanmiddag niet.
0: Nee, er zijn natuurlijk in deze periode ook veel buitenevenementen. Ik denk maar eventjes aan tent onder de toren, de polderfeest onder de toren in Emmeloord. Avondvierdaagsters, die zijn er op diverse plekken. Ja. Dus dat is wel raadzaam om even goed te gaan luisteren naar het weerbericht.
1: Zeker. En echt, die buien die hebben ook een heel lokaal karakter. Dus op de ene plek daar is het vanavond nog even aan het regenen. Andere plekken is het alweer droog geworden. Ik denk wel dat de trend is dat het vanavond echt even wat kalmer wordt met de buien. Dus dat is op zich wel goed nieuws. Maar het zijn korte momenten dat het, dat het wat rustiger is. Dus meerdaagse evenementen, die hebben toch de pech dat ze continu met bewijzen van de telefoon in de hand staan om te kijken wat de radar laat zien. Ja. En wat er nou weer aan zit te komen. Want ook vannacht kan er een enkele bui vallen. Graad of 14. Wel neemt de wind wat af. Dat zullen we zeker boven de polder wel gaan merken. Want op de dijk zal het nog wel aardig doorwaaien. En morgen een fractie minder wind dan vandaag. Ook minder buien over het algemeen genomen. Maar ja, goed, van elke bui word je nat, zullen we zeggen. En gelukkig wel tussendoor wat meer zonneschijn. Dus het ziet er wat vriendelijker uit. Maar stabiel, nee, dat is het zeker nog niet.
0: Ik moet ervan hoesten, dat schiet me mijn keel ervan van het weer inderdaad. En dan gaan we alweer naar het weekeinde toe. Wat krijgen we dan?
1: Nou, gelukkig ook wel een paar droge dagdelen. Zaterdagochtend bijvoorbeeld. Voordat het zaterdag in de tweede helft middag, zoals het nu ernaar uitziet, gaat regenen. En we zaterdagochtend dan juist weer droog weer. Dus dat is wel weer positief voor al die mensen die 's morgens nog even gaan sporten.
0: Ja.
1: Zondag zit er ook even een drogere periode aan te komen. In de middag een enkele bui. En ja, volgende week blijft het wisselvallig. En tuurlijk zullen er ook wel dagen tussen zitten waarvan we achteraf zullen zeggen van dat is allemaal weer wel meegevallen. Maar voorlopig liggen lage drukgebieden in de buurt. Nou ja, dan weet je het. Dan is het wisselvallig. Dan blijft het wisselvallig. Ja. Met af en toe een momentje dat je zegt van, hey, het viel even mee. We hebben het droog gehouden.
0: Ja, vooral voor zo'n frontje uit. Hè, dan kan het soms nog wel eens eventjes wisselvallig en veranderlijk zijn.
1: Ja, precies.
0: Hey, en de lange termijn verwachting. We kijken even in de glazen bol van jou.
1: Ja, nou ja, als ik daarnaar kijk, dan zie ik een best wel vastgeroest weerpatroon. Dus langere tijd houdt dit nog aan. Dus kijken we naar begin volgende week, dan is het allemaal vrij zeker. Maar ook als ik verder vooruit kijk, ja, dan zie ik eigenlijk weinig variatie in de temperatuur voor ook volgende week. Ik zie ook regelmatig neerslag nog in de grafieken voorbij komen. Dus nee.

0: grote lijnen weinig verschil.
1: Nou, heb je het bonnetje nog van die glazen bol?
0: Ja, die hebben een tijdje geleden al aangeschaft. Dus de garantie is verlopen.
1: Nee, dat zal het dan ook zijn. Tijd voor een nieuwe.
0: Ja, precies.
1: Alfred, dankjewel. Tot de volgende keer. Doei.

0: Mooi hoor, van The Barge en All This Love. Ja, de 20e editie van de Alpe d'Huez is bezig. Fietsers en lopers die beklimmen de Alpe d'Huez in Frankrijk om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 16:30 werd het startschot gegeven voor de ruim 5000 deelnemers. Er zijn ook veel vrijwilligers aan het werk, zoals Rogier, die vandaag zeker 2000 kilo patat bakt.
1: En waarom we het doen is om de mensen ook blij te maken.
2: Ja, met de patat, met een frikandel.
1: En een goede bitterbal en de Mexicano is ook aanwezig. Zelfs. En nu sta ik ook, ja, tussendoor moet er ook gebakken worden.
2: Ah ja, dit is de afdeling vet.
1: Het edele vet.
2: Wat hebben we hier?
1: Oh, dit, de frikandellen. Nou, kroketten.
2: Kroketten.
1: We hebben hier de kipsticks. Mexicano.
0: Ja, de fietsers en lopers hebben tot vanavond 8:00 de tijd om maximaal 6 keer de Franse berg op te gaan. Daarna wordt bekendgemaakt hoeveel de sponsoractie heeft opgebracht. Vorig jaar was dat ruim 19 miljoen euro.
3: Oekraïne en Moldavië die kunnen formeel beginnen met onderhandelen voor het EU-lidmaatschap. De Hongaarse oud-premier Orbán die was er altijd op tegen, maar zijn opvolger Magyar die wil het nu wel. Op de voorwaarde dat een Hongaarse minderheid in Oekraïne meer rechten krijgt, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Magyar eiste meer rechten voor hun cultuur en taal. Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van het Hongaars op scholen en in publieke instellingen. Oekraïne had daar eerder met nieuwe wetgevingen beperkingen aan gesteld. Nou, volgens Magyar is er nu een overeenkomst met Oekraïne om deze rechten te herstellen. En daarom ligt Hongarije niet meer dwars.
0: Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, meldt haar uitgeverij. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Haar ziekte hield haar niet tegen, zegt haar uitgever.
5: Force of nature, daar heb ik geen ander woord voor. Ik zou eigenlijk willen dat iedereen een Lieke in zijn leven had. Want wat ik bij haar gezien heb, hoe je gewoon consequent wil leven, kan laten zien dat je leeft en dat je er bent en dat je en je niet klein laat krijgen. Dat vond ik ongelooflijk indrukwekkend.
0: En ook was ze bekend van de boeken Op een andere planeet, Kunnen ze me redden? En Het tegenovergestelde van de mens. Lieke Marsman was slechts 35 jaar.
3: Israël en Libanon die zijn het eens geworden over een nieuwe staakt het vuren. Maar Hezbollah die zat helemaal niet bij die gesprekken. En dat deed Libanon met een reden, zegt correspondent David Poort.
6: We proberen dus eigenlijk gewoon over de hoofden van Hezbollah heen die groep te ontwapenen. En militair gezien zijn ze gewoon nog steeds te machtig. Je kan daar niet omheen. En dat proberen ze dus nu gewoon toch met deze verklaring.
3: Tot zover het overzicht van het nieuws van buiten Flevoland.
7: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Bewoners van Lelystad Oost hebben vaker problemen rond de geboorte van kinderen. Net als mensen uit andere hoogrisicogebieden in Nederland. Dat laat een onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam zien. Baby's worden vaker te vroeg geboren, te klein geboren en er is ook een hogere babysterfte. Lelystad Oost is meegenomen in het onderzoek omdat daar sociale, economische en veiligheidsproblemen er bovengemiddeld vaak voorkomen. Koningin Maxima komt opnieuw naar onze provincie om iets te openen. Hare Majesteit verzorgt op dinsdag 30 juni... de openingshandeling van een batterijpark bij de Maxima-centrale in Lelystad. Maxima was eerder dit jaar al bij Stichting Aap in Almere en het scoutinglandgoed in Zeewolde. En de meeste Flevolandse gemeenten zijn zich nog aan het beraden hoe het verder moet met de vrijstelling van leerplicht vanwege levensovertuiging. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland. Leerplichtige kinderen konden toch nog toe in Nederland een vrijstelling krijgen als er in de gemeente waar zij wonen geen school is die past bij de levensovertuiging van hunzelf of hun ouders. Maar door een recente uitspraak van de Hoge Raad lijkt die vrijstelling zijn langste tijd te hebben gehad. In Almere hebben 106 kinderen vrijstelling van de leerplicht op basis van levensovertuiging. In Dronten 22 kinderen en in Zeewolde 10.
16: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze was 35 jaar en ongeneeslijk ziek. Marsman was onder meer 2 jaar dichter des vaderlands. Weekamp wordt overgenomen door de winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen.
17: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Veel ruimte voor de zon is er vanmiddag niet. De bewolking overheerst en er vallen talrijke buien. Soms zelfs met onweer, windstoten en zelfs hagel is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt hooguit 18 graden en verder waait er een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Vanavond neemt de buiigheid merkbaar af, toch kan ook vannacht nog wel af en toe een bui vallen. De temperatuur daalt naar minimaal een graad of 13 en de wind neemt wat af. Morgen waait de wind uit westelijke richting, matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. De zon die breekt af en toe door, maar zeker in de middag valt er ook nog wel af en toe een bui.
3: En dan de verkeersinformatie. Volgens de ANWB rijdt het op dit moment langzaam op de A1. Vanaf Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Diemen. 4 minuten extra reistijd, want het rijdt er langzaam over. Een afstand van 3 kilometer. Er wordt extra geflitst op de Larsendreef in Lelystad. Er wordt ook gecontroleerd op de Binning Ringweg in Dronten. De N305 is dat, bij hectometerpaal 0,5. Een controle staat er ook op de N351 in Emmeloord bij 56,4. En volgens Flitsmeister wordt er ook gecontroleerd in Schokland op de N352 bij 16,1. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister.
15: Dit is Herberg Flevoland.

0: Crowded House and Don't Dream It's Over. En Donnie en Senna. En hey, waar blijf je nou?
1: Ja, waar blijf je nou eigenlijk? Ik hoorde vooral Donnie, weinig Senna.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, zij zingt de hele tijd dat TikTok, TikTok, TikTok.
1: Oh, dat is de ene, had ik ook.
0: Ja, dat is wel een liedje wat blijft in je hoofd zitten.
1: Ja.
0: Wat ook in het hoofd blijft zitten, is dat gisteren een aantal mensen nog hebben gevraagd van, leuk, die skieker, hoe komen jullie erop en hoe is die te winnen?
1: Hebben mensen dat gevraagd?
0: Ja, zeker.
1: Want je had hem gisteren weggegeven.
0: Gisteren hebben we er twee weggegeven. Ja, Astrid was in een goede bui.
1: Twee weggegeven? Ja, aan één iemand?
0: Nee, eentje steeds aan twee verschillende personen.
1: Oh.
0: Dus er zijn nu alweer twee meer personen die zometeen in de provincie rondlopen met zo'n skieker.
1: Maar hoe hebben die gewonnen? Dan met ons spelletje?
0: Met ons spelletje, ja. Is er twee keer het rad gedraaid.
1: Zo, en twee keer toevallig kwam die daarop?
0: En twee keer toevallig kwam die daarop.
1: Nou, dat moet niet te snel gaan, want er zijn straks de skiekers op.
0: We gaan zo meteen nog een keertje spelen.
1: Ja, dat is waar, ja. Ja, dat vind ik wel leuk, ja.
0: Ja, gaan we weer een skieker weggeven?
1: Nee, dat weten we natuurlijk niet. Het ligt niet waar het rad op uit.
0: Oh ja, nou, ik dacht, we moeten van die dingen af.
1: Is het niet leuk om gewoon zo'n skieker weg te geven aan iemand die het antwoord geeft voor een bepaalde vraag?
0: Nee, dat vind ik te makkelijk.
1: Oké, doen we dat niet.
0: Ja.

0: The Dire Straits and So Far Away and The Lost Frequencies zaten ervoor met Crazy. Nou, we hebben het net ook al even aangekondigd. Zometeen na 1 uur gaan we nog even een extra ronde van ons spelletje Kiek spelen.
1: Ja, zeker ja.
0: Ja. Maar jij wilde ook eigenlijk nog wel een vraag stellen aan de mensen. Gewoon eventjes.
1: Nou ja, jij zegt nee. Dat ja, nou, ja, natuurlijk niet.
0: Ik vond het niet zo makkelijk om dan maar gewoon een simpel vraagje. Maar misschien hebben we wel iets moeilijker. Dat de mensen er wel iets voor moeten doen.
1: Ja, oké. Okay, echt iets voor moeten doen. Nou, ik zat te denken. Het WK begint natuurlijk volgende week.
0: Ja.
1: De eerste wedstrijd dat Oranje moet spelen, op welke dag is dat? Is dat een leuke vraag?
0: Ja, dat is...
1: God. Dat is maandag gelijk al?
0: Nee.
1: Nee, dinsdag?
0: Nee.
1: Woensdag?
0: Nee, ik weet het zelf eigenlijk niet eens.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ik weet alleen dat ze aanstaande maandagavond spelen ze een oefenwedstrijd.
1: Ja.
0: Zou dat dan de eerste zijn? Of bedoel je echt de eerste officiële
1: WK-wedstrijd? Ja, de eerste wedstrijd dat we al gelijk verliezen en dan
0: in de United States of America?
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, maar dat gaan we niet doen, die vraag. Nee, ik ga een andere vraag verzinnen. Nou, vind ik te makkelijk.
0: Vraag.
1: Nee, je weet het nu al.
0: Nee.
1: Nee, maar bijna.
0: Hoezo, weten we het?
1: Ja, maar dit kun je heel makkelijk googlen. Dat heb je zo.
0: Ja, maar dat is toch met alles? En anders vraag je het AI?
1: Nee, dan stel ik een persoonlijke vraag.
0: Oh?
1: Ja, dat weet ik niet, maar dat kun je dan ook niet googlen.
0: Oh, die ga je zo meteen pas vragen.
1: Nee, nou, bijvoorbeeld, hoe heet het eerste, mijn eerste vriendinnetje? Nou, dat weet niemand.
0: Nee, dat is ook niet. Het zou wonder zijn.
1: Hey, ik heb natuurlijk wel ooit een gezonde periode gehad.
0: Oh ja. Ja. Voor hen doe ik alles.
1: Wie?
0: Gerda. Doe ik alles. Nee, Sonja.
1: Oh, Sonja, dat is mijn zus.

0: Dit is Flevoland.
1: Iemand heel dichtbij mij heeft het meegemaakt. Ik ken ook de impact daardoor. Wat het doet met een overleven van seksueel misbruik.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Onder de hondenbezitters is het snel verspreid, het nieuws.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Kan van alles zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bewoners van Lelystad-Oost hebben vaker problemen rond de geboorte van kinderen, net als mensen uit andere hoogrisicogebieden in Nederland. Koningin Maxima komt opnieuw naar onze provincie om iets te openen. En de meeste Flevolandse gemeenten zijn zich nog aan het beraden hoe het verder moet met de vrijstelling van leerplicht.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoot. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en op morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie dan. ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister meldt een aantal controles. Op de A6 wordt nu ook gecontroleerd bij Emmeloord. Joure richting Muidenberg is dat bij 281,2. De Larsen Dreven in Lelystad, daar wordt extra gecontroleerd. Ook op de Bidding Ringweg in Dronten staan ze. De N305 staat bij 0,5. De N351 in Emmeloord wordt in de gaten gehouden bij 56,4. En tenslotte de laatste flitser voor nu. De N352 op Schokland is dat bij hectometerpaaltje 16,1. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
14: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Billy Joel, van de week was hij nog bij ons in de studio. Althans, degene die natuurlijk de Billy Joel Experience doet, hè? Alexander Boussard.
1: Ja, dat was. Maar wat kan hij zingen?
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, ik raak er niet over uitgepraat. Ik heb hem zelfs s'avonds nog gebeld en dan kon hij slapen. Ik zeg, zou je nog één keer dat liedje kunnen zingen live? En dat deed hij gewoon, hè?
0: Ja.
1: Daarna stuurde hij wel een tikkie. Dat vond ik dan heel vervelend.
0: En hij vroeg daarna, wat vond je ervan? Toen hoorde hij.
1: Ik sliep ervan.
0: Gelijk ook, natuurlijk. Ja. Hey, iemand anders waar ze het ook over hebben de hele dag. Damien van Os is dat over de diamanten ring.
1: Dat is het gesprek van de dag.
0: Viraal gaat dat helemaal ook.
1: Ja.
0: Zo groot zelfs dan Cheerio van Justin de Wild.
1: Wie is dat? En we gaan naar Hattie uit Zwolle.
0: Hattie,
1: hoe is het met Hattie? Hattie, leef je nog? Hallo?
2: Ja, ik leef nog.
1: Ja, daar ben je nog. Hoe gaat het?
2: Prima.
1: Ja. En hoe is het in Zwolle? Ja, met ons gaat het ook heel goed. Nou, is eigenlijk een van de eerste kandidaten die ook eens een keer vraagt hoe het met ons gaat.
0: Wat leuk, Hattie.
1: Ja.
0: We bellen je volgende week weer.
2: Nee, hier in Zwolle is het helemaal prima.
1: Ja. Leuke stad, hè, Zwolle?
0: Ja, Zwollywood noemen ze het toch ook?
2: Ja.
0: Stad van de sterren.
1: Dat zou welke sterren wonen er allemaal?
0: Geen idee.
1: Noem eens gewoon maar even, niet te veel, noem eens 5 sterren die wonen in Zwolle.
2: Ik weet niet meer of Typhoon in de gemeente Zwolle woont.
0: Ja.
2: Nee,
1: sterren bedoel ik, hè?
0: Nee, Typhoon.
1: Dat is toch geen ster?
0: Ja. Wel.
1: Die ken ik helemaal niet.
0: Typhoon wel.
1: Oh,
0: ik vind Typhoon wel een beetje een ster.
1: Okay.
2: En Styx woont hier en Rico woont hier.
1: Rico, Styx en Typhoon, dat zijn er al 3.
2: Ja.
0: Rico Verhoeven?
1: Nee.
0: Oh.
2: Nee, een mooie rapper ook.
1: Oké, het is echt een rapstad, is het eigenlijk?
2: Bertolf woont er ook.
1: Wie?
2: Bertolf.
1: Bertolf?
0: Ja.
1: Oh, die komt uit Flevoland?
0: Ja.
1: Oorspronkelijk.
2: Die komt uit Dronten, volgens mij.
1: Ja, heel goed. Ja. Inderdaad, je bent fan.
0: Een overstap gemaakt. Heel Zwolle is in rap en roer. Goed. Hattie, je hebt op de valreep heb je nog even meegedaan met ons spelletje.
2: Ja.
0: Ja. Om 10:45 dacht je, nou, ik ga toch nog eventjes...
2: Ik was aan het sappen en ik kwam Flevoland tegen. En ik weet niet meer, het was een leuk muziekje. En toen kwam dat plaatje voorbij. Ik denk, nou...
1: Ja.
2: Laat ik een poging doen.
0: Zo werkt dat, hè? Het is aanstekelijk.
1: Ja. Dan word je gewoon gebeld. Ongelooflijk, toch?
0: Mm.
2: Ja, enorm.
0: Maar wat is het verschil wat je hebt gezien?
1: Ik wou dat zeggen, willen we wel even weten.
2: Die beker, daar was de afbeelding van af.
1: Ja, dat is absoluut waar. Weet je ook wat voor afbeelding het was? Of kon je dat niet zien?
2: Nee.
1: Het zijn een soort grachtenpandjes, Amsterdamse huisjes.
2: Oh ja.
1: Ja, dat stond erop. Dat betekent dat we je natuurlijk blij gaan maken. Sowieso met het telefoontje natuurlijk, dat maakt al blij. En dan kun je ook nog een mooie prijs winnen. Ik ga aan het rad voor jou draaien. En jij mag bepalen of ik er een harde draai aan geef of een zachte. En dat die dan linksom of rechtsom. Het is allemaal aan Hattie uit Zwolle. Zeg maar.
2: Linksom en hard.
1: Linksom en hard. Net hadden we een harde rechtse. Dat leverde een prachtig t-shirt op.
0: Ja.
1: En nu wordt het een harde linkse. En wat dat gaat opleveren, weten we zo, Arnoud. Zeg jij even, begin maar. Nee? Oké, dan begin ik.
0: Waarom moet ik dat doen?

0: zeker draaien? Of wil je ook heel graag een t-shirt? Je wil liever iets leuks, hè?
1: Goed. Ik wil iets leuks.
0: Ja, oké, okay, ja. Ik wil iets leuks. Dan draai ik nog.
2: We hebben ook een speaker.
0: Wat is dat? Oh, een speaker, ja. Goed, een harde links. Ik doe nog een keertje. Ik ben heel erg benieuwd wat er nou op uitkomt.
2: Een t-shirt.
0: Godverdikke me. Nee.
2: Nee?
0: Ik zei het eens.
2: Ja, maar dat geldt dan niet.
0: Nee, oké. Okay, dan moet ik nog een keertje draaien. Je had 50 euro, maar dat geldt dan niet. Wacht even, dat doe ik even opnieuw. Ja?
2: Ja, dat moet ook geven.
0: Ja, dat is waar, ja. Je hebt 50 euro gewonnen, Hetty.
1: Yeah. Ja. Altijd fijn.
0: Ja. Lekker, hè?
1: Altijd fijn, ja.
2: Dat is netto, hè, op je bankrekening. Je hoeft geen belasting over te betalen of zo.
0: Nee, het wordt gewoon gestort. Ja.
1: Stikke leuk.
0: Je mag ons gewoon een tikkie sturen en dan maken wij het over.
2: Ja. Zet ik mijn eigen bankrekening in. Goed. Hetty, dankjewel. En tot de volgende keer. En veel plezier daar in Hollywood, hè?
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel.
2: Doei.
1: Hoi.

0: Plaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
11: Flevoland met het regionieuws.
12: Goedemiddag, het is 2:30. Is dit het hele regionieuws? Ja, ja. Bewoners van Lelystad Oost die hebben vaker problemen rond de geboorte van kinderen, net als mensen uit andere hoogrisicogebieden in Nederland. Dat laat een onderzoek van het Erasmus MC zien. Baby's worden vaker te vroeg geboren, te klein geboren en er is ook een hogere babysterfte. Lelystad Oost is meegenomen in het onderzoek omdat daar sociale, economische en veiligheidsproblemen er bovengemiddeld vaak voorkomen. Koningin Maxima die komt opnieuw naar onze provincie om iets te openen. Hare Majesteit verzorgt op dinsdag 30 juni... de openingshandeling van een batterijpark bij de Maxima Centrale in Lelystad. Maxima was eerder dit jaar al bij Stichting AAP in Almere en het scoutinglandgoed in Zeewolde. En de meeste Flevolandse gemeenten zijn zich nog aan het beraden hoe het verder moet met de vrijstelling van leerplicht vanwege levensovertuiging, blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland. Leerplichtige kinderen konden tot nog toe in Nederland een vrijstelling krijgen als er in de gemeente waar ze wonen geen school is die past bij de levensovertuiging van henzelf of hun ouders. Maar door een recente uitspraak van de Hoge Raad lijkt die vrijstelling ze langste tijd hebben gehad. In Almere hebben 106 kinderen vrijstelling van de leerplicht op basis van levensovertuiging, in Dronten 22 kinderen en 10 kinderen in Zeewolde.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Veel ruimte voor de zon is er vanmiddag niet. De bewolking overheerst en er vallen talrijke buien. Soms zelfs met onweer, windstoten en zelfs hagel is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt hooguit 18 graden en verder waait er een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Vanavond neemt de buiigheid merkbaar af, toch kan ook vannacht nog wel af en toe een bui vallen. De temperatuur daalt naar minimaal een graad of 13 en de wind neemt wat af. Morgen waait de wind uit westelijke richting, matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. De zon die breekt af en toe door, maar zeker in de middag valt er ook nog wel af en toe een bui.
14: En dan de verkeersinformatie. Er is in één keer een probleempje op de N303. De weg van Barneveld richting Harderwijk. Tussen Putten-Oost en Ermelo. 10 minuten vertraging. Het staat er helemaal vast over een afstand van 1 kilometer. Er wordt extra gecontroleerd volgens Flitsmeister op de Larsendreef in Lelystad. Ook op de Biddingringweg in Dronten. De N305 is dat bij hectometerpaaltje 0,5. En er wordt gecontroleerd op de N352 bij hectometerpaaltje 16,1.
15: Dit is Herberg Flevoland.

0: WK in Amerika, Mexico en Canada.
1: Ja, spannend hè. Hoe lang zitten we erin, denk je?
0: Nou, in ieder geval 3 wedstrijden.
1: Okay.
0: Verder durf ik er niks over te zeggen. Na de wedstrijd van gisteravond durf ik er helemaal niks meer over te zeggen.
1: Goed,
0: maar
1: ik
0: hoop natuurlijk wel het beste. Ja, eerste helft was best leuk.
1: Ja, zeker.
0: En we hebben allemaal goede spelers, maar we hebben nog niet een goed team.
1: Nee.
0: Dus dat gezegd hebbende is het inmiddels 10 minuten over 12. 10 minuten over half 2 geworden.
1: 12.
2: Frankly, my dear, I don't give a damn.
3: Films.
2: Here's Johnny.
3: De premières.
4: Go ahead, make my day.
3: De successen. En de flops.
5: And I will kill you.
3: Filmkenner Jules Wolthuis.
1: Gisteren, of tenminste vorige week moet ik zeggen, kregen we allemaal appjes. Waar is Jules? Waarom geen films? Ja. Jules, we hebben er niks op gezegd. We hebben gewoon gezegd, kijk volgende week maar weer. En jou hoor, hij staat er gewoon weer. Jules Wolthuis, goedemiddag.
6: Ja, even een paar dagen vakantie jou hoor.
0: Doe maar weer.
6: Moet kunnen.
0: Doe maar weer.
1: Maar de donderdag moet je eigenlijk altijd vrij houden. Ja. The Amazing Digital Circus, The Last Act. Wat is dat voor film?
6: Oh, wat een titel, hè?
1: Nou zeg. Nou.
6: Fijn dat jij hem uitspreekt en niet ik.
1: Nee, The Amazing Digital Circus,
6: dat is een,
1: The Last Act.
6: Ja, dat is van origine Australische serie.
1: En hoe heet deze film?
6: Bestaat uit afleveringen die te zien zijn op Netflix en YouTube.
1: Ah.
6: The Amazing Digital Circus.
1: The Last Act.
6: The Last Act.
1: Ja.
6: En The Last Act zegt het al. Ze hebben nu serie bestaat al van eind een aantal jaren geleden bestaat uit 8 afleveringen.
1: Ja.
6: En ze hebben nu de laatste aflevering, deel 8, aangevuld met nieuw materiaal.
1: Ja.
6: Eigenlijk is dit een soort dan deel 9 geworden voor de bioscoop.
1: Oh.
6: En dat is te zien. En overal in de provincie. Ja, en dat gaat over een groep mensen die vast komt te zitten in een digitale wereld. En die wereld bestaat uit een circus. En daar is dan een circusdirecteur die die hele bizarre avonturen ontketent. Een bizar verhaal. Je denkt van, dit is leuk voor kleine kinderen, maar dat is niet heus. Het is echt vanaf 12 jaar en de ouder, ook voor volwassenen. En dat komt dat het verhaal nogal angstaanjagend is, fantasierijk, vol spanning zit. Dus het is niet voor de kleintjes. Het is echt voor 12 jaar en ouder.
1: Het is niet voor de poes. Maar ja, er staat dat 19...
6: Ik ken die serie helemaal niet.
1: Ik ook niet. Maar 19 juni is hij al op Netflix. Staat hij al, maar nu kun je dus gewoon...
0: Een preview. Je kunt
6: twee weken tevoren. Dit is eigenlijk zeg maar een soort slotaflevering, maar dan voor de bioscoop.
1: Ja, ja. Maar waarom zou je dan... Je kan tot 2 weken wachten. Ja, gewoon thuis. Maar ja, goed.
6: Maar zo gaat het. Bioscoop-release is het dus.
1: Dan gaan we naar Disclosure Day.
6: Ja, en dat is toch waar... alle Steven Spielberg-fans al heel lang op wachten.
1: Is het Steven Spielberg?
6: Ja, want dit is een origineel idee van Spielberg. Hij is gek namelijk op UFO's.
1: Ja, dat weet ik.
6: Bestaat er buitenaards leven?
0: Ja, oh, vast wel.
6: En dat idee is uitgewerkt tot een scenario.
1: Ja.
6: Hij is de regisseur, hij heeft het geproduceerd.
1: Ja.
6: Hij heeft 2 fantastische hoofdrolspelers, Emily Blunt en Colin Firth.
1: Ja, ik heb de trailer gezien in Amerika.
6: En, en daar gaat het over. De film moet nog gaan draaien in Amerika. Maar de mensen die hem gezien hebben, die zeggen, nou, dit is toch wel de beste Spielberg van de laatste 20 jaar.
1: Ja.
6: Mede door het goede acteerwerk, het verhaal. En, daar komt hij natuurlijk, de fantastische muziek van zijn vaste componist John Williams.
1: Ja.
6: 94 jaar inmiddels. Ze kunnen niet zonder elkaar.
1: Nee.
6: En dat is alleen al de moeite waard om naar de bioscoop te gaan. Dus het is een hele aparte science fiction film. 2,5 uur lang.
1: Oh.
6: Een spannende thriller over het bestaan van UFO's.
1: Ja.
6: Ja dan nee. Nou...
0: Leuk. Zouden we dan ook een inkijkje gaan krijgen in wat die files die nu openbaar zijn gemaakt? Hè?
1: Nee, dat
6: denk ik niet.
0: Van Area, wat is dat ook weer? Area 51 of zo?
1: Ik heb geen idee. Ik hou me er niet zo mee. Ik heb niet zoveel met UFO's en buiten. Ja,
6: ik vind het een boeiend geheel eigenlijk.
0: Ja, vind ik ook. Want waarom zou er niet nog zo'n soort planeet als de aarde zijn? Wij zijn toch niet het enige stelsel?
6: Het interesseert mij ook wel.
0: Ja.
1: Ja? Mij interesseert het helemaal niet.
0: Ja,
1: net als het WK voetbal interesseert me ook.
0: Nee, er lopen soms ook hele rare wezens rond.
6: Maar Disclosure Day is overal in de provincie te zien.
0: Werk
6: de moeite waard.
0: Mooi.
1: En dan iets uit mijn jeugd, want ik keek toen naar
0: Was die nou aan? Dan komen ze weer terug.
6: Masters of the Universe.
1: Ja, He-Man. Had ik natuurlijk vroeger de poppetjes van Skeleton en zo.
0: Ja, was geweldig. Ja.
6: Hij is terug speciaal voor jou, Marco.
1: Wat leuk.
6: Weer in Lelystad en Almere te zien. Nou ja, je zegt het al. Het is een al reeds lang bestaande tv-serie was het.
1: Ja,
6: animatie.
1: Ja.
6: En de 1987 versie.
1: Was er al een film
6: dat
1: van?
6: Was met Dolph Lundgren,
1: ja,
6: als He-Man.
1: Ja.
6: Nou, dit is een, ja, dat heet een, met een moeilijk woord, geloof ik, reboot.
1: Ja, een reboot.
6: Dus gewoon, ja,
1: opnieuw beginnen gemaakt, weer, ja.
6: Fris en wel,
0: nou ja,
6: van deze tijd.
1: Ja.
6: En het gaat natuurlijk over de avonturen van de legendarische krijger He-Man.
1: Ja.
6: Ja, okay. Een criticus schreef,
1: ja,
6: leuk om te zien, maar het is allemaal één grote actiepulp.
0: Okay.
6: Nou ja,
0: het is allemaal computerspul.
6: Over je heen laten komen.
1: En dat vind ik dus
6: en
1: niet zo
6: van genieten. Het voor de liefhebbers die Masters of the Universe kennen natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: En dan tot slot, ook een film waar ik er geloof ik al 12 van heb gezien. En dat komt ook weer terug. Nee, Scary Movie.
6: Oh. Dat kan niet natuurlijk.
1: Wat?
6: Dit is deel 6.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar ik heb er 5 gezien. Je hebt ze sommige 2 keer gezien.
1: Ja,
0: dat zal het zijn.
6: Je hebt ze wel dubbel gezien. Begon in 2000. Scary Movie. Zal jij het eerste ook wel gezien hebben, denk ik.
1: Ja, je hebt ze allemaal aan de bioscoop gezien, denk ik. Ja.
6: Nou, maar de producenten, dezelfde producenten, dezelfde regisseur, dezelfde maker, dezelfde hoofdrolspelers, ze komen allemaal terug, nu 13 jaar later. En daarom hebben ze het ook niet, ze hebben het ook niet deel 6 genoemd. De titel is gewoon Scary Movie.
1: Ja, kunnen ze weer opnieuw beginnen.
6: Want, ja, ja, precies.
1: Ja.
6: Ze doen net alsof die 5 niet geweest zijn. Gewoon opnieuw.
1: Ja.
6: Nou ja, en dan iedereen, alle Scary Movie liefhebbers, die ken ik ook een beetje om me heen, die staan te trappelen om er naartoe te gaan. Want die, ja, verheugen zich natuurlijk op de humor, de horror, maar ook de links en de parodie.
1: Ja,
6: op al die bekende films. Andere horrorfilms die de
0: laatste tijd. Ik wou wel zeggen, er is toch ooit ook zo'n persiflage gemaakt dat het allemaal verkeerd ging.
1: Dat was dit. Dat was Scary Movie.
0: Dat, ja, is Scary Movie zelf al. Ja. Ja, ik heb het nooit gezien hoor, dat hoor je wel.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Ik dacht dat er een soort van parodie op was. Dat, ja, dat echt het horror was. En dan ook eentje waarin alles eigenlijk misgaat.
1: The Naked Gun is eigenlijk een beetje op de actiefilms. En dit is, ja, dan de parodieversie, ja, van de horrorfilm. Zo moet je het een, ja, beetje zien.
0: Oh, wat grappig.
6: Ja, dus in alle publiciteit staat overal welke films herkenbaar zijn.
1: Ja,
6: het was leuker
1: gelijk
6: geweest als dat geheim was gebleven.
1: Ja.
6: En dat,
1: ja,
6: je daar zit en denkt van, hey, dat is link met dit, dat je dat zelf bedenkt.
0: Ja. Matrix hadden ze ook.
1: Ja, goed, zat er ook in, bijvoorbeeld.
6: Er zijn natuurlijk links met Scream en Sinners en, ja, Get Out en Smile. Ja. En dat, ja, echt voor de, zoals Marco, voor de scary movie liefhebbers.
1: Ja, goed. We gaan daar naartoe. Dankjewel.
6: Overal te zien.
1: Net als jij volgende week ook weer.
6: Zo
1: hier, bijvoorbeeld.
6: Overal te zien.
1: Dankjewel.
3: Dit is deze week de Polderplaat.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen.

0: Dit is Flevoland.
1: Iemand heel dichtbij mij heeft het meegemaakt. Ik ken ook de impact daardoor, wat het doet met een overleven van seksueel misbruik.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Onder de hondenbezitters is het snel verspreid, het nieuws.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Kan van alles zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ons moet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bewoners van Lelystad-Oost hebben vaker problemen rond de geboorte van kinderen. Koningin Maxima komt opnieuw naar onze provincie om iets te openen. En de meeste Flevolandse gemeenten zijn zich nog aan het beraden hoe het verder moet met de vrijstelling van leerplicht vanwege levensovertuiging.
9: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan heb ik de verkeersinformatie voor je. Want het is niet druk in Flevoland. Maar er wordt wel geflitst. Bijvoorbeeld hier op de Larsendreef in Lelystad, zoals zo vaak. Maar ook op de N305, de Biddingringweg in Dronten. In beide richtingen bij hectometerpaaltje 0,5. En pas even op je snelheid bij de N352 in Schokland. Want ook daar wordt geflitst. En wel bij hectometerpaaltje 16,1. Ja, ik geloof dat het niet op veel plekken nog is vanavond. Maar op sommige plekken, ook in Flevoland, wordt de Vierdaagse gelopen. Dan is het de laatste avond, of morgen is de laatste avond. Omdat sommige wandelingen niet doorgingen vanwege het noodweer. Dus ik zoek wandelliedjes. Altijd toepasselijk natuurlijk ook in Flevoland, waar je lekker kunt wandelen. Welk liedje hoor je daar graag bij? En welk liedje gaat over lopen of wandelen? 0320 28 50 50.
12: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
13: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
21: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
22: Een heel boek? En de kinderen dan?
21: Die zijn veel te druk met spelen.
22: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
21: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
22: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
21: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
22: Proost.
21: Op sunweb.nl.
23: Goedemiddag.
24: Flevoland Muziekland.
23: Astrid de Jong.

It'll be okay. Shawn Mendes, prachtige ballad. Ook alweer van even geleden. Een van de minder bekende hitjes van dit tiener-idol. Wel, ik zat er helemaal een beetje lekker in. It'll be okay. Dat is een mooie boodschap. Ja, en voor veel mensen is het niet okay vandaag, want de laatste dag van de avondvierdaagse. En voor heel veel ouders is dat echt wel een stressmoment. Want dan moet er gegeten worden, gewandeld worden. En dan moeten ze uiteindelijk ook nog naar bed natuurlijk. En ik dacht, ik zoek wandelliedjes voor vandaag. 4 juni 2026. Nou, ik had de meest voor de hand liggende zelf al meegenomen. Die is Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra natuurlijk. Maar wees origineel. Wandelen, lopen, voeten, schoenen. Alle liedjes zijn welkom. Dan kan ik die strakjes aanzetten. En je kunt ook laten weten of je de afgelopen week hebt gewandeld met de kinderen of met je ouders, kan ook, hè? Andersom, dat je zit te luisteren. Stuur even een berichtje naar 0320-28-50-50... of bel eventjes naar 0320-28-50... 0320-28-50-50. En misschien spreek ik je dan zo dadelijk. Eerst Nancy Sinatra, aan het wandelen dus.

0: Don't be stupid. Altijd goed advies van Shania Twain, die in het voorprogramma van Harry Styles staat trouwens. In Londen. Maar ja, ik ben even een wandeling aan het maken. Als je nu op tv kijkt, dan zie je een lege stoel. Helemaal naar de andere kant van de studio. Want ik had natuurlijk even het kiekrad klaar moeten zetten. En dat moet ik dan eventjes door de studio heen rollen. En je kunt het horen. En als je op tv meekijkt, kun je nu ook het rad zien. En dat betekent dat we klaar zijn. Voor Kiek. En Kiek was vandaag natuurlijk weer te vinden op onze website. En natuurlijk op onze Facebookpagina. En nu ook op televisie. We zien Femke Halsema. Zij was eventjes in gesprek over de warme banden tussen Amsterdam en Almere. En ik ben steeds onder de indruk van het prachtige jaren 70 behang op de achtergrond. Maar daar ging het natuurlijk allemaal niet om. Je moest een verschil zoeken. Dat heeft ook Carolien van Geels uit Lelystad gedaan. Carolien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, was het lang zoeken?
1: Ja, ik vond het best wel moeilijk deze keer.
0: Echt waar? Oh, ik vond hem. Ja, ja. Dat heb je altijd met Kiek, hè? De een vindt hem moeilijk en ik dacht, hij is te makkelijk.
1: Nou, ik had deze keer zoiets van, waar zit het nou? Ik heb hem gevonden.
0: Ja, maar er komt ook, er staan allemaal koffiebekertjes op tafel. En daar ga je toch overal in zoeken. En natuurlijk in de personen op de foto ga je natuurlijk ook zoeken naar verschillen. Een prachtige blik die vastgelegd is bij Femke Halsema trouwens. Eventjes over jou, hè. Want jij gaat straks hopelijk aan het rad draaien, Carolien. Wie ben je en wat doe je zoal in het dagelijks leven?
1: Nou, ik ben Carolien Vergils. Ik ben de echtgenote van Cor Vergils van de drankenhandel.

0: in de Neringpassage.
1: Kijk.
0: Gelijk even reclame natuurlijk.
1: Ja, heel goed. Ik weet niet of het reclame is.
0: Nee, eigenlijk niet, want het is onze eigen zaak.
1: Ja, het is niet echt reclame nog. Maar goed, ik wil je niet uitlokken. Ja, en jij zelf?
0: En op dit moment ben ik met pensioen.
1: Oh, en wat...
0: Ik ben met vervroegd pensioen gegaan.
1: En wat doe je dan de hele dag?
0: Van alles.
1: Oh.
0: Ja, ik kan het niet... Ja, nee. Ik heb nu de kleinkinderen in de auto. Die komen een paar dagen logeren.
1: Oh, hoeveel?
0: En, 2.
1: Ach, wat leuk.
0: En Ayumi van 11 en Kio van 9.
1: Oh, gezellig. Dus die gaan met oma op pad nu?
0: Die gaan lekker met oma op pad.
1: Ach, wat een mazzelaars. Ja, een leuke opa of oma hebben, dat is zo'n voorrecht in het leven. Carolien, dan moet je heel snel terug naar die kinderen natuurlijk. Maar we gaan eventjes nog de oplossing geven natuurlijk.
0: Ze zitten nu gewoon in de auto rustig te wezen. Want ik heb gezegd dat ze even moeten wachten.
1: Oh, en ze zijn zo braaf.
0: Ja, tegen mij wel.
1: Ja, heb je wel een raampje openstaan?
0: Ja.
1: Okay. Gelukkig. Oké, nou, ik heb de oplossing vast in beeld gezet. Maar dat kun jij niet zien, want je staat naast die auto. En waar zat het verschil in? Je weet het nog wel, hè?
0: Ja, de tekening op de beker naast de pen.
1: Klopt, inderdaad. Die leuke huisjes op de koffiebeker... die staan inderdaad op de ene foto wel en op de andere foto niet. Dan ga ik voor jou aan het rad draaien. Wat zeg je? Zal ik een fikse sweeper geven... of zal ik een beetje rustig aan doen om het een beetje kalm te houden?
0: Nou, doe maar een fikse sweeper.
1: Ja, ik was er wel bang voor. Ik heb echt... Ik krijg nog eens een slijmbeursontsteking aan mijn arm van al dat sweepen hier. Even kijken hoor, hij komt weer op een wit vakje. Ik heb toch het idee dat het vaker op een wit vakje dan een rood vakje. Hij komt op het Kiek keukenschort.
0: Oh, wat leuk!
1: Dat is leuk, maar dat vind ik ook echt een leuk... want we hebben tegenwoordig ook de speaker. Dan krijg je een spiekertje, een Kiek spiekertje. Maar ik vind zelf, het keukenschort is zo'n juweeltje. Daar zou ik ook blij van worden. Dus komt hij van pas ook?
0: Nou, hij komt hartstikke van pas, want ik draag altijd schort als ik ga koken.
1: Kijk,
0: helemaal onder.
1: Alle oude kunnen weg. En het Kiek keukenschort komt jouw kant op, Carolien. Dank je wel. En de groetjes aan de kleinkinderen.
0: Oké, ga ik doen. Dank je wel.
1: Gefeliciteerd. Doei.
0: Dank je. Doei.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Zwembad Het Bun op Urk gaat deze zomer tijdelijk dicht. En dat komt doordat er problemen zijn met de tegelvloer. Het binnenbad is in de coronatijd dicht geweest. Toen werd de temperatuur verlaagd. En dat heeft gezorgd voor problemen met de vloeren rondom het wedstrijdbad. En het doelgroepenbad en de vloeren richting de kleedkamers. Tegels zijn gebarsten, vocht en het leggen van tegels spelen ook mee. En het zwembad is van 22 juni tot 17 augustus nu gesloten om de problemen op te lossen. Dat was de flitser, die had ik niet nodig. Koningin Maxima komt opnieuw naar onze provincie om iets te openen. Hare Majesteit verzorgt op dinsdag 30 juni... de openingshandeling van een batterijpark bij de Maxima Centrale in Lelystad. Maxima was eerder dit jaar al bij Stichting AAP in Almere en bij het scoutinglandgoed in Zeewolde. En bewoners van Lelystad Oost hebben vaker problemen rond de geboorte van kinderen dan mensen uit andere hoogrisicogebieden in Nederland. Dat laat een onderzoek van het Erasmus MC zien. Baby's worden vaker te vroeg geboren, te klein geboren en er is ook een hogere babysterfte. Lelystad Oost is meegenomen in het onderzoek omdat daar sociale, economische en veiligheidsproblemen boven gemiddeld vaak voorkomen. En tot zover het nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Veel ruimte voor de zon is er vanmiddag niet. De bewolking overheerst en er vallen talrijke buien. Soms zelfs met onweer, windstoten en zelfs hagel is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt hooguit 18 graden en verder waait er een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Vanavond neemt de buiigheid merkbaar af, toch kan ook vannacht nog wel af en toe een bui vallen. De temperatuur daalt naar minimaal een graad of 13 en de wind neemt wat af. Morgen waait de wind uit westelijke richting, matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. De zon die breekt af en toe door, maar zeker in de middag valt er ook nog wel af en toe een bui.
5: Verkeersinformatie dan. Er staan geen files in onze provincie, maar er zijn wel flitsers gevonden. Eentje op de Lassendreef in Lelystad in beide richtingen. Eentje op de N305, de Biddingringweg in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaaltje 0,5. En er staat ook een flitser op de N352 in Schokland. Daar staat hij ook in beide richtingen op de weg afgesteld bij hectometerpaaltje 16,1. Ja, en ik zoek nog een plaatje, een liedje, een track, zo je wil. Die gaat over wandelen vanwege de avondvierdaagse. Maar ook een beetje omdat ik vandaag hoorde dat onze collega Joliene de Vierdaagse van Nijmegen gaat lopen. Dus een wandelliedje. Mag ook over voeten of schoenen gaan. Laat het even weten. Via 0320 28 50 50.
7: Flevoland. Goedemiddag.
8: Flevoland Muziekland.
7: Astrid de Jong.

is altijd leuk, hè? Nieuw talent dat opeens heel veel op de radio is. Ik word er altijd een beetje warm van. Sienna Spiro heet ze. Ze is 20 jaar oud en ze klinkt alsof ze al haar hele leven R&B zingt. Material Lover hoorde je. Ja, en nu komen er oudere liedjes, want ik krijg een hoop suggesties over wandelen. Vandaag ben ik gaan lopen van Agda en de Munnik komt voorbij. En New Shoes van Paolo Nutini. Walk Away, Walk Away. En Don't Look Back, natuurlijk. En Dick, die komt echt met een oudje. Ik kon hem zo snel niet vinden, Dick. Ja, wel via de computer, maar dat durf ik dan niet aan te zetten voordat ik even goed luister, alsof die helemaal lekker klinkt. Walking and Whistling Blues van Les Paul en Mary Ford samen. Nee, ja, ik kan hem zo snel niet even in dit systeem krijgen, maar wel echt ontzettend leuke plaat natuurlijk. En Jasperina de Jong, daar komt Sis mee met de Wandelclub. En Eva, die komt met de Wandelclub van Sugar Lee Hooper. En Frits, die komt met de Wandelclub van Sugar Lee Hooper. Ja, dat is natuurlijk populair als je om een wandelplaatje vraagt. Eens even kijken, dan heb ik hier nog Karel. Sugar Lee Hooper. Ja, de Wandelclub. Nou, die heb ik wel. Bedankt voor alle suggesties. En sterkte aan iedereen die de Vierdaagse nog moet lopen.

kijken. Samen met Earth, Wind and Fire. Het liedje heet dan ook Star. Zo dadelijk in de studio. Dat is echt, ik vind het nu al leuk. Studio Flevoland. Gaan we vissen. Ja, en mijn vader deed dat, mijn broers deed dat, maar ik deed dat natuurlijk nooit. Want dan moest ik ook helpen wormen zoeken en dat wilde ik niet. Of wormen zoeken, wormen zoeken. Maar zo dadelijk dan komen er drie vissers langs van alle leeftijden, van jong tot oud. En die gaan vertellen wat ze nou zo leuk vinden aan vissen. Dus mocht je nu zitten te luisteren en denken, oh, ik hou ook heel erg van vissen. Leg het even uit, wat is nou de charme van vissen? 0-3-20-28-50-50. Misschien zeg je wel, het is alles wat ik zoek. Dat zeggen in ieder geval John West en Lange Frans.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Dit is Flevoland.
1: Iemand heel dichtbij mij heeft het meegemaakt. Ik ken ook de impact daardoor. Wat het doet met een overleven van seksueel misbruik.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Onder de hondenbezitters is het snel verspreid, het nieuws.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Kan van alles zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bewoners van Lelystad-Oost hebben vaak problemen rond de geboorte van kinderen, net als in andere hoogrisicogebieden in Nederland. Baby's worden vaker te vroeg geboren, te klein geboren, en er is ook een hogere babysterfte. En zwembad Het Bun op Urk gaat deze zomer tijdelijk dicht vanwege problemen met de tegelvloer. Meer nieuws uit de regio hoor je straks in het bulletin van 3:30.
9: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. 2 files in onze regio. Eén daarvan vind je op de N302 Lelystad-Kootwijk tussen Harderwijk en Ermelo. 10 minuten vertraging. En 4 minuten stilstaan op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. Dan de flitsers. 3 zijn het er. Ga er maar even voor zitten. De Larsen dreef in Lelystad in beide richtingen. Ook een controle op de N305. Dat is de Biddingringweg in Dronten bij 0,5. En bij Schokland wordt je geflitst op de N352 bij hectometerpaal 16,1.
8: Voor vorig jaar, en dan hebben we het over december, net voor kerst, werd er een juwelier overvallen in het centrum van Emmeloord. En de daders zijn nog steeds niet gepakt. En dus gaan we je vragen om de politie een handje te helpen. Zo dadelijk een overzicht van wat er toen gebeurd is.
12: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
13: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ik wil dat je alles hebt. Jason Mraz, Have It All. Met een fantastische tekst. Als je ooit een keer tijd hebt om die op te zoeken en dan eventjes te vertalen in het Nederlands, moet je het vooral doen. Want het is een heel, heel, heel schattig en hoopgevend liedje. Zo. Jordi is aangeschoven. Het is tijd voor Studio Flevoland. Het is 3:09 en we hebben een vol programma.
1: Nou.
0: Ik vroeg me alleen af, Jordi, hoe denk jij thuis te komen vanavond?
1: Nou, op dezelfde manier als hoe ik hier vanochtend naartoe ben gekomen met de auto.
0: Ja, met mij ook, want we hebben gecarpooled. Ja, maar,
1: alles voor het milieu, hè? Ja,
0: nou wonen wij net buiten de provincie in Kampen.
1: Mm-hmm.
0: En het is vanavond de laatste dag van de avondvierdaagse.
1: Ja, vertel mij wat. Dus probeerde gisteren thuis te komen, maar dat was ook drama.
0: Maar vanavond is natuurlijk, we wonen allebei in het centrum.
1: Ja.
0: Ik heb het me niet gerealiseerd, maar dat wordt uitstappen buiten het centrum en dan wandelen.
1: Oh nee.
0: Dan krijg je wel een medaille, denk ik.
1: Of we gaan dus even een stukje meelopen ook nog.
0: Ja, precies.
1: Gewoon de laatste 2 kilometer ongeveer.
0: Het is in Kampen ook belachelijk gebruikt dat je extreem veel snoep krijgt als je die laatste dag meeloopt. Dus dan kunnen we net het laatste stukje even spekjes en dropjes meepikken.
1: Nou, dat vind ik dan wel heel leuk aan die stad. Want ik hoor toch om me heen van kinderen die dan zeggen, ja, dan krijg ik een mandarijntje of wat aardbeien of zo. Kinderen willen gewoon snoep en chips natuurlijk als ze hebben gelopen.
0: Ik heb een vriendin.
1: Ja?
0: Die heeft een keer actie gevoerd tegen al dat snoep.
1: Oh, de vreselijke vriendin.
0: Nee, ze is heel lief.
1: Ja? Okay.
0: Ik weet zeker dat ze niet luistert, maar ze is toch heel lief. Weet je wat hij uitgedeeld heeft?
1: Mandarijnen?
0: Tandenborstel.
1: Oh.
0: Goed, ik heb er een bij je voor je tandenborstel. Die krijg je als we wandelen naar huis, ja?

0: Niet alleen kon iedereen dit liedje meezingen van Anastasia, I'm Out of Love, maar ook iedereen droeg opeens zonnebrillen met gekleurde glazen. Blauw en oranje en roze, herinner ik me. I'm Out of Love dus.
1: Misschien kun je het nog wel herinneren. De inbraak bij een juwelier in het centrum van Emmeloord. Dat gebeurde in december vorig jaar. En de daders die zijn nog altijd niet opgepakt.
0: En daarom kan de politie jouw hulp goed gebruiken. We hebben contact met Teddy Sonneveld van de politie. Goedemiddag, Teddy.
2: Goedemiddag.
0: En neem ons even mee terug als je wil naar die nacht van maandag 22 op dinsdag 23 december vorig jaar. Wat gebeurde daar?
2: Ja, dat was rond 4:15 s'nachts. En daar kwam een zwarte auto aanrijden bij een juwelier aan de korte achterzijde in het centrum van Emmeloord. Nou, er zijn, zoals je ziet, ook beelden van.
0: Ja, en die zien we inderdaad nu als je op de televisie meekijkt. Een zwarte Volkswagen Golf. En wat gebeurde dan?
2: Ja, in die auto zitten eigenlijk drie mannen. Nou, één van die man stapt uit en begint eigenlijk gelijk met rammen op die glazen voordeur. En die tweede man die pakt ondertussen twee grote tassen uit de achterbak en gaat de eerste man dan helpen met op die deur rammen. Dat gebeurt met grote hamers en de derde persoon die blijft in de auto zitten.
0: Ja, dat duurt een minuut. Dan is het raam van de voordeur kapotgeslagen. Ja, en dan gebeurt er iets geks.
2: Ja, dat klopt. Om daar een paar keer slaan ontstaat er in ieder geval een gat in de deur. Maar ondertussen gaat ook plotseling dat rolluik achter die voordeur omhoog. En hoe dat kan, dat weten we niet precies.
0: Nee, dus de mannen konden naar binnen, gingen meteen op hun doel af. Wat gingen ze doen?
2: Ja, ze gingen eigenlijk gelijk naar twee stellingen achter in de winkel. En daar hebben ze meerdere gouden sieraden mee geroofd.
0: Ja, dat zien we ook allemaal. Er zijn ook allemaal beelden van, kunnen we nu ook als je op televisie meekijkt, allemaal laten zien. Ze zijn bezig om sieraden te stelen en dan zien we hoe de winkel zich vult met rook. Hoe kan dat?
2: Ja, dat is eigenlijk een beveiligingssysteem van de juwelier, zodat die dieven op dat moment niks meer kunnen zien. Nou, deze mannen hadden bivakmutsen op, maar ook een lamp op hun hoofd. Dus het lijkt ze voor nu niet zo heel veel te doen.
1: Nee, en het lukte ze dus ook om gouden sieraden mee te nemen bij die juwelier in Emmeloord. Die inbraak, ja, het ging echt allemaal supersnel. Het duurde in totaal nog geen 3 minuten. Vervolgens gingen die mannen met de gevulde tassen weer naar buiten. En daar stond die auto nog steeds, die Volkswagen Golf. Wat weet de politie over die auto?
2: Nou, wat we over die auto weten is dat er in ieder geval gestolen kentekenplaten in die auto zaten, dan wel op die auto zaten. En een deel van die platen is te lezen. Dat begint met HV en dan een 7. Dus we zijn ook heel erg op zoek naar mensen die iets hebben gezien met bijvoorbeeld die zwarte Golf waar dat kenteken met HV 7 op staat. En vragen zich dan ook bij ons te melden.
0: De inbrekers zijn helemaal in het zwart gekleed. Bivakmutsen hebben ze ook op. Waar kunnen we hen eventueel toch aan herkennen?
2: Ja, we hopen misschien dat iemand ze wellicht herkent aan een loopje of toch de auto weet te herkennen. Of meer informatie heeft, iets opvallends heeft gehoord in de omgeving. Dat zou ook heel erg helpen.
0: Hoe kunnen we het beste tips doorgeven voor de mensen die nu aan het luisteren zijn en denken, hé, ik herinner me iets.
2: Ja, dat zou

0: Ja, laat het licht aan van Snelle. Een liedje om meer begrip te kweken voor dementie. En dan helemaal in een vroeg stadium. En dat zit allemaal verwerkt in die prachtige tekst van Snelle.
1: Bij een woning aan de Hanseweg in de Oostvaardersbuurt in Almere is ingebroken en daarbij is politiekleding gestolen. Die inbraak die gebeurde in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 mei.
0: Bij ons in de uitzending Teddy Sonneveld van de politie. Teddy, er is bij deze inbraak politiekleding buitgemaakt. Neemt de politie het daarom heel serieus?
2: Ja, zeker. We nemen het daarom ook heel serieus, omdat we natuurlijk ook niet willen dat die kleding in verkeerde handen valt.
1: Ja, wat zou er dan mee kunnen gebeuren bijvoorbeeld als die kleding in verkeerde handen valt?
2: Nou, daar kan je denken aan dat mensen zich wellicht voordoen als nepagenten en daarmee mensen proberen op te lichten. Dat zou een van de dingen kunnen zijn.
0: Ja, is er behalve die politiekleding nog meer gestolen uit de woning?
2: Nee, voor nu is het vermoeden dat ze dit ook van tevoren wist, omdat er alleen die politiekleding gestolen is.
1: En voor de rest dus helemaal niets in dat huis. Ja, daarom vermoedt de politie dus ook dat eigenlijk de verdachten wel wisten waar ze moesten zijn van tevoren.
2: Ja, dat klopt. Want we hebben ook beelden uit de nacht voor de inbraak bijvoorbeeld, dat zij ook door diezelfde straat, de Hanseweg, dus liepen. Dus vandaar vragen we ook mensen die wellicht toen wat hebben gezien, om dat in ieder geval ook te melden.
0: Nu zijn jullie op zoek naar 3 verdachten. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, alle 3 de verdachten die waren volledig zwart gekleed en droegen gezichtsbedekking. Zijn vermoedelijk ook minderjarig. Wel weet ik dat 1 van de verdachten had een slank postuur.

0: eentje een wat forser postuur en eentje had een lichte huidskleur.
1: Nou blijkt ook, je vertelde net dat die verdachten al eerder in de buurt van de woning zijn gezien. Wanneer was dat nou?
0: Ja, dat was in de nacht voor de inbraak. Dus dat was dan op 24 op 25 mei. Ja.
2: Maar vinden jullie dit ook bijzonder? Dat ze dus blijkbaar een nacht hebben staan kijken toen de volgende keer hebben ingebroken. Alleen maar om politiekleding buiten te maken?
0: Ja, dat is inderdaad bijzonder. Maar vandaar dat we ook het vermoeden hebben dat ze dat dus van tevoren wisten en dat wellicht voor verkeerde doeleinden willen gebruiken.
2: Ja, precies. Wat kunnen mensen doen als ze informatie hebben over deze verdachte of een vermoeden hebben natuurlijk waar die gestolen politiekleding heen is gegaan?
0: Ja, exact. Dan kan je de tips doorgeven aan 0800-6070. Dat is de gratis opsporingstiplijn. Of anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl. En dat gaat dan inderdaad om de inbraak zelf, maar ook de avond daarvoor.
2: Ja, verdachte mensen in de buurt van de Hanzeweg in Almere. 25 en 26 mei dus. Dankjewel, Teddy Sonneveld van de politie.
0: Graag gedaan.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
7: En eens eventjes kijken hoor, want dan moet ik even... Wat ik dus nu doe, dat is misschien leuk om even achter de schermen te kijken... is in plaats van de teksten voor mijn neus zetten, de hele computer afsluiten. Maar ik heb ze inmiddels hoor, ja. In het Waterloopbos bij Marknesse is het schaalmodel van de haven van IJmuiden opgeknapt. Onderzoekers bouwden de haven in 1956 na om te testen hoe golven, stromingen en havendammen zich zouden gedragen. Jarenlang lag het model verborgen onder water, modder, riet en bomen. En toen Natuurmonumenten het terrein uitgroef, bleek een groot deel nog intact. En bezoekers kunnen nu het model weer bekijken. Bewoners van Lelystad Oost hebben vaker problemen rond de geboorte van kinderen, net als mensen uit andere hoogrisicogebieden in Nederland. Dat laat een onderzoek van het Erasmus MC zien. Baby's worden in Lelystad Oost vaker te vroeg geboren, te klein geboren, en er is ook een hogere babysterfte. Lelystad Oost is meegenomen in het onderzoek omdat daar sociale, economische en veiligheidsproblemen boven gemiddeld vaak voorkomen. En zwembad Het Bun op Urk gaat deze zomer tijdelijk dicht vanwege problemen met de tegelvloer. Het binnenbad is in coronatijd dicht geweest en toen werd de temperatuur verlaagd. En dat heeft gezorgd voor problemen met de vloeren rondom het wedstrijdbad, het doelgroepenbad en in de richting van de kleedkamers. Vocht en het leggen van de tegels spelen nu mee. En het zwembad is van 22 juni tot 17 augustus gesloten om al die problemen op te lossen. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Veel ruimte voor de zon is er vanmiddag niet. De bewolking overheerst en er vallen talrijke buien. Soms zelfs met onweer, windstoten en zelfs hagel is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt hooguit 18 graden en verder waait er een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Vanavond neemt de buiigheid merkbaar af, toch kan ook vannacht nog wel af en toe een bui vallen. De temperatuur daalt naar minimaal een graad of 13 en de wind neemt wat af. Morgen waait de wind uit westelijke richting, matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. De zon die breekt af en toe door, maar zeker in de middag valt er ook nog wel af en toe een bui.
9: De verkeersinformatie en ik begin op de A1, want daar is echt een lange vertraging. Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Muidenberg en Blaricum. Een uur stilstaan, dat heeft te maken met een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dan de A27, Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweerd, 5. En op de N303, Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 4 minuten stilstaan. Dan de snelheidscontroles. Ergens aan de Larserdreef, daar is een extra controle. In Lelystad heb ik het dan over. Op de N305, dat is de binnenringweg bij Dronten, bij 0,5. En op Schokland, op de N352, daar vind je een flitser bij 16,1.
7: Jordi, ben je ooit wezen vissen?
9: Nee,
7: Nee, dat vind ik ook echt zo niks voor jou.
9: Nou, dat lieg ik trouwens. Oh, ik heb het één keer geprobeerd op vakantie langs de IJssel. Volgens mij was dat in de buurt van Veessen. Ken je dat, bij Gelderland?
7: Nee, Veessen nog nooit van gehoord. Nee.
9: Ik heb het 2 uur volgehouden en toen ben ik weer richting de caravan gegaan. Maar ik had niks gevangen.
7: Na 2 uur is best wel heel lang.
9: Ja, maar na 2 uur niks vangen, dan ben ik er wel klaar mee, hoor.
7: Ach, ja, nou. Ik ben benieuwd wat toch die passie van het vissen met zich meebrengt. En we horen het zo dadelijk van mensen die passie van boven tot onder voelen.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Mooi dramatisch liedje. Alex Warren hoorde je. En Eternity.
1: Als ik één ding niet zou willen missen...
0: Is het vissen.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, dat zeggen in ieder geval ongeveer 2000 leden... van hengelsportvereniging het Poldervoorntje uit Noordoostpolder. En die jeugdafdeling van die hengelsportvereniging bestaat 35 jaar... en dat moet natuurlijk gevierd worden.
0: Auke Jan en Ruben zijn hier van de jeugdafdeling. Hallo jongens, leuk dat jullie er zijn allebei.
2: Hallo.
0: Ja, en op de achtergrond horen we inderdaad Jurrie en Visser... Dit is niet waar. Ik realiseer me dit nu pas, dat je Visser heet.
2: Ja.
0: Geweldig. Ja, je kon natuurlijk niet anders.
2: Nee, ja, ik kon het niet uitkiezen, maar...
1: Maar wel met SCH. Dus, ja, maar dat hoor je natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, dat voelt een vis ook niet. Eventjes eerst naar Auke Jan en Ruben. Wat hebben jullie allemaal meegenomen? Vertel eens wat je allemaal voor je ziet.
3: Allerlei visspullen, hondenbrokken, want daar kan je ook mee vissen.
0: Wat?
3: Hondenbrokken.
0: Eten vissen hondenbrokken?
3: Ja.
0: En hangen die aan je haakje of gooi je die erin om ze te lokken?
3: Allebei.
0: Ja, en wat nog meer? Wat zit er? Er zit niks in de emmer. Die gebruik je natuurlijk om de vissen in te doen.
4: Ook om je handen nat te maken. Dan beschadig je de vis niet.
0: Oh, oké. Dus dan heb je een emmertje met water bij je... zodat je met natte handen de vis aan kunt raken. Ja. Nadat je hem gevangen hebt. Natuurlijk.
1: Toen ik nog heel klein was, ik ben nu ook nog wel redelijk klein... maar toen ik echt nog jullie leeftijd had... toen heb ik ook wel een keer gevist, Auke Jan... maar toen heb ik ongeveer 1,5 uur bij het water gezeten... en niets gevangen. Is dat jou ook wel eens overkomen?
3: Ja, soms wel, maar ik vis meestal met vrienden... zoals ook met Ruben en dan heb ik ook wel wat vis.
1: Want hoe kennen jullie elkaar eigenlijk, Ruben?
4: Eigenlijk gewoon van school.
1: Van school. En toen dachten jullie samen, wij gaan lekker vissen.
0: Wat vinden jullie er leuk aan? Vertel er eens wat over. Waarom zijn jullie het gaan doen?
3: Er zijn al heel veel verschillende soorten vissen. Snoek, snoekbaars, baars, karper, brasem. En het is echt heel leuk. Hun hebben ook heel veel kracht, dus ja.
0: Maar je staat toch eindeloos te wachten tot er eens een keer zo'n vis aan je haakje komt. Is het niet ontzettend saai? Niet nee gaan staan schudden, Jurrie en Visser. Is het niet saai als je 11 bent de hele tijd maar naar dat water staren?
4: Nou, je ziet ook gewoon heel veel van de natuur. Je bent ook gewoon in de natuur, gewoon buiten. Dat is ook gewoon heel fijn.
0: We moeten even in het rode bolletje praten, anders kunnen we je niet verstaan. Maar je vindt het leuk om in de natuur te zijn.
4: Ja.
0: Ja. En met z'n tweeën, want mag je praten, want dan jaag je de vissen weg.
3: Het kan wel, maar niet bijvoorbeeld de hele tijd door.
1: Okay. Nee. En dan natuurlijk de hele tijd die hengel in de gaten houden. En als dan het moment komt dat die hengel beweegt. Hè, als er een vis aan zit. Wat gebeurt er dan met jou, Ruben?
4: Dan voel ik wel echt adrenaline door me heen gaan.
1: En ja, dan moet je ervoor zorgen dat je die hengel kunt ophalen natuurlijk. Ja. Hè? Hoeveel spierballen heb je daarvoor nodig?
4: Ligt eraan welke vis je vangt.
1: Nou, een snoek.
4: Het ligt dan ook weer een beetje aan het formaat.
1: Een grote snoek?
4: Dan moet je wel echt best wel ook wel een beetje sterk zijn.
0: En wat doe je dan? Dan hangt hij aan het haakje en dan moet je binnenhalen, eraf halen, toch?
3: Heb je een schepnet. Daarmee haal hem binnen. En dan met het onthaakmat... Daarmee kan je hem onthaken en dan met een tang en zo. En dan soms wat water over hem heen gieten. Ja, dat.
1: En dan vervolgens mee naar huis nemen en aan je ouders geven?
3: Opeten. Nee, terugzetten.
1: Oké, wordt altijd teruggezet in het water. Dus dan kunnen ze vrolijk verder leven. Nou, Jurrien, je hoort jouw enthousiaste leden eigenlijk.
2: Ja, absoluut.
1: Hè? Want hoe groot is die club van jeugdleden bij de hengelsportvereniging?
2: We hebben ongeveer 250 jeugdleden. Van de ruim bijna 2100 totaal. Dus ja, best wel een groot aantal. En we zijn groeiende ook daarin. Maar we investeren er ook echt in.
0: Nou, je ziet, deze jongens vinden het leuk. Die vinden die spullen ook leuk. Je hebt ook heel veel bij je. Welke kinderen vinden dit leuk? Zijn het allemaal jongetjes?
2: Nee, absoluut niet.
0: Oh.
2: Nee. We hebben ze echt alle soorten maten, om zo maar te zeggen, binnen onze vereniging. En dat maakt ons ook wel uniek. Want je kan het individueel doen, hengelsport. Maar je kan het ook in een groepsverband. Of zoals met je vriendjes, vriendinnetjes. Met familie, volwassenen, jongeren. Het kan allemaal tegelijk. Kijk, met de voetbal sta je vaak met dezelfde klasse op het veld.
0: Mm-hmm.
2: Dat probleem hebben wij eigenlijk niet. Het is heel gemixt en heel gevarieerd. En ook de manieren van vissen natuurlijk heel gevarieerd.
0: Zijn jullie zelf gegaan of zijn jullie met vader of moeder meegegaan of familieleden?
3: Nou, ik heb het eigenlijk van mijn neven.
0: Oh ja.
3: En we zijn ook urkers, dus ja.
0: Oh ja, dan moet je bijna wel vissen natuurlijk. Ja, dan komt dat er wel bij kijken.
2: Ja.
0: Mag ik nog heel even, Jurien, weten wat nou die mat is? Want je kan een vis toch ook wel even in het gras leggen. Waarom moet hij op die mat?
2: Nou, die mat is eigenlijk puur ter bescherming van de vis. We willen eigenlijk niet dat we de vissen zomaar in het gras leggen. Of dat we de vissen op de stenen bijvoorbeeld. Dat is helemaal schadelijk voor de vis.
0: Ja.
2: Dus wat je eigenlijk hebt, is een speciale mat. Dat is met een zachte laag erop. Die maken we nat van tevoren als we gaan vissen. En daar leggen we de vis op als we gaan onthaken. Dan hoeven we zelf zo weinig mogelijk vast te houden. En kunnen we het slijmvlies dat om de vis als bescherming dient niet beschadigen.
0: Okay. Ja. En wat is de grootste die jullie gevangen hebben?
2: Laat me zien.
3: Die van mij is eergisteren. Mijn eerste snoek 90 centimeter.
1: Wow, dat is gisteren gebeurd.
0: Wijs eens aan, want dat is vissers. Hè? Je kunt 90 centimeter zo aanwijzen of zo. Doe eens, hoe groot was die?
3: Ongeveer zoiets.
0: Zo. En jij, Ruben?
4: Mijn grootste vis is ook een snoek. Maar die was maar 59 centimeter.
0: Maar dat is ook nog. Dus nu is de sport om zo snel mogelijk één te vangen die net zo groot is als die van Aukje. En ja, dit moet je natuurlijk allemaal weer van elkaar leren. Kan een van jullie mij vertellen wat een drill simulator is?
4: Dat is een soort apparaat. Dan stel je in welke vis je wil vangen. En dan gaat die zo hard trekken. En dan moet je hem zien binnen te halen.
1: Ja, dan moet je heel wat spierballen hebben. En die drill simulator die is er aankomende zaterdag, Jurien. Want de reden dat we jullie hebben uitgenodigd is vanwege het 35-jarig bestaan. Dat wordt gevierd door een open dag buiten.
2: Ja, dat klopt. Ja, het is heel bijzonder. Want in de Noordoostpolder zijn we eigenlijk begonnen met de jeugdafdeling. Als enige in Nederland. Geertje Veenstra, een hele bekende visser in Nederland. Ook Nederlands kampioen geweest. Uit Emmeloord, die heeft het op poten gezet. Die heeft de jeugd opgeleid, maar ook de jeugdleiders opgeleid. En zodoende is het eigenlijk landelijk uitgerold dat er een jeugdafdeling is gekomen. Dus mede dank aan haar.
1: En inmiddels 35 jaar verder.
2: Ja.
1: Het wordt gevierd dus aankomende zaterdag.
2: Ja.
1: Wat gaan jullie doen op die open dag, jongens?
3: Snoeken, allerlei verschillende tuigjes bijvoorbeeld maken. Heel veel vissen, denk ik. En poffertjes eten.
0: Oh.
3: En net zoals met die drill simulator, daar lekker mee bezig.
1: Ja, ik wil zeggen, Astrid, die hoort het woord poffertjes. Mag zij dan ook komen?
0: Mag ik poffertjes komen vangen?
1: Ja, of is het alleen voor kinderen?
2: Voor de kinderen, hè?
3: Ja, voor de kinderen.
0: Poffertjes. Niet welkom, jammer.
2: Hè? Tuurlijk bent u welkom. Ja,
0: maar wel om te vissen dan. Dank jullie wel. Het is dus aan de Zuiderkade in Emmeloord zaterdag. Aan de parkeerplaats. Begint om 10:00. En jullie bedankt en veel plezier. Auke Jan, Ruben en Jurien Visser van de Hengelsportvereniging. Het Poldervorentje dus. Fijn dat jullie er waren.
2: Dank je.
0: Het is bijzonder. Ik heb nu 3 geluiden door elkaar heen. Maar we gaan natuurlijk eventjes nog... Wat zullen we eens doen? Rod Stewart. Dat is misschien wel een leuke. MUZIEK.

Poland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Iemand heel dicht bij mij heeft het meegemaakt. Ik ken ook de impact daardoor. Wat het doet met een overlever van seksueel misbruik.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Onder de hondenbezitters is het snel verspreid, het nieuws.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Kan van alles zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: In het Waterloopbos bij Marknesse is het schaalmodel van de haven van IJmuiden opgeknapt. Jarenlang lag het model verborgen onder water, maar nu is het uitgegraven en kunnen bezoekers het model weer bekijken. En zwembad Het Bun op Urk gaat deze zomer tijdelijk dicht vanwege problemen met de tegelvloer. Tijdens coronatijd was de temperatuur in het bad lager en dat zorgt nu voor problemen met de tegels en de voegen. Meer nieuws uit onze regio hoor je straks in het bulletin van 4:30.
8: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloermond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De langste file vind je nog altijd op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Muidenberg en Blaricum 50 minuten stilstaan. Dan zijn er op de A1 ook nog wat problemen tussen Baarn en Naarden, 10 minuten. En tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer 5 minuten stilstaan. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 4. En tussen Hilversum en Huizen 5 minuten oponthoud. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. Dan kom je in een file terecht van zo'n 7 minuten. En op de N50 sta je ook nog even stil. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 5 minuten. Dan de snelheidscontroles. Nog altijd een flitser aan de Larsserdreef in Lelystad. Op de N305, dat is de Biddingringweg bij Dronten, bij 0,5. En op de Schokringweg, de N352, bij Schokland, bij 16,1 vind je een controle.
7: Als je kinderen of kleinkinderen hebt, dan zitten die ongetwijfeld op TikTok. En daar kun je binnenkort niet alleen filmpjes kijken, maar ook dingen direct kopen en dan achteraf betalen. Nou, dat vindt de Consumentenbond natuurlijk niet zo'n heel goed idee. We gaan het er zo even over hebben.
11: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.
20: Everybody get up.

0: nou bedoeld is als een persiflage of helemaal serieus. In ieder geval gaan ze een beetje een lijntje over, tenminste, dat zeggen ze in de titel. Robin Thicke en Blurred Lines, hoorde je.
1: Ik heb zomaar het vermoeden dat de avondvierdaagse vanavond niet doorgaat.
0: Want
1: ik keek net eventjes naar buiten.
0: Het weer?
1: Het giet en het doet.
0: Ja, maar regen, dat gaat nog wel. Maar met zo'n kudde kinderen door weilanden met onweer, dat gaat niet.
1: Is dat dan een reden om het af te gelasten? Niet alleen voor regen?
0: Nee, regen, ja, nat word je. Ja, nat worden tijdens het lopen is natuurlijk niet onoverkomelijk.
1: Ja, maar dat is wel heel stom.
0: Dan neem je een paraplu mee.
1: Nou, er heel veel paraplu's dan vanavond op verschillende plekken.
0: Het wordt afgelast als het onweert.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Ja, maar nou, regen. Ja.
1: Ja, wat ook heel veel kinderen in Flevoland. En ook volwassenen natuurlijk doen mee aan de avondvierdaagse. Volgens mij wordt die gelopen in Zeewolde deze week, in Dronten en op Urk.
0: Oh, is op Urk ook de vierdaagse? Dat lijkt me nou leuk. De vierdaagse lopen op Urk.
1: Nou, misschien.
0: Dan heb je heel Urk gehad, denk ik.
1: Ja, dat je gaat door het centrum heen. En dan word je morgenavond ook nog getrakteerd op prachtige muziek van de showband.
0: Oh,
1: ja, weet ik toevallig.
0: Oh, ik ken ook iemand in die showband, ja.
1: Dus als je morgenavond iets te doen hebt.
0: Maar is morgen nog wel? Want overal is het op donderdag de laatste.
1: Nee,
0: op Urk is het morgen.
1: Is het blijkbaar begonnen op dinsdag.
0: Oh.
1: En eindigen op vrijdag. Het zijn 4 dagen.
0: Dat is leuk, want dan kunnen kinderen lekker opblijven, want het is weekend.
1: Nou, dat
0: dacht ik. Wat een aanrader. Nou, gaan we morgen allemaal naar Urk.

0: klassiekertje hoor. Salisbury Hill van Peter Gabriel. Je kunt tegenwoordig... Oh, sorry. Maar je kunt tegenwoordig, als je op televisie meekijkt naar de studio, dan kun je bij ons op de achtergrond de clips zien. Dus ik ben een meisje van de radio. Dus ik zie vaak clips van liedjes die ik van voor tot achter ken. De clips voor het eerst. En bij dit liedje zit dus een clip van een mevrouw die in een soort kostuum gemaakt van slablaadjes door een stad loopt. Het is heel raar.
1: Wow, ja, en ik heb er niets van meegekregen. Nee, want die clips zijn achter mij. Ja. En als ik elke keer draai, dan krijg ik een halve hernia in de studio. Ja,
0: dat is heel grappig. Ik zag jou met de hele tijd die salade mevrouw op de achtergrond. Salisbury Hill dus.
1: Ja, het lijkt wel of bijna heel Nederland op sociale media te vinden is. En dat geldt ook zeker voor de app TikTok, waarop je filmpjes kunt bekijken. Maar binnenkort kun je nog veel meer doen via die app. Namelijk shoppen op de TikTok-shop.
0: Ja, en de Consumentenbond maakt zich daar zorgen over aan de telefoon. Joyce Donat van de Consumentenbond. Goedemiddag, Joyce.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat een app, een TikTok sociale media app, waar heel veel jongeren op zitten. En daar komt een winkeltje aan. Dat kan bijna alleen maar misgaan. Hoe werkt dat überhaupt?
2: Nou, hoe het werkt is dat jij zit gewoon lekker te scrollen of te swipen door die filmpjes heen. Hè? En die zijn helemaal op jou gericht, want het algoritme weet precies welke filmpjes je leuk vindt en welke TikTokkers. En als je naar zo'n filmpje kijkt, bijvoorbeeld van een influencer, dan krijg je eigenlijk een koopknop te zien van hey, vind je dit leuke schoenen? Dan kun je ze nu meteen kopen. Of vind je deze chips ook zo lekker? Nou, ik weet niet of het met voeding gebeurt, maar de koop. Dus je kunt heel makkelijk op een knop drukken, terwijl je dus je favoriete influencer ziet iets aan te raden. Dan ga je daar naartoe. En je gaat dus niet uit de app. Je blijft in TikTok. Maar je kunt dus via zo'n knop heel eenvoudig het product kopen en vervolgens weer lekker doorgaan met het bekijken van de volgende filmpjes.
1: Nou, dat klinkt ideaal.
2: Ja, vooral voor de verkopers.
0: Maar
2: want
0: het
2: is
0: betalen?
2: Heel makkelijk.
0: Ja.
2: Ja, je kunt op dit moment, of nou ja, als TikTok begint hiermee in Nederland op 15 juni. Dan kun je gewoon zoals we dat ook gewend zijn met andere, met webshops, kun je gewoon met iDeal betalen of credit card of dat soort dingen. Je kan bij de lancering nog niet betalen met Klarna. Ik noem Klarna omdat dat voor jongeren tegenwoordig een bijna vanzelfsprekende optie is om ook mee te betalen. En daar zit wel een gevaar in, want dat is achteraf betalen. Buy now, pay later. Oh. Dat is er nog niet, maar in andere landen waar de TikTok-shop al langer loopt, kun je wel met Klarna betalen.

0: die kunnen daardoor in de problemen komen.
1: En hoe zit dat met jongeren? Want op TikTok zitten vooral echt... die zijn meestal nog geen 16 of 18.
0: Ja. Er zitten ook wel volwassenen op TikTok. En het is wel zo dat die TikTok shop is eigenlijk alleen maar bedoeld voor 18 jaar en ouder. Mm-hmm. En TikTok zegt, dat controleren wij ook. Maar de vraag is even hoe goed dat te controleren, hoe goed dat wordt gecontroleerd. We weten dat jongeren sowieso vaak wel via een omweg een manier vinden om op bepaalde social media te komen die niet voor hun leeftijd bedoeld is. Ja. Want TikTok zelf is ook voor 13 plus. Maar er zijn ook echt wel 11, 12-jarigen die op TikTok zitten. Die hebben dat wel gefixt voor zichzelf. En dat is ook met de TikTok shop zo. We weten van onze Franse collega's, daar loopt het ook al wat langer. Die hebben vorig jaar in ieder geval getest. En die zeiden van ja, de leeftijdsverificatie van TikTok, daar zitten echt veel gaten in. Je kunt echt vrij simpel als 18-minner toch shoppen. Of TikTok die gaten heeft gedicht in de tussentijd, dat weten we niet. Dat zullen we zelf moeten gaan onderzoeken. Maar ja, waterdicht is zo'n systeem vaak niet. Dus dat is spannend. Maar ook voor iemand van 18 is het nog steeds heel moeilijk om die verleidingen te weerstaan. TikTok is gebouwd op algoritmes, is gebouwd om jou helemaal te verleiden en in een bubbel te houden. Om jou alles voor te schotelen wat jij leuk vindt. En dat gaat dan niet alleen met filmpjes straks, maar het gaat dus ook met producten. Ze weten je precies zo te pleasen dat jij producten ziet waarvan je denkt, oh, dat moet ik hebben. Dus ook voor een 18-jarige is het nog best wel heel moeilijk om dat allemaal goed te beseffen van, is het nou wel handig om te kopen?
1: Ja, plus dat mijn 18-jarige, als die een uur gaat zitten TikTokken, dan heeft ze denk ik een schuld van €1400.
0: Ja, precies, dat is het. Want het is omdat je het zo makkelijk doet. Het is één druk op de knop. En je gaat, en het punt is ook, je gaat niet alleen heel makkelijk kopen, maar je weet ook niet heel duidelijk bij wie je koopt. Dat is wel verschillend per aanbieder, maar we zien in Duitsland, waar het ook al wat langer is, hebben onze Duitse collega's ook gezien van ja, er is heel vaak geen duidelijke informatie over de verkoper, de retourvoorwaarden, de klantenservice. Dus ook daarmee kom je in de problemen. En als je inderdaad zo de hele tijd zit te scrollen door die app en je blijft maar kopen, ja, dat wordt problematisch. Dus onze zorgen zijn niet voor niets.
2: Nee, nou ja, in andere landen in Europa, daar is dat dus al, die TikTok-shop. Ja. Op 15 juni komt het volgens mij richting Nederland. Dan kunnen mensen via die shop dingen kopen als ze dat zouden willen. Maar ja, is dit ook tegen te houden eigenlijk door bepaalde regelgeving vanuit de overheid?
0: Voor een deel. Er zijn nog wel meer problemen met social media en ook met nep-advertenties bijvoorbeeld op Instagram en zo. En daar zijn wel regels voor, maar de handhaving gaat vaak moeilijk. Er is natuurlijk wel een toezichthouder, de Europese Commissie, die houdt toezicht op al die platforms of ze zich aan de regels houden, maar dat gebeurt vaak niet. Nou, dan krijgen ze weer een boete van een paar 100 miljoen euro. Maar ja, die betalen ze bijna lachend, want ze verdienen zo ontzettend veel geld. Dus het is best wel lastig, maar we moeten natuurlijk de strijd niet opgeven. We snappen ook dat TikTok leuk is. Hè. We zijn niet tegen TikTok aan zich. Ik bedoel, het is niet dat wij zeggen, nou stop maar helemaal met die app. Dat moet iedereen natuurlijk ook wel een beetje voor zichzelf weten. Maar het is in ieder geval belangrijk om te waarschuwen. En jongeren te waarschuwen en ouders te waarschuwen van let op, dit is echt wel tricky, want TikTok is geen neutrale winkel. Ja, om het tegenhouden, ja, het vooralsnog niet.
1: Nee, maar ja, je weet in ieder geval dat de klantenservice waarschijnlijk ver te zoeken is. En inderdaad dat je het terug moet sturen, dat het opeens €76 kost, dat soort dingen. Dus we gaan erop letten. Dank je wel weer voor de waarschuwing. Joyce Donat was dat van de Consumentenbond. Meer informatie natuurlijk op consumentenbond.nl.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
3: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een gezin uit Lelystad stapt naar de rechter voor een straatverbod tegen hun eigen zoon. Volgens de ouders zit hun volwassen zoon achter 10 incidenten bij hun woning aan de Lagune in Lelystad. Het gaat onder meer om vernielingen, een schietpartij en een explosie met een vuurwerkbom eerder dit jaar. De vader vroeg donderdag om een verbod voor zijn zoon om binnen 50 meter van het huis te komen. Het gezin vreest anders hun woning kwijt te raken. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. In het Waterloobos bij Marknesse is het schaalmodel van de haven van IJmuiden opgeknapt. Onderzoekers bouwden de haven in 1956 om te testen hoe golven, stromingen en havendammen zich zouden gedragen. Jarenlang lag het model verborgen onder water, modder, riet en bomen. Toen Natuurmonumenten het terrein uitgroef, bleek een groot deel nog intact. En bezoekers kunnen het model dus nu weer bekijken. En zwembad Het Bun op Urk gaat deze zomer tijdelijk dicht vanwege problemen met de tegelvloer. Het binnenbad is in coronatijd dicht geweest en toen werd de temperatuur verlaagd. En dat heeft gezorgd voor problemen met de vloeren rondom het wedstrijdbad, het doelgroepenbad en richting de kleedkamers. De tegels zijn gebarsten. Het zwembad is van 22 juni tot 17 augustus gesloten om de problemen op te lossen. En tot zover het nieuws uit de regio.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Justitieminister Van Weel wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen als Zandvoort. Jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren agressief. 2 jongens uit Zaandam in Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend in 2024. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Veel ruimte voor de zon is er vanmiddag niet. De bewolking overheerst en er vallen talrijke buien. Soms zelfs met onweer, windstoten en zelfs hagel is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt hooguit 18 graden en verder waait er een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Vanavond neemt de buiigheid merkbaar af, toch kan ook vannacht nog wel af en toe een bui vallen. De temperatuur daalt naar minimaal een graad of 13 en de wind neemt wat af. Morgen waait de wind uit westelijke richting, matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. De zon die breekt af en toe door, maar zeker in de middag valt er ook nog wel af en toe een bui.
11: De verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden-West en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere, 8 minuten. De A9 Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen, 6. De A27 Almere-Utrecht tussen afrit Almere-Haven en Eemnes, 6 minuten vertraging. En een wat langere file vind je op diezelfde A27, maar dan tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 25 minuten stilstaan. De A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maan en Amersfoort-Vathorst, 7. De N50 Gemmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 4 minuten. En op de N302 ook nog wat file. Lelystad-Harderwijk tussen de afrit Dronten en de N305, 5 minuten vertraging. Dan de flitsers op de Larsendreef in Lelystad in beide richtingen. De N305, de Biddingringweg in Dronten bij 0,5. En op de Schokkeringweg, dat is de N352 bij Schokland. Daar vind je de flitser bij 16,1.
8: Als je de hele dag als kind op een schermpje zit, wat doet dat dan met je ogen? We horen het nu voor eens en voor altijd duidelijk van orthoptist en optometrist Desi Laan van het Flevo Ziekenhuis.
12: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Voeding, beweging, schermgebruik en voldoende tijd buiten. We weten dat ze echt wel belangrijk zijn voor onze gezondheid. Maar welke invloed hebben die activiteiten eigenlijk op onze ogen?
0: Daarover gaan we in gesprek met orthoptist en optometrist Daisy Laan van het Flevo Ziekenhuis. En met kinderarts Meike, moet ik zeggen, Kusters. Goedemiddag Daisy en Meike.
2: Hoi.
0: Hallo.
2: Hi
0: Daisy, kun jij misschien kort vertellen wat een orthoptist-optometrist precies doet?
2: Ja, een orthoptist die meet vooral eigenlijk kinderen. Dus vooral de ogen van de kinderen. En een optometrist meet dat vooral bij volwassenen. En is meer eigenlijk het ouder wordende oog. En als orthoptist zie je vooral de ontwikkeling van de kinderen. Dus hoe de ogen recht staan of misschien stilstaan, maar ook wat voor brilafwijking ze dus krijgen.
0: Oh ja. En Meike, welke oogklachten zie jij als kinderarts veel terug bij kinderen?
3: Nou, ik moet zeggen dat oogklachten op zich gaan allemaal wel rechtstreeks naar de oogarts of de orthoptist. Ik zie vooral kinderen met andere lichamelijke klachten.
0: Oké, en dan nog eventjes voor Daisy. Wat is bijziendheid nou eigenlijk?
2: Ja, bijziendheid, dat wordt ook wel eens myopie genoemd. Bijziendheid betekent eigenlijk dat je zonder bril voor veraf niet goed ziet. En dat eigenlijk het oog een beetje te lang is. En daardoor valt het licht niet scherp op de achterkant van het oog, waardoor je dus wazig ziet. Maar net voor het netvlies, voor de achterkant van het oog. En heb je dus een bril nodig om dan goed te kunnen zien. En dat is vaak een minsterkte.
1: Ja.
2: En hoe hoger die minsterkte, hoe hoger dus eigenlijk, hoe slechter je ziet.
1: En vanaf welke leeftijd kunnen kinderen zo ongeveer een bril dragen?
2: Ja, nee, je kan er eigenlijk ook mee geboren worden. Dus dat is van elke leeftijd zien wij kinderen, we zien baby's die aangeboren worden met een bril. Maar we zien ook eigenlijk kinderen die normaal gesproken niet een bril nodig zouden hebben gehad. Dus niet erfelijk gezien, die eigenlijk gewoon een normale sterkte zouden hebben en eigenlijk brilvrij zouden moeten blijven. Dat we die nu toch ook inderdaad op eind basisschoolleeftijd, begin middelbare schoolleeftijd toch ook langs zien komen en een bril nodig hebben. En dat dus eigenlijk die sterkte ontwikkelt. Nou ja, door eigenlijk onze omgeving en de schermtijd en niet veel buiten zijn.
0: Maar hoe weet je nou of een kind daardoor een bril nodig heeft?
2: Ja, nou, dat hoort eigenlijk, die klachten die je daardoor krijgt, is vaak dat ze verwezen worden ook door de juf of door de ouders. Er komt vaak geen bril in de familie voor. Heel vaak is dat een reden dat we weten van, nou, als ouders een minsterkte hebben, dan heb je toch eigenlijk ook wel een risico om zelf ook die sterkte te krijgen. Maar ook gezinnen waar dus de ouders geen brillen hebben, of de opa's en oma's allemaal niet, alleen een ouderdoms leesbrilletje, die kinderen die komen nu ook ineens bij ons langs. Dus we krijgen dus, ja, naast eigenlijk de erfelijke varianten nu ook nieuwe sterktes die in de familie voorkomen.
1: Maar heeft dat dan per se te maken met het gebruik van het mobieltje?
2: Ja, we zien wel inderdaad hoe meer je inderdaad dichtbij kijkt, hoe sneller zo'n sterkte dan ook toeneemt. Dus het is niet zo dat als je dan eenmaal -1 hebt, dat je dan -1 blijft. We zien ook inderdaad als de kinderen groter worden uit zichzelf, dan neemt de sterkte ook toe, want ook dan wordt het oog langer. Maar we zien dat kinderen die, ja, heel veel dichtbij kijken, dat is ook als je uren een boekje leest, maar vaak ligt je boek eerder weg. En is dat makkelijker met een scherm, omdat je dan toch een beetje erop blijft zitten, zien we eigenlijk dat die kinderen nog sneller toeneemt. Dus niet een kwart punt of een half punt per jaar, maar echt wel meer als een punt per jaar. En dan zit je inderdaad, als je 9 jaar bent met -1... Nou, voordat je dan 16 bent, heb je echt een hoge sterkte.
0: Meike, zie jij ook veel dat kinderen toch wel veel op een schermpje zitten en gevolgen daarvan?
3: Nee, zeker. Dat zie ik heel veel. Ik zie in de kinderkliniek eigenlijk kinderen met allerlei soorten klachten. Maar een groot onderdeel is dat ik ook veel kinderen zie met overgewicht. En de oorzaak daarvan is altijd multifactorieel natuurlijk. Maar een gebrek aan beweging en te veel stilzitten, bijvoorbeeld tijdens het gamen of in ieder geval veel op een scherm kijken, is daar bijna altijd wel ook een onderdeel van. En we zien ook dat tegenwoordig nog maar een heel klein deel van de kinderen de zogenaamde beweegnorm haalt van dagelijks 60 minuten buiten spelen, lopen, wandelen, fietsen, dus matig intensief bewegen. En daarnaast minimaal 3 keer per week een wat meer actievere lichamelijke activiteit waarbij je echt je botten, spieren en conditie verbetert. Mm-hmm. Ja, dus we zien gewoon steeds vaker dat kinderen daar lang niet aan voldoen en dat het ook steeds normaler is geworden om veel meer binnen op je scherm te zitten.
1: Maar wat kun je daar nou aan doen als kinderarts?
3: Ja, dat is best wel lastig, want dat is een probleem wat gewoon heel makkelijk, veel moeilijk te veranderen is, omdat het zo'n onderdeel is geworden van hoe we ook zeg maar onze hele omgeving hebben ingericht. Dus ja, ik vind het gewoon vooral mijn rol als kinderarts om daarvan ook de consequenties te benoemen en kinderen heel erg te motiveren om wel te blijven bewegen. Want even los van de bijziendheid, wat natuurlijk gewoon een heel belangrijk risico is, zijn natuurlijk gewoon nog heel veel andere manieren waarom veel bewegen gezond voor je is. Hè? Goed voor je hart- en bloedvaten, het versterkt je spieren en je botten, het verbetert ook je mentale gezondheid, je slaapt beter, en er zijn nog veel meer redenen. En zeker voor een kind die in een groei is, is die ontwikkeling van sterke spieren en botten is hartstikke belangrijk. En ook die motorische vaardigheden die je ontwikkelt als kind bij van buiten spelen, zoals hinkelen en ook gooien en vangen, dat zijn allemaal hele belangrijke dingen die je bijna als volwassene, als je dat niet goed geleerd hebt, ook niet meer echt inhaalt. Dus er zijn heel veel redenen om flink veel buiten te spelen en te sporten en te bewegen. Ook natuurlijk de speciale aspecten van vitamine D die je opbouwt. Want dat zien we ook ontzettend veel. Heel veel kinderen hebben vitamine D tekort. En dat komt ook echt omdat ze gewoon veel te weinig buiten zijn.
0: En Daisy, dat kinderen naar buiten moeten en moeten bewegen, is dat belangrijk voor de ogen? Of is het meer dat ze dan even niet op een schermpje zitten?
2: Ja, nou het is in de allebei eigenlijk.
0: Oh ja.
2: Alleen zodra je dus ook een sport hebt of dat je een activiteit hebt, dan is het ook gewoon makkelijker om die tijd niet in te vullen met een schermpje. Ik vraag ook wel vaak inderdaad, wat doe je dan inderdaad naast school? En dan als ze heel vaak sporten ze ook niet. En dan is het voor ouders heel lastig om te zeggen, ik red het niet om die schermtijd gewoon laag te houden. En voor degene die dan toch 3-4 keer in de week een sport doen met trainingen, wedstrijd of gewoon echt wel daarmee bezig zijn, dan heb je toch al dat je die uren die je buiten bent, dat kan het toch echt wel een soort van al inhalen op de momenten dat je toch dichtbij moet kijken, leren, gamet, studeert. Al die sociale interacties dichtbij tellen er ook bij. Dus dat buiten zijn helpt zeker daar ook bij.
0: Hebben we nou over 40 jaar een hele generatie van mensen die heel dik en half blind zijn?
2: Nou, dat is inderdaad wel een voorspelling. Inderdaad, nu zijn de 20% van de 20-jarigen myoop. Dus bijziend.
0: Oh.
2: En de voorspelling is dat we richting 2050 in het gaat dat de helft van de populatie op 20 jaar een minsterkte heeft. Dus wat dat betreft, maar Meek kan dat misschien aanvullen wat de verwachting is qua gezondheidsontwikkeling, maar qua ogen wel.
3: Nee, ja, zeker. De prevalentie van de obesitas neemt ook alleen maar toe. We zien het nu ook gewoon onder kinderen sterk stijgen. En dat wordt natuurlijk allemaal zware volwassenen. Los van dat je dan te zwaar bent, brengt dat natuurlijk ontzettend veel gezondheidsrisico's met zich mee. Eigenlijk al je organen hebben er last van, inclusief de psychische aspect. Dus dat is een super zorgelijke ontwikkeling waar we met z'n allen ons uiterste best voor moeten doen om dat tijd te keren. Hè. Zowel dus qua bewegen, maar ook gewoon qua gezond eten natuurlijk. Maar dat is wel een gevaar dat dreigt. En bijvoorbeeld van een recent onderzoek laat ook zien dat bijvoorbeeld een vierjarig kind met al obesitas graad 3, dus dat noemen we de meest ernstige vorm van obesitas, dat hij een levensverwachting heeft van 35 jaar. Dus dat zijn wel echt getallen of feiten die shockeren. Dus dat is wel iets wat inderdaad wat dreigt over een aantal jaar.
1: Nou, ga dus met je kinderen of met je kleinkinderen naar buiten en zorg ervoor dat ze niet zo heel veel op dat telefoontje zitten. Het is slecht voor je lichaam en dus ook voor je ogen. Dat weten we nu toch echt zeker. Dank jullie wel voor de uitleg daarover. Daisy Laan en Meeke Kusters van het Flevo Ziekenhuis in Almere.

0: Dit is Flevoland.
1: Iemand heel dicht bij mij heeft het meegemaakt. Ik ken ook de impact daardoor. Wat het doet met een overlever van seksueel misbruik.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Onder de hondenbezitters is het snel verspreid, het nieuws.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik vind het vreemd wat hier gebeurt. Kan van alles zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Langs de IJsselmeerdijk bij Lelystad staan sinds kort kleine blauwe containers met zonnepanelen en een antenne. Het zijn meetstations die nodig zijn voor de werkzaamheden rondom de versterking van de IJsselmeerdijk. En een gezin uit Lelystad stapt naar de rechter voor een straatverbod tegen hun eigen zoon. Volgens de ouders zit hun volwassen zoon achter onder andere vernielingen, een schietpartij en een explosie met een vuurwerk. Bom bij hun woning in Lelystad. Meer nieuws uit de regio hoor je zo dadelijk na 5:00.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het is best wel druk op de weg op deze donderdagmiddag en daarom krijg je de langste vertragingen. Ik begin op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Knoopend Muidenberg en Hilversum Noord. 25 minuten stilstaan, er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Dan de A6 Joure-Lelystad tussen Emmeloord en Emmeloord-West, een kwartier. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 20 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid, 8 minuten oponthoud. Dan de snelheidscontroles op de A6 Jouren richting Muidenberg bij Emmeloord bij 282,4. Een radarcontrole aan de Elementendreven in Almere en aan de Larserdreven in Lelystad. Op de N305, dat is de Binnenringweg in Dronten, word je ook geflitst bij 0,5. En op de N352, dat is de Schokkeringweg bij, je raadt het al, Schokkeland. Daar vind je de controle bij hectometerpaal 16,1.
8: Een bijzonder verhaal. Een schaalmodel van een stukje van IJmuiden lag verstopt in Marknesse onder modder, riet en water. Nu is het opgegraven en weer zichtbaar gemaakt. En nu kun je het gaan bekijken. En dat deed een van onze collega's. En we gaan het hebben over het dumpen van grof vuil in Lelystad. Veel mensen ergeren zich daaraan. En het wordt soms ook wel al te gek. Straks meer daarover.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
14: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: In de avond is alles leuker, vind ik.
1: Vooral met Harry Styles praten.
0: Ja, nou. Nou ja, jij hebt zijn nummer, denk ik. Jij bent bij zijn concert geweest.
1: Precies, toen kreeg ik gewoon zijn nummer natuurlijk. Ja. Want hij zwaaide ook steeds naar mij, terwijl ik echt tweede ring zat of zo. Maar Terrence steeds even erbij. Hey, hey.
0: Ja, maar jij valt wel op met je blonde haren.
1: Dat
0: natuurlijk,
1: is wel
0: hè?
1: Waar. En mijn stropdas. Ja. Ik had een mooie stropdas om. Ja, dat was Harry Styles. Late Night Talking. Zien, dumpen, doet dumpen. Lelystedelingen ergeren zich groen en geel aan grof vuil in de straten. En ze zeggen ook dat het steeds vaker gebeurt. Trek je de wijk in, dan kom je van alles tegen.
2: Ik erger me er enorm aan, want het tekent heel vaak het straatbeeld.
3: Kapotte banken, afgedankte matrassen en gescheurde vuilniszakken. Het straatbeeld in Lelystad irriteert veel inwoners. Ze zeggen dat er steeds vaker afvaldumpingen worden gedaan.
4: Toen wij hier kwamen wonen was het de schoonste stad van Nederland. Dus daar waren we trots op. En moet je nou kijken. Ik bedoel, het ligt echt aan de mensen zelf. Mensen van tegenwoordig zijn zo makkelijk.
3: Het grof vuil is een doorn in het oog. En mensen laten ook van alles achter.
4: Van bankstellen tot, nou, noem het maar op, oude wc-potten, als ze aan het verbouwen zijn. Ze gooien er echt alles neer.
3: Het stopt vaak niet bij die ene wc-pot of kapotte bank. Rommel trekt rommel aan. Dat zorgt voor een kettingreactie in de wijken.
2: Je ziet dan op een gegeven moment dat iemand daar, ik noem maar wat, of een bed of kastjes of dat soort dingen zo maar neerzet. En vervolgens zie je dan dat er nog weer bijgezet wordt door anderen ook. Dus dat ook allemaal rommel dan.
3: Veel Lelystedelingen melden zo'n illegale dumping via de fictie-app bij de gemeente.
5: We hebben zo'n 50 meldingen per week. En daar wordt ook meteen op geacteerd. We zijn met heel veel krachten en energie, HVC en de gemeente samen bezig om bijplaatsingen zoveel mogelijk meteen weer op te ruimen. Maar ja, het dubbele daarvan is dat mensen dan misschien ook af en toe het gevoel hebben van ja, zo werkt het, dus prima. Nou, dat is natuurlijk niet.
3: Volgens wethouder Sjaak Kruis ligt het vooral aan het gedrag van de inwoners. Dumpen willen ze ontmoedigen met zogenoemde containertuintjes. En hij zegt dat de gemeente al veel doet om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de burger.
5: We doen er echt veel aan om te voorkomen. Hè. Je kunt gratis je spullen op de zeeas de weg kwijt. Je kunt gratis een aanhanger laten komen om spullen op te halen. Je kunt HVC bellen en zeggen van ik heb wat rotzooi. En dan wordt binnen een redelijke termijn wordt dat ook opgehaald. Dus er zijn allerlei manieren waarop mensen dat doen. En gelukkig doen ook heel veel mensen dat wel. Maar ja, er is een groep die daar hardnekkig verkeerd gedrag blijven tonen.
3: Word je betrapt, dan wacht je een boete van €130. Maar inwoners roepen om flink hogere boetes. De wethouder ziet daar weinig in. Daders betrappen of achterhalen blijkt lastig. Kruis heeft wel een duidelijke boodschap voor de vervuilers.
5: Mensen, gedraag je en maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn.
0: En als laatste was dat wethouder Sjaak Kruis van de gemeente Lelystad in een reportage van onze schoonste verslaggever Arie Meijer.

0: Ik heb dus net een film gezien, Michael, over Michael Jackson. Het is zo zielig.
1: Ja, was het een goede film?
0: Ja, het is wel een goede film. Maar er was gewoon heel veel wat ik helemaal niet wist over die opvoeding. Ik wist wel dat die vader niet altijd aardig was. Maar dit was echt, het was echt heel zielig. Hij was echt nog heel klein.
2: Nou, toevallig heb ik die film ook gezien. We waren samen.
0: We waren samen,
2: maar goed. Ik moest vooral weer wennen eventjes aan die stem van Michael Jackson.
0: Oh, dat hij zo praat. Ja. Hij praat alles glimlachend. Ik vond het zo zielig dat hij echt 10 jaar oud was. En dat hij echt iedere nacht moest gaan werken. En zo, echt zielig. Nou, goed. Wel weer een goed liedje. Het heeft heel veel goede muziek opgeleverd natuurlijk. Michael Jackson, Rock With You.
2: En het zou zomaar kunnen dat Wouter van Bernebeek van Weerplaza goed nieuws voor ons heeft. Althans, laten we het hopen. Wouter, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
2: Nou, er zijn heel wat buien vandaag gevallen in Flevoland. Ja. Maar ja, hoe gaat de avond eruit zien? Droog?
3: Nou, niet helemaal, denk ik. Nee, niet helemaal. Er valt op dit moment een enkele bui nog in het oosten. Maar verder valt het nu al mee. Er ligt nog wel een gebiedje met wat buien klaar boven de Noordzee. Nou, dat trekt de loop van vanavond dan over onze provincie heen. Maar ik denk dat dat wel langzaam steeds verder in intensiteit gaat afnemen. En dan is het vanavond laat vannacht overwegend droog met temperaturen die dalen naar 14 graden. En de wind, die was vandaag toch wel behoorlijk aanwezig. Gaat ook wel langzaam afnemen naar matig vannacht. Dus het wordt allemaal wel wat rustiger en droger. Ja.
2: Rustiger en droger. En hoe ziet dan morgen eruit?
3: Nou, morgen begint dan overwegend droog. Geregeld zon. In de middag ontstaan dan weer van die stapelwolken. En daar kan dan nog een enkele bui uitvallen. Maar de meeste buien zijn morgen echt wel bestemd voor het oosten en zuidoosten van Nederland. En ik denk dat het bij ons wel mee gaat vallen. Tussendoor dus geregeld zon, 18 graden en duidelijk minder wind. En dan het weekend. Ja, dat ziet er op zich helemaal niet verkeerd uit. Als het al tot wat regen komt, zal dat tussen zaterdagavond en zondagochtend zijn. Met name ergens tijdens de nachtperiode dus. Verder is het overwegend droog met op beide dagen zo'n 19, lokaal 20 graden en maar weinig wind. Nou, volgende week neemt dan de kans op een bui wel weer toe. En dan de temperatuur verandert in eerste instantie nog niet zoveel. Maar later volgende week lijkt het wel echt duidelijk een stuk warmer te worden. En dan komen we waarschijnlijk toch weer ruim boven de 20 graden uit.
0: Oh, lekker.
2: Nou, ja. Later volgende week, dan heb je het over woensdag, donderdag.
3: Nou, volgende week woensdag ongeveer moet dat wel gaan lukken. Ja.
0: Hoe laat?
3: Smiddags.
0: Dank je, ergens middags. Oké, dank je wel.
3: Doei.
0: Hoi.

0: Olivia Dean, ook weer zo'n groot talent van de afgelopen jaren. So easy to fall in love with me, beweert ze. En dat is het volgens mij ook wel.
1: Onder modder, riet en water lag jarenlang een stukje IJmuiden verstopt in het Waterloobos bij Marknesse. Het is een stukje IJmuiden, want het gaat namelijk om een schaalmodel van de haven uit 1956. Het is nu weer zichtbaar gemaakt, want ooit gebruikten ingenieurs het model om te onderzoeken hoe golven, stromingen en havendammen zich zouden gedragen. Tim Kreets van Natuurmonumenten vertelt hoeveel werk het was om het stukje IJmuiden op te knappen.
2: Ik was heel blij dat we onder die bagger en onder dat we de grond dat we nog heel veel terugvonden. Maar ja, er waren ook stukken die waren gewoon echt verdwenen. Die waren gesloopt al in de jaren 60, want die hadden ze niet nodig. Of de natuur had het gewoon overgenomen door de bomen die het kapot hadden getrokken. Dus er moest wel serieus wat gebeuren. Ja, het was niet voor niks dat we wel een paar maanden bezig zijn geweest.
3: Er zijn natuurlijk heel veel projecten zijn hier gedaan. Heel veel onderzoeken zijn hier gedaan. Ja. Waarom hadden jullie besloten om deze specifieke aan te pakken?
2: Nou, we hebben 10 modelplaatsen uitgekozen samen met oud-medewerkers die hier vroeger gewerkt hebben. Van die hebben echt wel een verschil gemaakt in Nederland, maar zijn ook echt individueel verschillend van elkaar. Je kan bijvoorbeeld wel 10 rivieren namaken, maar dat is ook een beetje hetzelfde. Dus we hebben hier een havenmodel nagemaakt. Het is ook een van de oudste en het is ook nog de eerste die de bezoeker eigenlijk tegenkomt.
3: Ja, ik zie allemaal stromend water hier beneden in het model. Wat maakt dit model nou zo bijzonder?
2: Ja, het is hier dus volledig die haven van IJmuiden op schaal nagemaakt. En de zee werd hier gewoon in het klein nagemaakt.
3: Mensen kunnen niet alleen de geschiedenis zien, maar ook horen. Want er is een potwolk, een audiotour eigenlijk, ja. Waar mensen aan de wandel kunnen. Waarom hebben jullie gekozen voor zo'n potwolk?
2: Dat is een goede vraag. Ik heb de luxe dat ik af en toe bij die oud-medewerkers langs mag gaan. Aan de keukentafel hoor ik die verhalen van hoe was dat toen. En dat is niet alleen over dat onderzoek, maar hoe was dat leven? Ik denk, ja, dit wil ik ook delen met die mensen. En dat kan je op een stukje tekst zetten, maar dat gaat niet zo leven. En als je die gesprekken hoort, en vandaar dat uiteindelijk Jacob bedacht is. En Jacob als oud-medewerker neemt je mee door het gebied over zijn verhalen en zijn belevenissen in het bos.
4: Zie je de haven van IJmuiden hier links? Hier gebeurde het. Ik weet het nog goed. Hier stond in 1956 een van de eerste modellen met een golfmachine.
3: Ja, Jacob bestaat niet echt, maar het is een acteur, stemacteur.
2: Ja, Jacob is geboren in mijn hoofd. Ja, dat is eigenlijk een samenkomst van de pioniersgeest en de verhalen die ik gehoord heb van de mannen en vrouwen die hier toen werkten. Dus het zijn wel echte verhalen die hier hebben plaatsgevonden. Maar Jacob heeft soms wat meer verhalen meegemaakt dan alleen één medewerker.
3: Wat hoop je nou dat bezoekers die hier komen kijken, maar ook komen luisteren naar de verhalen, mee naar huis nemen?
2: Vooral denk ik dat we trots mogen zijn als Nederland van wat wij als waterbouwkundig landje, het kleine rotlandje in de wereld, wat we toch voor elkaar hebben gekregen. En dat we dat gewoon met de hand deden. Niks computers, gewoon met de hand. En dat je ook begrijpt dat het dus meer was dan werk. Het was ook leven op dat lab. En daarmee gaat een gebied ook leven. Het krijgt een ziel. En dat vind ik ontzettend mooi als een gebied een ziel krijgt.
1: Tim Kreets van Natuurmonumenten hoorde je in een reportage van verslaggever Tom Rogge.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkamer op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Flevoland met het regio nieuws.
10: Wie langs de IJsselmeerdijk bij Lelystad rijdt, heeft ze waarschijnlijk al gezien. Kleine blauwe containers met zonnepanelen en een antenne. Maar wat doen ze daar? Nou, het zijn zogenoemde meetstations die nodig zijn voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Ze worden gebruikt om met nauwkeurige coördinaten voorbereidende werkzaamheden in het water uit te kunnen voeren. Een gezin uit Lelystad stapt naar de rechter voor een straatverbod tegen hun eigen zoon. Volgens de ouders zit hun volwassen zoon achter 10 incidenten bij hun woning aan de Lagune in Lelystad. Het gaat onder meer om vernielingen, een schietpartij en een explosie met een vuurwerkbom eerder dit jaar. De vader vroeg donderdag om een verbod voor zijn zoon om binnen 50 meter van het huis te mogen komen. Het gezin vreest anders hun woning kwijt te raken. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. En zwembad Het Bun op Urk gaat deze zomer tijdelijk dicht vanwege problemen met de tegelvloer. Het binnenbad is in coronatijd dicht geweest en toen werd de temperatuur van het water verlaagd. En dat heeft gezorgd voor problemen met de vloeren rondom het wedstrijdbad, het doelgroepenbad en de vloer richting de kleedkamers. De tegels zijn daar gebarsten en vocht en het leggen van de tegels spelen ook mee. Het zwembad is van 22 juni tot 17 augustus gesloten om alle problemen op te kunnen lossen. En tot zover het nieuws uit de regio.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden. Het is nog niet bekend of het om het vermiste meisje gaat. Het meisje is sinds vrijdag niet meer gezien. De vader van een vriendinnetje zit vast vanwege ontvoering. 2 jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Veel ruimte voor de zon is er vanmiddag niet. De bewolking overheerst en er vallen talrijke buien. Soms zelfs met onweer, windstoten en zelfs hagel is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt hooguit 18 graden en verder waait er een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Vanavond neemt de buiigheid merkbaar af, toch kan ook vannacht nog wel af en toe een bui vallen. De temperatuur daalt naar minimaal een graad of 13 en de wind neemt wat af. Morgen waait de wind uit westelijke richting, matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. De zon die breekt af en toe door, maar zeker in de middag valt er ook nog wel af en toe een bui.
13: Dankjewel, de verkeersinformatie dan. Je krijgt de langste vertragingen. En dan begin ik op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Zwift-de-Bans. Ruim een half uur stilstaan daar. Dat heeft te maken met een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Dan de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. 7 minuten. De A6 nog eventjes dan. Joure-Lelystad tussen Emmeloord en Emmeloord-West. Zo'n 8 minuten stilstaan. De A27, Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 20 minuten. Diezelfde A27, maar dan tussen afrit De Bilt en Hilversum, 8. De N305, Dronten Almere, tussen de N302 en de afrit Harderwijk, ook 8 minuten vertraging. En op de N309, Epe-Dronten, tussen de A50 en Wissel, een kwartier stilstaan. Dan de snelheidscontroles. Op de A6 in de richting van Lelystad. Bij Lelystad vind je de controle bij 61,3. De Larsendreef in Lelystad, een extra controle in beide richtingen. Op de N305 de Binnenringweg bij Dronten bij 0,5. En op de N352, dat is de Schokkenringweg bij Schokland, bij hectometerpaal 16,1.
10: Het lijkt steeds vaker voor te komen, seksueel misbruik. Vrouwen die gedrogeerd worden. Natuurlijk de rechtszaak rondom Gisèle Pelicot. En een pornosite die is opgeheven. Straks horen we daarover de Almeerse documentairemaker Richard Dijkema. Die maakte vorig jaar een film over het thema seksueel geweld en misbruik. En hoe hij schrikt van die tendens, dat horen we zo dadelijk.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Gimme Some Loving, de Spencer Davis Group met een gouden ouwe.
1: Het is het gesprek van de dag. Vrouwen die eerst gedrogeerd en daarna misbruikt worden. De Nederlandse politie pakte vorige week bijvoorbeeld 4 mannen op die hierbij betrokken zouden zijn. En dan hebben we de rechtszaak rond de Française Gisèle Pelicot, die onlangs is afgerond. En daarnaast kwam de pornosite Motherless in het nieuws. Op grote schaal waren daar beelden te vinden van misbruik van bewusteloze of slapende vrouwen. De Almeerse documentairemaker Richard Dijkema maakte vorig jaar een film over het thema seksueel geweld en misbruik. En hij schrikt van deze tendens.
2: Ja, het is natuurlijk een hele zorgelijke ontwikkeling dat dit gebeurt. En dit gebeurt op grote schaal. We hebben natuurlijk eind maart heeft CNN nog een website onder de aandacht gebracht. De Rape Academy, waar in 1 maand meer dan 16 miljoen mannen hebben bezocht. En daar leerden ze dan hoe ze hun eigen vrouw moesten drogeren en verkrachten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En het is goed dat dit soort... dat hier aandacht aan wordt besteed. En het is ook goed dat wij als mannen ons daar tegen uitspreken.
3: Ja, zijn we überhaupt wel goed omgegaan met vrouwen als man?
2: Nou, als wij naar de geschiedenis kijken, dan valt er nog een hoop terrein te winnen volgens mij. Dat is een hele lange discussie, daar hebben we nu misschien geen tijd voor. Maar nee, wij zijn niet goed omgegaan met vrouwen.
4: Ja, het komt gelukkig wel steeds meer het nieuws. Het hoort je gelukkig natuurlijk tussen aanhalingstekens. Maar dat betekent in ieder geval wel dat we een kans hebben om er ook iets mee te doen. Ik bedoel, er zijn ook nieuwe campagnes van spreek je uit tegen dit soort dingen. Of als er iemand een zogenaamde grap maakt, zegt er dan wat van?
2: Ja, heel goed. Daar ben ik helemaal mee eens. En spreek je vrienden aan, spreek je mannen aan, spreek je kinderen aan, spreek je zoon aan. Leer je zoon hoe hij zich moet gedragen. Ik bedoel, dat is allemaal toch heel belangrijk om je daar tegen uit te spreken en om daar iets mee te doen.
3: Ja, zoals gezegd, jij bent documentairemaker. Je hebt ook over dit onderwerp een docu gemaakt. Waarom vond je dat belangrijk en hoe kwam je op dat idee?
2: Een stuk gemaakt is een korte speelfilm, geen documentaire. Mm-hmm. Wel gebaseerd op waar gebeurde situaties. Iemand heel dichtbij mij heeft het meegemaakt. Ik ken ook de impact daardoor, wat het doet met een overlever van seksueel misbruik. En ik vond dat, en ik vind nog steeds, dat daar meer aandacht aan moet worden besteed. Dat het uit de taboesfeer moet komen. En dat wij als mensen, maar ook voornamelijk als mannen, ons daar tegen uitspreken.
1: Dat was een gesprek eerder vanmiddag bij onze collega's Marco en Arnoud.
5: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Christopher Cross en Arthur's Team.
1: Dan krijg je de berichten van buiten onze provincie. Esther Ouwehand treedt terug als fractievoorzitter en leider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt het stokje over aan haar partijgenoot Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel aan als Kamerlid. Haar leiderschap kende onrustige tijden, zegt deze verslaggever.
2: Ze heeft een verklaring uitgedaan en ze heeft eerder gezondheidsproblemen gehad. Had ruzie binnen de partij. En daar schrijft ze over, ja, dat heeft veel van mij gevergd. En de partij staat de komende tijd voor veel uitdagingen. En ze zegt eigenlijk, ik heb de energie niet om dat goed te doen. Dus zegt ze, de partij staat er nu goed voor en ik heb een goede vervanger. En dus draag ik het stokje over aan Christine Teunissen. Dat kan nu, op dit moment.
1: Ouwehand was sinds 2019 partijleider van de Partij voor de Dieren.
0: Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Het internetwarenhuis was de afgelopen 11 jaar in bezit van een Britse investeerder. Maar nu neemt de Nederlandse kledingwinkel Omoda Weekamp over. Met de overname denkt het bedrijf beter te kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven. Dat zegt deze verslaggever.
3: Nederlandse webwinkels en gewone winkels die hebben steeds meer last van grote buitenlandse spelers. Denk bijvoorbeeld aan Amazon. Bij Weekamp zie je dat de winst jaar op jaar daalt, maar dat die kosten blijven voor personeel, maar ook om te innoveren. Ja, en Omoda die kocht al Assem. En met Weekamp erbij komt er ook een groot distributiecentrum in handen. Ja, en met dat alles denken deze winkels de concurrentie met die grote buitenlandse spelers aan te kunnen gaan.
0: Het is niet bekend hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp.
1: Ik wilde het net aan je vragen.
0: Ja, nou. Misschien kunnen we het opzoeken in de folder. Ja.
1: Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Leiden en Amersfoort gaan dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek helpen. En dat doen ze omdat jongeren die geen verslaving of psychische problemen hebben vaak niet worden opgevangen. Het initiatief komt van een woningcorporatie.
4: Wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is.
1: De schatting is dat er in ons land ongeveer 20.000 jongeren dakloos zijn.
0: En de Special Olympics komen in 2028 voor het eerst naar Drenthe. Het is een landelijk sportevenement, die Special Olympics, voor mensen met een verstandelijke beperking. De Spelen worden elke 2 jaar gehouden, altijd in een andere plaats in Nederland. En bij deze atletiekvereniging in Emmen zijn ze nu super trots dat de Special Olympics naar Drenthe komen.
5: Ik vind op reis gaan vind ik ook heel erg leuk, maar om in je eigen omgeving de Special Olympics over 2 jaar te mogen doen, vind ik ook heel spannend, maar ook heel mooi. In je eigen omgeving, je eigen provincie, ja, is ook heel mooi.
0: De verwachting is dat er ongeveer 2500 sporters en duizenden coaches meedoen aan het evenement. Later wordt nog bekendgemaakt in welke Drentse plaatsen de Spelen neerstrijken. En volgende week zijn de Special Olympics in de regio Haarlem. En tot zover de berichten van over onze provinciegrenzen.

0: Dit is Flevoland.
1: Ook voor een 18-jarige is het nog best wel heel moeilijk om dat allemaal goed te beseffen van is het nou wel handig om te kopen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, volgende week woensdag ongeveer moet dat wel gaan lukken. Ja.
3: Hoe laat?
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, ik heb het eigenlijk van mijn neven. Er zijn ook Urkers, dus ja.
5: Ja.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
8: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
7: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Langs de IJsselmeerdijk bij Lelystad staan de laatste tijd kleine blauwe containers met zonnepanelen en een antenne. Het gaat om zogenoemde meetstations die nodig zijn voor de versterking van de IJsselmeerdijk. En een gezin uit Lelystad stapt naar de rechter voor een straatverbod tegen hun eigen zoon. Volgens de ouders zit hun volwassen zoon achter 10 incidenten bij hun woning, zoals vernielingen, een schietpartij en een explosie met een vuurwerkbom eerder dit jaar. Meer nieuws uit de regio hoor je zo dadelijk.
6: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet, Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We zijn over het hoogtepunt van de avondspits heen, maar nog 80 kilometer file in onze regio. In het oosten van het land nog stevige onweersbuien. 40 minuten vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord, want er gebeurde een ongeluk bij Swifter Band. Vanaf Lelystad Noord 6 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging bij Zevenaar. Als je over de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland rijdt, kom je in 8 kilometer file vanaf Arnhem Noord. A50 Arnhem-Os bij Vaassen, 8 kilometer file vanaf Beekberg, een kwartier oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Nijmegen. En op de N309 Dronten-Epe bij Epe. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Een bijzonder verhaal. Een schaalmodel van een stukje van IJmuiden lag verstopt in Marknesse onder modder, riet en water. Nu is het opgegraven en weer zichtbaar gemaakt. En nu kun je het gaan bekijken. En dat deed een van onze collega's. En we gaan het hebben over het dumpen van grof vuil in Lelystad. Veel mensen ergeren zich daaraan en het wordt soms ook wel al te gek. Straks meer daarover.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
18: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Doet dumpen leliestedelingen ergeren zich groen en geel aan grof vuil in de straten. En ze zeggen ook dat het steeds vaker gebeurt. Trek je de wijk in, dan kom je van alles tegen.
1: Ik erger me er enorm aan, want het tekent heel vaak het straatbeeld.
2: Kapotte banken, afgedankte matrassen en gescheurde vuilniszakken. Het straatbeeld in Lelystad irriteert veel inwoners. Ze zeggen dat er steeds vaker afvaldumpingen worden gedaan.
3: Toen wij hier kwamen wonen was het de schoonste stad van Nederland. Dus daar waren we trots op. En moet je nou kijken. Ik bedoel, het ligt echt aan de mensen zelf. Mensen van tegenwoordig zijn zo makkelijk.
2: Het grof vuil is een doorn in het oog. En mensen laten ook van alles achter.
3: Van bankstellen tot, nou, noem het maar op. Oude wc-potten, als ze aan het verbouwen zijn. Ze gooien er echt alles neer.
2: Het stopt vaak niet bij die ene wc-pot of kapotte bank. Rommel trekt rommel aan. Dat zorgt voor een kettingreactie in de wijken.
1: Je ziet dan op een gegeven moment dat iemand daar, ik noem maar wat, of een bed of kastjes of dat soort dingen zo maar neerzet. En vervolgens zie je dan dat er nog weer bijgezet wordt door anderen ook. Dus dat ook allemaal rommel dan.
2: Veel Lelystedelingen melden zo'n illegale dumping via de fictie-app bij de gemeente.
4: We hebben zo'n 50 meldingen per week. En daar wordt ook meteen op geacteerd. We zijn met heel veel kracht en energie, HVC en de gemeente samen bezig om bijplaatsingen zoveel mogelijk meteen weer op te ruimen. Maar ja, het dubbele daarvan is dat mensen dan misschien ook af en toe het gevoel hebben van ja, zo werkt het, dus prima. Nou, dat is natuurlijk niet.
2: Volgens wethouder Sjaak Kruis ligt het vooral aan het gedrag van de inwoners. Dumpen willen ze ontmoedigen met zogenoemde containertuintjes. En hij zegt dat de gemeente al veel doet om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de burger.
4: We doen er echt veel aan om te voorkomen. Hè. Je kunt gratis je spullen op de zeeas de weg kwijt. Je kunt gratis een aanhanger laten komen om spullen op te halen. Je kunt HVC bellen en zeggen van ik heb wat rotzooi. En dan wordt binnen een redelijke termijn wordt dat ook opgehaald. Dus er zijn allerlei manieren waarop mensen dat doen. En gelukkig doen ook heel veel mensen dat wel. Maar ja, er is een groep die daar hardnekkig verkeerd gedrag blijven tonen.
2: Word je betrapt, dan wacht je een boete van €130. Maar inwoners roepen om flink hogere boetes. De wethouder ziet daar weinig in. Daders betrappen of achterhalen blijkt lastig. Kruis heeft wel een duidelijke boodschap voor de vervuilers.
4: Mensen, gedraag je en maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn.
5: En als laatste was dat wethouder Sjaak Kruis van de gemeente Lelystad in een reportage van onze schoonste verslaggever Arie Meijer.

0: En het zou zomaar kunnen dat Wouter van Bernebeek van Weerplaza goed nieuws voor ons heeft. Althans, laten we het hopen. Wouter, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Nou, er zijn heel wat buien vandaag gevallen in Flevoland. Ja. Maar ja, hoe gaat de avond eruit zien? Droog?
1: Nou, niet helemaal, denk ik. Nee, niet helemaal. Er valt op dit moment een enkele bui nog in het oosten. Maar verder valt het nu al mee. Er ligt nog wel een gebiedje met wat buien klaar boven de Noordzee. Nou, dat trekt de loop van vanavond dan over onze provincie heen. Maar ik denk dat dat wel langzaam steeds verder in intensiteit gaat afnemen. En dan is het vanavond laat vannacht overwegend droog met temperaturen die dalen naar 14 graden. En de wind die was vandaag toch wel behoorlijk aanwezig. Gaat ook wel langzaam afnemen naar matig vannacht. Dus het wordt allemaal wel wat rustiger en droger. Ja.
0: Rustiger en droger. En hoe ziet dan morgen eruit?
1: Nou, morgen begint dan overwegend droog. Geregeld zon. In de middag ontstaan dan weer van die stapelwolken. En daar kan dan nog een enkele bui uitvallen. Maar de meeste buien zijn morgen echt wel bestemd voor het oosten en zuidoosten van Nederland. En ik denk dat het bij ons wel mee gaat vallen. Tussendoor dus geregeld zon, 18 graden en duidelijk minder wind. En dan het weekend. Ja, dat ziet er op zich helemaal niet verkeerd uit. Als het al tot wat regen komt, zal dat tussen zaterdagavond en zondagochtend zijn. Met name ergens tijdens de nachtperiode dus. Verder is het overwegend droog met op beide dagen zo'n 19, lokaal 20 graden en maar weinig wind. Nou, volgende week neemt dan de kans op een bui wel weer toe en dan de temperatuur verandert in eerste instantie nog niet zoveel. Maar later volgende week lijkt het wel echt duidelijk een stuk warmer te worden. En dan komen we waarschijnlijk toch alweer ruim boven de 20 graden uit.
2: Oh, lekker.
0: Nou, later volgende week, dan heb je het over woensdag, donderdag.
1: Nou, volgende week woensdag ongeveer moet dat wel gaan lukken. Ja.
2: Hoe laat?
1: Smiddags.
2: Dank je, ergens middags. Oké, dank je wel, hè.

0: Onder modder, riet en water lag jarenlang een stukje IJmuiden verstopt in het Waterloobos bij Marknesse. Het is een stukje IJmuiden, want het gaat namelijk om een schaalmodel van de haven uit 1956. Het is nu weer zichtbaar gemaakt, want ooit gebruikten ingenieurs het model om te onderzoeken hoe golven, stromingen en havendammen zich zouden gedragen. Tim Kreets van Natuurmonumenten vertelt hoeveel werk het was om het stukje IJmuiden op te knappen.
1: Ik was heel blij dat we onder die bagger en onder dat we de grond dat we nog heel veel terugvonden. Maar ja, er waren ook stukken die waren gewoon echt verdwenen. Die waren gesloopt al in de jaren 60, want die hadden ze niet nodig. Of de natuur had het gewoon overgenomen door de bomen die het kapot hadden getrokken. Dus er moest wel serieus wat gebeuren. Ja, het was niet voor niks dat we wel een paar maanden bezig zijn geweest.
2: Er zijn natuurlijk heel veel projecten zijn hier gedaan, heel veel onderzoeken zijn hier gedaan. Ja. Waarom hadden jullie besloten om deze specifieke aan te pakken?
1: Nou, we hebben 10 modelplaatsen uitgekozen samen met oud-medewerkers die hier vroeger gewerkt hebben. Van die hebben echt wel een verschil gemaakt in Nederland, maar zijn ook echt individueel verschillend van elkaar. Je kan bijvoorbeeld wel 10 rivieren namaken, maar dat is ook een beetje hetzelfde. Dus we hebben hier een havenmodel nagemaakt. Het is ook een van de oudste en het is ook nog de eerste die de bezoeker eigenlijk tegenkomt.
2: Ja, ik zie allemaal stromend water hier beneden in het model. Wat maakt dit model nou zo bijzonder?
1: Ja, het is hier dus volledig die haven van IJmuiden op schaal nagemaakt. En de zee werd hier gewoon in het klein nagemaakt.
2: Mensen kunnen niet alleen de geschiedenis zien, maar ook horen. Want er is een potwolk, een audiotour eigenlijk, ja? Waar mensen aan de wandel kunnen. Waarom hebben jullie gekozen voor zo'n potwolk?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb de luxe dat ik af en toe bij die oud-medewerkers langs mag gaan. Aan de keukentafel hoor ik die verhalen van hoe was dat toen. En dat is niet alleen over dat onderzoek, maar hoe was dat leven? Ik denk, ja, dit wil ik ook delen met die mensen. En dat kan je op een stukje tekst zetten, maar dat gaat niet zo leven. En als je die gesprekken hoort, en vandaar dat uiteindelijk Jacob bedacht is. En Jacob als oud-medewerker neemt je mee door het gebied over zijn verhaal en zijn belevenissen in het bos.
3: Zie je de haven van IJmuiden hier links? Hier gebeurde het. Ik weet het nog goed. Hier stond in 1956 een van de eerste modellen met een golfmachine.
2: Ja, Jacob bestaat niet echt, maar het is een acteur, stemacteur.
1: Ja, Jacob is geboren in mijn hoofd. Ja, dat is eigenlijk een samenkomst van de pioniersgeest en de verhalen die ik gehoord heb van de mannen en vrouwen die hier toen werkten. Dus het zijn wel echte verhalen die hier hebben plaatsgevonden. Maar Jacob heeft soms wat meer verhalen meegemaakt dan alleen één medewerker.
2: Wat hoop je nou dat bezoekers die hier komen kijken, maar ook komen luisteren naar de verhalen, mee naar huis nemen?
1: Vooral denk ik dat we trots mogen zijn als Nederland van wat wij als waterbouwkundig landje, het kleine rotlandje in de wereld, wat we toch voor elkaar hebben gekregen. En dat we dat gewoon met de hand deden. Niks computers, gewoon met de hand. En dat je ook begrijpt dat het dus meer was dan werk. Het was ook leven op dat lab. En daarmee gaat een gebied ook leven. Het krijgt een ziel. En dat vind ik ontzettend mooi als een gebied een ziel krijgt.
0: Tim Kreets van Natuurmonumenten hoorde je in een reportage van verslaggever Tom Rogge.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Wie langs de IJsselmeerdijk bij Lelystad rijdt, heeft ze waarschijnlijk al gezien. Kleine blauwe containers met zonnepanelen en een antenne. Maar wat doen ze daar? Nou, het zijn zogenoemde meetstations die nodig zijn voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Ze worden gebruikt om met nauwkeurige coördinaten voorbereidende werkzaamheden in het water uit te kunnen voeren. Een gezin uit Lelystad stapt naar de rechter voor een straatverbod tegen hun eigen zoon. Volgens de ouders zit hun volwassen zoon achter 10 incidenten bij hun woning aan de Lagune in Lelystad. Het gaat onder meer om vernielingen, een schietpartij en een explosie met een vuurwerkbom eerder dit jaar. De vader vroeg donderdag om een verbod voor zijn zoon om binnen 50 meter van het huis te mogen komen. Het gezin vreest anders hun woning kwijt te raken. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. En zwembad Het Bun op Urk gaat deze zomer tijdelijk dicht vanwege problemen met de tegelvloer. Het binnenbad is in coronatijd dicht geweest en toen werd de temperatuur van het water verlaagd. En dat heeft gezorgd voor problemen met de vloeren rondom het wedstrijdbad, het doelgroepenbad en de vloer richting de kleedkamers. De tegels zijn daar gebarsten en vocht en het leggen van de tegels spelen ook mee. Het zwembad is van 22 juni tot 17 augustus gesloten om alle problemen op te kunnen lossen. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet, blijkt uit gegevens van tekenradar.nl. Het hoge aantal beten komt door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd, met halverwege mei regen en daarna extreme warmte en droogte. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken voor het WK voetbal. Dat wordt vanaf volgende week donderdag gespeeld in de VS, Canada en Mexico. De voetballers vliegen eerst naar New York in een KLM-toestel met de naam Orange Blossom. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien.
3: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er staat een matige westenwind en de meeste buien zijn verdwenen. Hooguit valt er nog een enkele lichte bui in het midden of zuiden van de provincie. Temperaturen daarbij dalen naar een graad of 14. En vrijdag begint dan overwegend droog met wat zon. In de middag ontstaan er weer stapelwolken en daar uitvallen dan wat kleine buien. Maar die zijn veel minder zwaar dan de afgelopen dagen. Tussendoor ook geregeld zon en temperaturen van een graad of 18. Het weekend blijft dan licht wisselvallig met af en toe een bui, ook geregeld zon en overdag zo'n 18 tot 20 graden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land komen nog stevige onweersbuien voor. In onze regio nog vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Bij Zevenaar 6 kilometer file. Vanaf Arnhem-Noord doe je er dus 10 minuten langer over. Na een ongeluk is de N309, de weg Dronten-Epe, in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A50. In beide richtingen 3 kilometer file en zo'n 20 minuten oponthoud. N325 Arnhem-Nijmegen tussen Huissen en Elst 4 kilometer file en een half uur vertraging. Wat een ongeluk houdt daar de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het lijkt steeds vaker voor te komen, seksueel misbruik. Vrouwen die gedrogeerd worden, natuurlijk de rechtszaak rondom Gisèle Pelicot. En een pornosite die is opgeheven. Straks horen we daarover de Almeerse documentairemaker Richard Dijkema. Die maakte vorig jaar een film over het thema seksueel geweld en misbruik. En hoe hij schrikt van die tendens, dat horen we.
2: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Het is het gesprek van de dag. Vrouwen die eerst gedrogeerd en daarna misbruikt worden. De Nederlandse politie pakte vorige week bijvoorbeeld 4 mannen op die hierbij betrokken zouden zijn. En dan hebben we de rechtszaak rond de Française Gisèle Pelicot, die onlangs is afgerond. En daarnaast kwam de pornosite Motherless in het nieuws. Op grote schaal waren daar beelden te vinden van misbruik van bewusteloze of slapende vrouwen. De Almeerse documentairemaker Richard Dijkema maakte vorig jaar een film over het thema seksueel geweld en misbruik. En hij schrikt van deze tendens.
1: Ja, het is natuurlijk een hele zorgelijke ontwikkeling dat dit gebeurt. En dit gebeurt op grote schaal. We hebben natuurlijk eind maart heeft CNN nog een website onder de aandacht gebracht. De Rape Academy. Waar in 1 maand meer dan 16 miljoen mannen hebben bezocht. En daar leerden ze dan hoe ze hun eigen vrouw moesten drogeren en verkrachten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En het is goed dat dit soort... dat hier aandacht aan wordt besteed. En het is ook goed dat wij als mannen ons daar tegen uitspreken.
2: Ja, zijn we überhaupt wel goed omgegaan met vrouwen als man?
1: Nou, als wij naar de geschiedenis kijken, dan valt er nog een hoop terrein te winnen volgens mij. Dat is een hele lange discussie, daar hebben we nu misschien geen tijd voor. Maar nee, wij zijn niet goed omgegaan met vrouwen.
3: Ja, het komt gelukkig wel steeds meer het nieuws. Het wordt je gelukkig natuurlijk tussen aanhalingstekens. Maar dat betekent in ieder geval wel dat we een kans hebben om er ook iets mee te doen. Ik bedoel, er zijn ook nieuwe campagnes van spreek je uit tegen dit soort dingen. Of als er iemand een zogenaamde grap maakt, zeg er dan wat van.
1: Ja, heel goed. Daar ben ik helemaal mee eens. En spreek je vrienden aan, spreek je mannen aan, spreek je kinderen aan, spreek je zoon aan. Leer je zoon hoe hij zich moet gedragen. Ik bedoel, dat is allemaal toch heel belangrijk om je daar tegen uit te spreken en om daar iets mee te doen.
2: Ja, zoals gezegd, jij bent documentairemaker. Je hebt ook over dit onderwerp een docu gemaakt. Waarom vond je dat belangrijk en hoe kwam je op dat idee?
1: Een stuk gemaakt is een korte speelfilm, geen documentaire. Mm-hmm. Wel gebaseerd op waar gebeurde situaties. Iemand heel dichtbij mij heeft het meegemaakt. Ik ken ook de impact daardoor, wat het doet met een overlever van seksueel misbruik. En ik vond dat, en ik vind nog steeds, dat daar meer aandacht aan moet worden besteed. Dat het uit de taboesfeer moet komen. En dat wij als mensen, maar ook voornamelijk als mannen, ons daar tegen uitspreken.
0: Dat was een gesprek eerder vanmiddag bij onze collega's Marco en Arnoud.
4: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland. Wow!

0: Dan krijg je de berichten van buiten onze provincie. Esther Ouwehand treedt terug als fractievoorzitter en leider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt het stokje over aan haar partijgenoot Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel aan als Kamerlid. Haar leiderschap kende onrustige tijden, zegt deze verslaggever.
1: Ze heeft een verklaring uitgedaan en ze heeft eerder gezondheidsproblemen gehad. Had ruzie binnen de partij. En daar schrijft ze over, ja, dat heeft veel van mij gevergd. En de partij staat de komende tijd voor veel uitdagingen. En ze zegt eigenlijk, ik heb de energie niet om dat goed te doen. Dus zegt ze, de partij staat er nu goed voor en ik heb een goede vervanger. En dus draag ik het stokje over aan Christine Teunissen. Dat kan nu, op dit moment.
0: Ouwehand was sinds 2019 partijleider van de Partij voor de Dieren.
2: Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Het internetwarenhuis was de afgelopen 11 jaar in bezit van een Britse investeerder. Maar nu neemt de Nederlandse kledingwinkel Omoda Weekamp over. Met de overname denkt het bedrijf beter te kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven. Dat zegt deze verslaggever.
3: Nederlandse webwinkels en gewone winkels die hebben steeds meer last van grote buitenlandse spelers. Denk bijvoorbeeld aan Amazon. Bij Weekamp zie je dat de winst jaar op jaar daalt, maar dat die kosten blijven voor personeel, maar ook om te innoveren. Ja, en Omoda die kocht al Assem. En met Weekamp erbij komt er ook een groot distributiecentrum in handen. Ja, en met dat alles denken deze winkels de concurrentie met die grote buitenlandse spelers aan te kunnen gaan.
2: Het is niet bekend hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp.
0: Ik wilde het net aan je vragen.
2: Ja, nou. Misschien kunnen we het opzoeken in de folder. Ja.
0: Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Leiden en Amersfoort gaan dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek helpen. En dat doen ze omdat jongeren die geen verslaving of psychische problemen hebben vaak niet worden opgevangen. Het initiatief komt van een woningcorporatie.
4: Wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is.
0: De schatting is dat er in ons land ongeveer 20.000 jongeren dakloos zijn.
2: En de Special Olympics komen in 2028 voor het eerst naar Drenthe. Het is een landelijk sportevenement, die Special Olympics, voor mensen met een verstandelijke beperking. De Spelen worden elke 2 jaar gehouden, altijd in een andere plaats in Nederland. En bij deze atletiekvereniging in Emmen zijn ze nu super trots dat de Special Olympics naar Drenthe komen.
5: Ik vind op reis gaan vind ik ook heel erg leuk, maar om in je eigen omgeving de Special Olympics over 2 jaar te mogen doen, vind ik ook heel spannend, maar ook heel mooi. In je eigen omgeving, je eigen provincie, ja, is ook heel mooi.
2: De verwachting is dat er ongeveer 2500 sporters en duizenden coaches meedoen aan het evenement. Later wordt nog bekendgemaakt in welke Drentse plaatsen de Spelen neerstrijken. En volgende week zijn de Special Olympics in de regio Haarlem. En tot zover de berichten van over onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Ook voor een 18-jarige is het nog best wel heel moeilijk om dat allemaal goed te beseffen van, is het nou wel handig om te kopen?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, volgende week woensdag ongeveer moet dat wel gaan lukken. Ja.
3: Hoe laat?
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, ik heb het eigenlijk van mijn neven. Hun zijn ook Urkers, dus ja.
5: Ja.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur, die je verrast.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
15: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
17: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
16: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond koelt het op. Nee, vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja. We gaan naar Jeroen Wolfsen voor het financiële nieuws. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan naar een leuke soap kijken met elkaar. De Box 3 soap, ook wel genoemd. Even voor kort, die Box 3, daar zitten je bezittingen in. Moet ik het zo even
2: je
1: kort
2: vermogen, zeggen? Je spaargeld. Hè?
1: Ja.
2: Voor jouw vermogen, voor normale mensen spaargeld.
1: Ja,
2: inderdaad.
1: Ja.
2: Ja, nee, jongens, en het is al een tijdje een rommeltje. Dus ik heb ook maar een tijdje er niet over gehad. Ik denk, nou, het wordt vanzelf duidelijk, maar het wordt maar niet duidelijk. Want nu gaat de Eerste Kamer weer op het plan wat er dan nu eindelijk ligt weer inhaken. Van ja, is hem dit nou wel? En het is ook wel lastiger, want niemand wil vermogensbelasting betalen. Maar ja, de straatlantaarns branden er wel van. Het is echt een onderdeel van de begroting. Dus we kunnen wel met z'n allen zeggen, laten we dat nou afschaffen. Of laten we het simpel houden.
1: Maar hoe werkt het ook? Het is niet vanaf dat je vanaf de eerste euro meteen...
2: Nee, er zitten allerlei vrijstellingen in. Maar als we helemaal teruggaan naar het begin. Vroeger zeiden ze, je krijgt 4% rendement, moet je 30% belasting overbetalen. Nou, de oudere luisteraars weten nog wel de 1,2% vermogensrendementsheffing.
1: Ja.
2: Toen hebben ze gezegd van nou, we gaan het verdelen. Als je meer dan een ton hebt, gaan we ervan uit dat je gaat beleggen. En dan krijg je niet 4% zogenaamd dan fictieve rente. Maar gaan we vrolijk met 6, 7 of 8 rekenen. Maar dan gingen mensen in één keer belasting betalen terwijl ze helemaal niet belegden. En als ze wel belegden, ja, beleggen kan ook een keer een jaar zijn dat je geen rendement hebt. Of nog erger, verlies.
1: Verlies, ja.
2: Dus er kwam een rechtszaak waarin gezegd werd van ja, je kunt mensen niet laten betalen voor iets waar ze niet van hebben genoten. Nou, die rechtszaken die zijn allemaal geweest. Nu moet het veranderd worden. Nu zijn ze bezig om dan eigenlijk ook weer een ander systeem te bouwen. Heb je niet meer een vrijstelling, maar is het eerste deel van je rendement wordt dan zogenaamd vrijgesteld. Linksom of rechtsom ga je natuurlijk betalen, hè? Laat dat duidelijk zijn.
1: Ja.
2: Alleen de grote vraag is, wat doe je met de zogenaamde vermogensaanwasbelasting? Dus op het moment dat je, nou, laten we maar zeggen, je aandelen meer waard worden. Ja, ook die heb je op dat moment niet verkocht.
1: Dus stel je hebt 100 euro geïnvesteerd en het is 120 euro waard.
2: Heb je 20 euro
1: fictieve winst, want je hebt hem verkocht.
2: Nee, maar tussentijds moet je wel over die winst gaan betalen.
1: En als het daarna dan eens maar 80 euro waard is?
2: Dan kan je nog een klein stukje terugkrijgen, maar nooit alles.
1: Oh, oké.
2: Nou, ook dat levert natuurlijk alweer, voert tot discussie op. En dan is het ook nog een keer de bedoeling dat uiteindelijk we naar een systeem gaan waarin je pas gaat betalen als je winst maakt.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat is bij een woning of bij, stel dat je box 3 onroerend goed als belegger hebt, dan is dat reëel. Hè? Je hebt 300.000 euro een huis gekocht, dat is jarenlang verhuurd. Over die verhuur moet je dan wat belasting betalen en als dat huis voor 6 ton wordt verkocht, maak je winst en heb je ook echt het geld in de hand.
1: En daar betaal je dan belasting
2: over? Ja, maar bij een woning kan je natuurlijk niet tussen de jaren door zeggen van nou, dan verkoop ik wel een paar stenen en dan kan ik weer de belasting betalen.
1: Nee, precies. Dus
2: linksom of rechtsom, ze zijn er niet uit.
1: Maar als je weer een andere woning van die overwaarde koopt, dan gaat het weer niet op, want dan investeer je meteen weer in nieuwe stenen.
2: Ja, maar dan heb je in de tussentijd wel één keer winst gemaakt. Dus dan komen ze toch echt wel weer langs. Maar jongens, we kunnen er nog over praten hoe het gaat worden. Het is niet eens zeker hoe het gaat worden. Dus voorlopig zou ik toch zeggen, mensen blijven gewoon maar lekker sparen en beleggen. En waarschijnlijk betaal je wat belasting. Leuker gaat het niet worden. Dat is het ding wat zeker is.
3: En makkelijker ook niet.
2: Makkelijker gaat het niet worden. En wat het gaat worden, weten we ook niet.
1: Nee, het is toch.
3: Nou,
1: het
3: lijkt wanneer toch gaan we daar wel iets over weten dan? Is dat voor de volgende regering of zo?
2: Ja, misschien. Ja.
1: Is dit overal zo, in alle landen? Gaat het in alle landen zo?
2: Nou, alle landen hebben wel een vorm van vermogensbelasting. Maar wij hebben wel een heel ingewikkelde bedacht. En in alle eerlijkheid, bedoel,
1: je moet dat natuurlijk niet gewoon terug naar de tekentafel from scratch?
2: Ja, daar zijn ze al 6 jaar mee bezig.
3: Maar in alle eerlijkheid zeg jij?
2: Nou ja, als je mij zou vragen wat zou dan een goede oplossing zijn, zou ik het ook niet weten.
3: Nee.
1: En misschien moet je je reiskostenvergoeding wel gaan sparen. Want je krijgt er binnenkort, we zijn met terugwerkende kracht, dan heel veel geld terug.
2: Heel veel geld.
3: Zo.
2: Maar je moet wel heel veel reiskosten maken. Wil je daar echt op vooruit gaan? Nee, toch wel even goed nieuws. Hè? De reiskostenvergoeding. Je mag 0,23 cent onbelast van je werkgever ontvangen. Dat doen de meeste werkgevers ook. Over de kilometers die je rijdt. Zakelijk en woon-werkverkeer.
1: Ja.
2: Vaak wel met een op- of een afslag. Dus de eerste 10 kilometer niet. Want ja, niet iedereen woont naast kantoor. Of de laatste 20 kilometer niet. Er zijn wel verhalen van mensen die 100 kilometer per dag rijden en maar 70 vergoed krijgen.
1: Ja, nou, ik ken dat soort mensen. Dat is toch vreselijk?
3: Ongelooflijk.
1: Ja, ongelooflijk. Jij kent zo.
3: Schandalig.
2: Maar nu krijg je 0,23 cent.
1: Ja.
2: Omdat het leven duurder wordt. En niet alleen het leven, maar vooral de benzine. Mag dat naar 0,25?
1: Mag dat dus? Dat is geen verplichting van de werkgever?
2: Nee, het is sowieso geen verplichting om het te betalen. Maar goed, wil je personeel binnenhalen, zul je wel iets moeten doen.
1: Ja.
2: Maar let op, het mag met terugwerkende kracht naar 0,25. Dus
1: dan praat je al gauw in dit geval van 70 kilometer op 1,40 euro per dag.
2: Tot hoeveel terug?
3: Tot hoeveel terug?
2: 1 januari.
3: Oké.
2: Okay. Ja, nou ja, 1,40 euro per dag. En als je 1 januari tot en met, zeg maar eventjes 1 juni rekent, dat zijn dan een goede 5 maanden.
3: Is toch een half tank benzine?
2: Laat dat 100 werkdagen zijn. Dan kan je inderdaad net weer een tankje van volgooien. Nou, als je bij de goedkoopste pomp staat.
3: Dat zeggen, ik ging voor een halve tank benzine, hoor.
2: Ja.
3: Nou weet ik niet wat de benzineprijzen doen.
1: 2,23 zag ik gisteren wel
2: dorp. Ja, dus daar kwam ik achter. Dat wisten mijn collega's dan weer te vertellen. Ik had net getankt voor 2,33. Ik let er wel een beetje op. Maar soms denk ik van, nou ja, gooi maar vol. Maar
1: ja, soms moet je wel ook.
2: Hè? Ja, soms doe, maar dan doe je soms maar 10 liter.
1: Ja.
2: Hè? Maar er zijn nu ook tankstations. Ik zie een oranje shirt hangen. Elke keer als het Nederlands elftal speelt, dan krijg je daar wat korting.
1: Zal niet vaak zijn, hoor.
2: Als het aan mij ligt, gaan we de finale halen. Maar
3: nee, nou, met Nederlands elftal, die doet prima mee aan die prijsstijging. Want gisteren hebben ze verloren met 1-0. Dus dan moet je nog meer gaan betalen.
2: Oh jeetje, ja, zou dat het geheim zijn?
1: Nee, maar het is gewoon het is niet of ze winnen of verliezen. Het is gewoon, oranje speelt, dus geven we korting.
2: Ja, en alleen, hoeveel?
1: Ja, dat is, weet ik het, 3 cent extra, 5 cent of 10 cent, dat weet ik veel, zijn. Zoiets.
3: Hebben ze eerst 8 cent deel opgedaan of zo?
2: Ja.
1: Waarschijnlijk. Nou, het is altijd vanaf de adviesprijs. Hè? En dat rekenen ze al bijna nooit, als je niet langs de snelweg zit.
2: Nee, de snelweg, daar moet je wegblijven.
1: Ja,
2: dan zit je
1: heel snel weg.
2: Ja. Dus, nou ja, we krijgen een hoge vergoeding, dat is het goede nieuws. Of je er wat aan hebt, dat is weer het slechte nieuws.
3: Nou ja, denk ik. Wie het kleine niet eert,
1: is het grote niet weerd.
2: Absoluut.
1: Dankjewel, Jeroen.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er staat een matige westenwind en de meeste buien zijn verdwenen. Hooguit valt er nog een enkele lichte bui in het midden of zuiden van de provincie. Temperaturen daarbij dalen naar een graad of 14. En vrijdag begint dan overwegend droog met wat zon. In de middag ontstaan er weer stapelwolken en daaruit vallen dan wat kleine buien. Maar die zijn veel minder zwaar dan de afgelopen dagen. Tussendoor ook geregeld zon en temperaturen van een graad of 18. Het weekend blijft dan licht wisselvallig met af en toe een bui, ook geregeld zon en overdag zo'n 18 tot 20 graden.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
0: Films.
2: Here's Johnny.
0: De premières.
3: Go ahead, make my day.
0: De successen. En de flops.
4: And I will kill you.
0: Filmkenner Jules Wolthuis.
5: Gisteren, of tenminste vorige week moet ik zeggen, kregen we allemaal appjes. Waar is Jules? Waarom geen films? Ja. Jules, we hebben er niks op gezegd. We hebben gewoon gezegd, kijk volgende week maar weer. En jou hoor, hij staat er gewoon weer. Jules Wolthuis,
6: ja,
5: goedemiddag.
6: Even een paar dagen vakantie jou hoor.
7: Doe maar weer. Niet,
6: moet kunnen.
7: Doe maar weer.
5: Maar de donderdag moet je eigenlijk altijd vrij houden. Ja. The Amazing Digital Circus, The Last Act. Wat is dat voor film?
6: Oh, wat een titel, hè?
5: Nou, zeg. Ja.
6: Fijn dat jij hem uitspreekt en niet ik.
5: Nee, The Amazing Digital Circus,
6: dat is een,
5: The Last Act.
6: Ja, dat is van origine Australische serie.
5: En hoe heet deze film?
6: Bestaat uit afleveringen die te zien zijn op Netflix en YouTube.
5: Ah.
6: The Amazing Digital Circus.
5: The Last Act.
6: The Last Act.
5: Ja.
6: En The Last Act zegt het al. Ze hebben nu, serie bestaat al van eind een aantal jaren geleden, bestaat uit 8 afleveringen.
5: Ja.
6: En ze hebben nu de laatste aflevering, deel 8, aangevuld met nieuw materiaal.
5: Ja.
6: Eigenlijk is dit een soort dan deel 9 geworden voor de bioscoop.
5: Oh.
6: En dat is te zien. En overal in de provincie. Ja, en dat gaat over een groep mensen die vast komt te zitten in een digitale wereld. En die wereld bestaat uit een circus. En daar is dan een circusdirecteur die die hele bizarre avonturen ontketent. Een bizar verhaal. Je denkt van, dit is leuk voor kleine kinderen, maar dat is niet heus. Het is echt vanaf 12 jaar en de ouder, ook voor volwassenen. En dat komt dat het verhaal nogal angstaanjagend is, fantasierijk, vol spanning zit. Dus het is niet voor de kleintjes. Het is echt voor 12 jaar en ouder.
5: Het is niet voor de poes. Maar ja, er staat dat 19...
6: Ik ken die serie helemaal niet.
5: Ik ook niet. Maar 19 juni is hij al op Netflix. Staat hij al, maar nu kun je dus gewoon...
7: Een preview. Je kunt
6: twee weken tevoren. Dit is eigenlijk zeg maar een soort slotaflevering, maar dan voor de bioscoop.
5: Ja, ja. Maar waarom zou je dan... Je kan tot 2 weken wachten en zit gewoon thuis.
6: Maar
5: ja, goed. Ja,
6: zo gaat het. Bioscoop-release is het dus.
5: Dan gaan we naar Disclosure Day.
6: Ja, en dat is toch waar... alle Steven Spielberg-fans al heel lang op wachten.
5: Is het Steven Spielberg?
6: Ja, want dit is een origineel idee van Spielberg. Hij is gek namelijk op UFO's.
5: Ja, dat weet ik.
6: Bestaat er buitenaards leven?
7: Ja, oh, vast wel.
6: En dat idee is uitgewerkt tot een scenario.
5: Ja.
6: Hij is de regisseur, hij heeft het geproduceerd.
5: Ja.
6: Hij heeft 2 fantastische hoofdrolspelers, Emily Blunt en Colin Firth.
5: Ja, ik heb de trailer gezien in Amerika.
6: En daar gaat het over. De film moet nog gaan draaien in Amerika. Maar de mensen die hem gezien hebben, die zeggen, nou, dit is toch wel de beste Spielberg van de laatste 20 jaar.
5: Ja.
6: Mede door het goede acteerwerk, het verhaal. En daar komt hij natuurlijk, de fantastische muziek van zijn vaste componist John Williams.
5: Ja.
6: 94 jaar inmiddels. Ze kunnen niet zonder elkaar.
5: Nee.
6: En dat is alleen al de moeite waard om naar de bioscoop te gaan. Dus het is een hele aparte science fiction film. 2,5 uur lang.
5: Oh.
6: Een spannende thriller over het bestaan van UFO's.
5: Ja.
6: Ja, dan nee. Nou...
5: Leuk.
7: Zouden we dan ook een inkijkje gaan krijgen in wat die files die nu openbaar zijn gemaakt? Hè?
5: Nee, dat doen ze.
6: Dat denk ik
7: van
6: niet.
7: Area, wat is het ook weer? Area 51 of zo?
5: Ik heb geen idee. Ik hou me er niet zo. Ik heb niet zo met UFO's en buiten.
6: Ja, ik vind het een boeiend geheel eigenlijk.
7: Ja, vind ik ook. Want waarom zou er niet nog zo'n soort planeet als de aarde zijn? Wij zijn toch niet het enige stelsel.
6: Het interesseert mij ook wel.
7: Ja.
5: Ja, mij interesseert het helemaal niet.
7: Ja,
5: net als het WK voetbal interesseert me ook niet.
7: Er lopen soms ook hele rare wezens rond.
6: Maar Disclosure Day is overal in de provincie te zien.
5: Leuk.
6: De moeite waard.
7: Mooi.
5: En dan iets uit mijn jeugd, want ik keek toen naar
7: Was hij nou aan? Dan komen ze weer terug.
6: Masters of the Universe.
5: Ja, He-Man. Had ik natuurlijk vroeger de poppetjes van Skeleton en zo.
7: Ja, dat was geweldig. Ja.
6: Hij is terug speciaal voor jou, Marco.
5: Wat leuk.
6: Weer in Lelystad en Almere te zien. Nou ja, je zegt het al. Het is een al reeds lang bestaande tv-serie was het.
5: Ja,
6: animatie.
5: Zeker. Ja.
6: En de 1987 versie, dat was met Dolph Lundgren als He-Man.
5: Ja.
6: Nou, dit is een, dat heet een met een moeilijk woord, geloof ik, reboot.
5: Ja, een reboot.
6: Dus gewoon,
5: opnieuw beginnen.
6: Gemaakt, frisse en wel, van deze tijd. Ja. En het gaat natuurlijk over de avonturen van de legendarische krijger He-Man.
5: Ja.
6: Ja, okay. Een criticus schreef,
5: ja?
6: Leuk om te zien, maar het is allemaal één grote actiepulp.
7: Okay. Ja, nou ja, het is allemaal computerspul.
6: Over je heen laten komen.
5: En dat vind ik dus
6: en
5: niet van zo
6: genieten. Het voor de liefhebbers die Masters of the Universe kennen natuurlijk.
5: Ja. Ja. En dan tot slot, ook een film waar ik er geloof ik al 12 van heb gezien. En dat komt ook weer terug. Nee, Scary Movie.
6: Oh. Dat kan niet natuurlijk.
5: Wat?
6: Dit is deel 6.
5: Oh, oké. Okay.
7: Maar ik heb er 5 gezien. Je hebt ze nog 2 keer gezien.
5: Ja.
7: Dat
5: is
7: wat.
6: Je hebt ze wel dubbel gezien. Begon in 2000. Scary Movie. En zal jij het eerst ook wel gezien hebben, denk
5: ik. Ja, je hebt ze allemaal aan de bioscoop gezien, denk ik. Ja.
6: Nou, maar de producenten, dezelfde producenten, dezelfde regisseur, dezelfde maker, dezelfde hoofdrolspelers, ze komen allemaal terug, nu 13 jaar later. En daarom hebben ze het ook niet, ze hebben het ook niet deel 6 genoemd. De titel is gewoon Scary Movie.
5: Ja, kunnen ze weer opnieuw beginnen.
6: Want, ja, precies.
5: Ja.
6: Ze doen net alsof die 5 niet geweest zijn, gewoon opnieuw.
5: Ja.
6: Nou ja, en dan iedereen, alle Scary Movie liefhebbers, die ken ik ook een beetje om me heen, die staan te trappelen om er naartoe te gaan. Want die verheugen zich natuurlijk op de humor, de horror, maar ook de links en de parodie.
5: Ja, op
6: al die andere horrorfilms die de
7: laatste tijd... Ik wou wel zeggen, er is toch ooit ook zo'n persiflage gemaakt dat het allemaal verkeerd ging?
5: Dat was dit. Dat was Scary Movie.
7: Dat is Scary Movie zelf al. Ja. Ja, ik heb het nooit gezien hoor, dat hoor je wel. Ja. Maar ja. Ik dacht dat er een soort van parodie op was. Dat, ja, dat het echt horror was en dan ook eentje waarin alles eigenlijk misgaat.
5: The Naked Gun is eigenlijk een beetje op de actiefilms. En dit is dan de parodieversie van de horrorfilm. Zo moet je het een beetje zien.
7: Oh, wat grappig.
6: Ja, dus in alle publiciteit staat overal welke films herkenbaar zijn.
5: Ja, het
6: was leuker geweest als dat geheim was gebleven.
5: Ja.
6: En dat je daar zit en denkt van, hey, dat is een link met dit, dat je dat zelf bedenkt.
7: Ja. Matrix hadden ze ook.
5: Ja, goed, zat er ook in.
6: Er zijn natuurlijk links met Scream en Sinners en Get Out en Smile. En dat, ja, echt voor de, zoals Marco, voor de scary movie liefhebbers.
5: Ja, goed. We gaan daar naartoe.
6: Overal te zien.
5: Net als jij volgende week ook weer. Zo hier bijvoorbeeld.
6: Overal te zien.

0: Dit is Flevoland.
1: Ook voor een 18-jarige is het nog best wel heel moeilijk om dat allemaal goed te beseffen van, is het nou wel handig om te kopen?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, volgende week woensdag ongeveer moet dat wel gaan lukken. Ja.
3: Hoe laat?
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, ik heb het eigenlijk van mijn neven. Er zijn ook Urkers, dus ja.
5: Ja.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
6: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
8: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
7: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Misschien kun je het nog wel herinneren. De inbraak bij een juwelier in het centrum van Emmeloord. Dat gebeurde in december vorig jaar. En de daders die zijn nog altijd niet opgepakt.
2: En daarom kan de politie jouw hulp goed gebruiken. We hebben contact met Teddy Sonneveld van de politie. Goedemiddag, Teddy.
3: Goedemiddag.
2: Ja, neem ons even mee terug als je wil naar die nacht van maandag 22 op dinsdag 23 december vorig jaar. Wat gebeurde daar?
3: Ja, dat was rond 4:15 s'nachts. En daar kwam een zwarte auto aanrijden bij een juwelier aan de korte achterzijde in het centrum van Emmeloord. Nou, er zijn zoals je ziet ook beelden van.
2: Ja, en die zien we inderdaad nu als je op de televisie meekijkt. Een zwarte Volkswagen Golf. En wat gebeurt er dan?
3: Ja, in die auto zitten eigenlijk drie mannen. Nou, één van die man stapt uit en begint eigenlijk gelijk met rammen op die glazen voordeur. En die tweede man die pakt ondertussen twee grote tassen uit de achterbak en gaat de eerste man dan helpen met op die deur rammen. Dat gebeurt met grote hamers en de derde persoon die blijft in de auto zitten.
2: Ja, dat duurt een minuut. Dan is het raam van de voordeur kapotgeslagen. Ja, en dan gebeurt er iets geks.
3: Ja, dat klopt. Om daar een paar keer slaan ontstaat er in ieder geval een gat in de deur. Maar ondertussen gaat ook plotseling dat rolluik achter die voordeur omhoog. En hoe dat kan, dat weten we niet precies.
2: Nee, dus de mannen konden naar binnen, gingen meteen op hun doel af. Wat gingen ze doen?
3: Ja, ze gingen eigenlijk gelijk naar twee stellingen achter in de winkel. En daar hebben ze meerdere gouden sieraden mee geroofd.
2: Ja, dat zien we ook allemaal. Er zijn ook allemaal beelden van, kunnen we nu ook, als je op televisie meekijkt, allemaal laten zien. Ze zijn bezig om sieraden te stelen. En dan zien we hoe de winkel zich vult met rook. Hoe kan dat?
3: Ja, dat is eigenlijk een beveiligingssysteem van de juwelier, zodat die dieven op dat moment niks meer kunnen zien. Nou, deze mannen hadden bivakmutsen op, maar ook een lamp op hun hoofd. Dus het lijkt ze voor nu niet zo heel veel te doen.
1: Nee, en het lukte ze dus ook om gouden sieraden mee te nemen bij die juwelier in Emmeloord. Die inbraak, ja, het ging echt allemaal supersnel. Hè? Het duurde in totaal nog geen 3 minuten. Vervolgens gingen die mannen met de gevulde tassen weer naar buiten. En daar stond die auto nog steeds, hè? Die Volkswagen Golf. Wat weet de politie over die auto?
3: Nou, wat we over die auto weten is dat er in ieder geval gestolen kentekenplaten in die auto zaten, dan wel op die auto zaten. En een deel van die platen is te lezen. Dat begint met HV en dan een 7. Dus we zijn ook heel erg op zoek naar mensen die iets hebben gezien met bijvoorbeeld die zwarte Golf waar dat kenteken met HV 7 op staat. En vragen zich dan ook bij ons te melden.
2: De inbrekers zijn helemaal in het zwart gekleed. Bivakmutsen hebben ze ook op. Waar kunnen we hen eventueel toch aan herkennen?
3: Ja, we hopen misschien dat iemand ze wellicht herkent aan een loopje of toch de auto weet te herkennen of meer informatie heeft, iets opvallends heeft gehoord in de omgeving. Dat zou ook heel erg helpen.
2: Hoe kunnen we het beste tips doorgeven voor de mensen die nu aan het luisteren zijn en denken, hey, ik herinner me iets?
3: Ja, dat zou kunnen via 0800-6070. Dat is de gratis tiplijn. Maar als je het liever anoniem doet, kan dat via 0800-7000 of op meldmisdaadanoniem.nl.
1: Ja, wie herkent dus die verdachte van de inbraak bij de juwelier december vorig jaar in Emmeloord? Je kunt contact opnemen met de politie via 0800-6070. Teddy Sonneveld van de politie, dank je wel. Zometeen spreken we jou nog even over een andere zaak in Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Bij een woning aan de Hanseweg in de Oostvaardersbuurt in Almere is ingebroken en daarbij is politiekleding gestolen. Die inbraak die gebeurde in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 mei.
2: Bij ons in de uitzending Teddy Sonneveld van de politie. Teddy, er is bij deze inbraak politiekleding buitgemaakt. Neemt de politie het daarom heel serieus?
3: Ja, zeker. We nemen het daarom ook heel serieus, omdat we natuurlijk ook niet willen dat die kleding in verkeerde handen valt.
1: Ja, wat zou er dan mee kunnen gebeuren bijvoorbeeld als die kleding in verkeerde handen valt?
3: Nou, daar kan je denken aan dat mensen zich wellicht voordoen als nepagenten en daarmee mensen proberen op te lichten. Dat zou een van de dingen kunnen zijn.
2: Ja, is er behalve die politiekleding nog meer gestolen uit de woning?
3: Nee, voor nu is het vermoeden dat ze dit ook van tevoren wisten, omdat er alleen die politiekleding gestolen is.
1: En voor de rest dus helemaal niets in dat huis. Ja, en daarom vermoedt de politie dus ook dat eigenlijk de verdachten wel wisten waar ze moesten zijn van tevoren.
3: Ja, dat klopt. Want we hebben ook beelden uit de nacht voor de inbraak bijvoorbeeld, dat zij ook door diezelfde straat, de Hanseweg, dus liepen. Dus vandaar vragen we ook mensen die wellicht toen wat hebben gezien, om dat in ieder geval ook te melden.
2: Nu zijn jullie op zoek naar 3 verdachten. Kun je daar iets over vertellen?
3: Nou, alle 3 de verdachten die waren volledig zwart gekleed en droegen gezichtsbedekking. Zijn vermoedelijk ook minderjarig. Wel weet ik dat 1 van de verdachten had een slank postuur. Eentje een wat forser postuur en eentje had een lichte huidskleur.
1: Nou blijkt ook, je vertelde net dat die verdachten al eerder in de buurt van de woning zijn gezien. Wanneer was dat nou?
3: Ja, dat was in de nacht voor de inbraak. Dus dat was dan op 24 op 25 mei.
2: Ja. Maar vinden jullie dit ook bijzonder? Dat ze dus blijkbaar een nacht hebben staan kijken, toen de volgende keer hebben ingebroken, alleen maar om politiekleding buiten te maken?
3: Ja, dat is inderdaad bijzonder. Maar vandaar dat we ook het vermoeden hebben dat ze dat dus van tevoren wisten en dat wellicht voor verkeerde doeleinden willen gebruiken.
2: Ja, precies. Wat kunnen mensen doen als ze informatie hebben over, nou ja, deze verdachte, of een vermoeden hebben natuurlijk, waar die gestolen politiekleding heen is gegaan?
3: Ja, exact. Dan kan je de tips doorgeven aan 0800-6070. Dat is de gratis opsporingstiplijn. Of anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl. En dat gaat dan inderdaad om de inbraak zelf, maar ook de avond daarvoor.
2: Ja, verdachte mensen in de buurt van de Hanseweg in Almere. 25 en 26 mei dus. Dankjewel, Teddy Sonneveld van de politie.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Als ik één ding niet zou willen missen...
2: is het vissen.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, dat zeggen in ieder geval ongeveer 2000 leden... van hengelsportvereniging Het Poldervoorntje uit Noordoostpolder. En die jeugdafdeling van die hengelsportvereniging... bestaat 35 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden.
2: Auke Jan en Ruben zijn hier van de jeugdafdeling. Hallo jongens, leuk dat jullie er zijn allebei.
3: Hallo.
2: Ja, en op de achtergrond horen we inderdaad Jurrie en Visser... Dit is niet waar. Ik realiseer me dit nu pas, dat je Visser heet.
3: Ja.
2: Geweldig. Ja, je kon natuurlijk niet anders.
3: Nee, ja, ik kon er niet uitkiezen, maar...
1: Maar wel met SCH, dus ja, maar dat hoor je natuurlijk helemaal niet.
2: Nee, dat voelt een vis ook niet. Eventjes eerst naar Auke Jan en Ruben. Wat hebben jullie allemaal meegenomen? Vertel eens wat je allemaal voor je ziet.
4: Allerlei visspullen, hondenbroeken, want daar kan je ook mee vissen.
2: Wat?
4: Hondenbroeken.
2: Eten vissen hondenbrokken?
4: Ja.
2: En hang je die aan je haakje of gooi je die erin om ze te lokken?
3: Allebei.
4: Allebei. Ja.

0: half uur bij het water gezeten en niets gevangen. Is dat jou ook wel eens overkomen?
1: Ja, soms wel, maar ik vis meestal met vrienden. Zoals ook met Ruben en dan heb ik ook wel wat vis.
0: Wat, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk, Ruben?
2: Eigenlijk gewoon van school.
0: Van school. En toen dachten jullie samen, wij gaan lekker vissen.
3: Wat vinden jullie er leuk aan? Vertel er eens wat over. Waarom zijn jullie het gaan doen?
1: Er zijn al heel veel verschillende soorten vissen. Snoek, snoekbaars, baars, karper, brasem. En het is echt heel leuk. En hebben ook heel veel kracht, dus ja.
3: Maar je staat toch eindeloos te wachten tot er eens een keer zo'n vis aan je haakje komt? Is het niet ontzettend saai? Niet nee gaan staan schudden, Jurien Visser. Is het niet saai als je 11 bent de hele tijd maar naar dat water staren?
2: Nou, ja. Je ziet ook gewoon heel veel van de natuur. Je bent ook gewoon in de natuur, gewoon buiten. Dat is ook gewoon heel fijn.
3: Je moet even in het rode bolletje praten, anders kunnen we je niet verstaan. Maar je vindt het leuk om in de natuur te zijn?
2: Ja.
3: En met z'n tweeën, want mag je praten? Want dan jaag je de vissen weg.
1: Het kan wel, maar niet bijvoorbeeld de hele tijd door.
0: Okay. Nee. En dan natuurlijk de hele tijd die hengel in de gaten houden. En als dan het moment komt dat die hengel beweegt. Hè, als er een vis aan zit. Wat gebeurt er dan met jou, Ruben?
2: Dan voel ik wel echt adrenaline door me heen gaan.
0: En ja, dan moet je ervoor zorgen dat je die hengel kunt ophalen natuurlijk. Ja. Hè? Hoeveel spierballen heb je daarvoor nodig?
2: Ligt eraan welke vis je vangt.
0: Nou, een snoek.
2: Ligt dan ook weer een beetje aan het formaat.
0: Een grote snoek?
2: Moet je wel echt best wel ook wel een beetje sterk zijn.
3: En wat doe je dan? Dan hangt hij aan het haakje en dan moet je binnenhalen, eraf halen, toch?
1: Heb je een schepnet. Daarmee haal hem binnen. En dan met het onthaakmat. Daarmee kan je hem onthaken en dan met een tang en zo. En dan soms wat water over hem heen gieten. Ja, dat.
0: En dan vervolgens mee naar huis nemen en aan je ouders geven?
1: Opeten. Nee, terugzetten.
0: Oké, wordt altijd teruggezet in het water. Dus dan kunnen ze vrolijk verder leven. Nou, Jurien, je hoort jouw enthousiaste leden eigenlijk.
4: Ja, absoluut.
0: Hè? Hoe groot is die club van jeugdleden bij de Hengelsportvereniging?
4: We hebben ongeveer 250 jeugdleden. Van de ruim bijna 2100 totaal. Dus ja, best wel een groot aantal. En we zijn groeiende ook daarin. Maar we investeren er ook echt in.
3: Nou, je ziet, deze jongens vinden het leuk. Die vinden die spullen ook leuk. Je hebt ook heel veel bij je. Welke kinderen vinden dit leuk? Zijn het allemaal jongetjes?
4: Nee, absoluut niet.
3: Oh.
4: Nee. We hebben ze echt alle soorten maten, om zo maar te zeggen, binnen onze vereniging. En dat maakt ons ook wel uniek. Want je kan het individueel doen, hengelsport. Maar je kan het ook in een groepsverband. Of zoals met je vriendjes, vriendinnetjes. Met familie, volwassenen, jongeren. Het kan allemaal tegelijk. Kijk, met de voetbal sta je vaak met dezelfde klasse op het veld.
3: Mm-hmm.
4: Dat probleem hebben wij eigenlijk niet. Het is heel gemixt en heel gevarieerd. En ook de manieren van vissen is natuurlijk heel gevarieerd.
3: Zijn jullie zelf gegaan of zijn jullie met vader of moeder meegegaan? Of familieleden? Of?
1: Ik heb het eigenlijk van mijn neven.
3: Oh ja.
1: En zijn ook urkers, dus ja.
3: Oh ja, dan moet je bijna wel vissen natuurlijk. Ja, dan komt dat er wel bij kijken.
4: Ja.
3: Mag ik nog heel even, Jurien, weten wat nou die mat is? Want je kan een vis toch ook wel even in het gras leggen. Waarom moet hij op die mat?
4: Nou, die mat is eigenlijk puur ter bescherming van de vis. We willen eigenlijk niet dat we de vissen zomaar in het gras leggen. Of dat we de vissen op de stenen bijvoorbeeld. Dat is helemaal schadelijk voor de vis.
3: Ja.
4: Dus wat je eigenlijk hebt, is een speciale mat. Dus met een zachte laag erop. Die maken we nat van tevoren als we gaan vissen. En daar leggen we de vis op als we gaan onthaken. Dan hoeven we zelf zo weinig mogelijk vast te houden. En kunnen we het slijmvlies dat om de vis als bescherming dient niet beschadigen.
3: Okay. Ja. Wat is de grootste die jullie gevangen hebben?
4: Laat me zien.
1: Die van mij is eergisteren. Mijn eerste snoek 90 centimeter.
0: Wow, dat is gisteren gebeurd.
3: Wijs eens aan, want dat is vissers, hè? Je kunt 90 centimeter zo aanwijzen of zo. Mm. Doe eens, hoe groot was die?
1: Ongeveer zoiets.
3: Zo. En jij, Ruben?
2: Mijn grootste vis is ook een snoek. Maar die was maar 59 centimeter.
3: Maar dat is ook nog... Dus nu is de sport om zo snel mogelijk één te vangen die net zo groot is als die van Aukje. Ja, dit moet je natuurlijk allemaal weer van elkaar leren. Kan een van jullie mij vertellen wat een drill simulator is?
2: Dat is een een soort

0: apparaat. Dan stel je in welke vis je wil vangen. En dan gaat hij zo hard trekken. En dan moet je hem zien binnen te halen.
1: Ja, dan moet je heel wat, wat spierballen hebben. En die drill simulator die is er aankomende zaterdag, Jurien. Want de reden dat we jullie hebben uitgenodigd is vanwege het 35-jarig bestaan. Dat wordt gevierd door een open dag buiten.
2: Ja, dat klopt. Ja, het is heel bijzonder. Want in de Noordoostpool zijn we eigenlijk begonnen met de jeugdafdeling. Als enige in Nederland. Geertje Veenstra, een hele bekende visser in Nederland. Ook Nederlands kampioen geweest. Uit Emmeloord, die heeft het op poten gezet. Die heeft de jeugd opgeleid, maar ook de jeugdleiders opgeleid. En zodoende is het eigenlijk landelijk uitgerold dat er een jeugdafdeling is gekomen. Dus mede dank aan haar.
1: En inmiddels 35 jaar verder.
2: Ja.
1: Het wordt gevierd dus aankomende zaterdag.
2: Ja.
1: Wat gaan jullie doen op die open dag, jongens?
3: Snoeken, allerlei verschillende tuigjes bijvoorbeeld maken. Heel veel vissen, denk ik. En poffertjes eten.
4: Oh.
3: En net zoals met die drill simulator, daar lekker mee bezig.
1: Ja, ik wil zeggen, Oudeke, Astrid. Astrid, die hoort het woord poffertjes. Mag zij dan ook komen?
4: Mag ik poffertjes komen vangen?
1: Ja, of is het alleen voor kinderen?
2: Voor de kinderen, hè?
3: Ja, voor de kinderen.
4: Poffertjes. Niet welkom, jammer.
2: Tuurlijk bent u welkom. Ja,
4: maar wel om te vissen dan. Dank jullie wel. Het is dus aan de Zuiderkade in Emmeloord zaterdag. Aan de parkeerplaats. Begint om 10:00. En jullie bedankt en veel plezier. Auke Jan, Ruben en Jurien Visser van de Hengelsportvereniging. Het Poldervorentje dus. Fijn dat jullie er waren.
2: Dank.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er staat een matige westenwind en de meeste buien zijn verdwenen. Hooguit valt er nog een enkele lichte bui in het midden of zuiden van de provincie. Temperaturen daarbij dalen naar een graad of 14. En vrijdag begint dan overwegend droog met wat zon. In de middag ontstaan er weer stapelwolken en daaruit vallen dan wat kleine buien. Maar die zijn veel minder zwaar dan de afgelopen dagen. Tussendoor ook geregeld zon en temperaturen van een graad of 18. Het weekend blijft dan licht wisselvallig met af en toe een bui, ook geregeld zon en overdag zo'n 18 tot 20 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Het lijkt wel of bijna heel Nederland op sociale media te vinden is. En dat geldt ook zeker voor de app TikTok, waarop je filmpjes kunt bekijken. Maar binnenkort kun je nog veel meer doen via die app. Namelijk shoppen op de TikTok-shop.
3: Ja, en de Consumentenbond maakt zich daar zorgen over. Aan de telefoon Joyce Donat van de Consumentenbond. Goedemiddag, Joyce.
4: Goedemiddag.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat een app, een TikTok sociale media-app, waar heel veel jongeren op zitten, en daar komt een winkeltje aan, dat kan bijna alleen maar misgaan. Hoe werkt dat überhaupt?
4: Nou, hoe het werkt is dat jij zit gewoon lekker te scrollen of te swipen door die filmpjes heen. Hè? En die zijn helemaal op jou gericht, want het algoritme weet precies welke filmpjes je leuk vindt en welke TikTokkers. En als je naar zo'n filmpje kijkt, bijvoorbeeld van een influencer, dan krijg je eigenlijk een koopknop te zien van hey, vind je dit leuke schoenen? Dan kun je ze nu meteen kopen. Of vind je deze chips ook zo lekker? Nou, ik weet niet of het met voeding gebeurt, maar dat koop. Dus je kunt heel makkelijk op een knop drukken, terwijl je dus je favoriete influencer ziet iets aan te raden. Dan ga je daar naartoe. En je gaat dus niet uit de app. Je blijft in TikTok. Maar je kunt dus via zo'n knop heel eenvoudig het product kopen en vervolgens weer lekker doorgaan met het bekijken van de volgende filmpjes.
2: Nou, dat klinkt ideaal.
4: Ja, vooral voor de verkopers.
3: Maar hoe gaat
4: want het
3: met
4: is
3: betalen?
4: Heel makkelijk.
3: Ja.
4: Ja, je kunt op dit moment, of nou ja, als TikTok begint hiermee in Nederland op 15 juni. Dan kun je gewoon zoals we dat ook gewend zijn met andere, met webshops, kun je gewoon met iDeal betalen of creditcard of dat soort dingen. Je kan bij de lancering nog niet betalen met Klarna. Ik noem Klarna omdat dat voor jongeren tegenwoordig een bijna vanzelfsprekende optie is om ook mee te betalen. En daar zit wel een gevaar in, want dat is achteraf betalen. Buy now, pay later. Oh. Dat is er nog niet, maar in andere landen waar de TikTok-shop al langer loopt, kun je wel met Klarna betalen. En ook op de site van TikTok zelf zie je dat Buy Now Pay Later wel degelijk een optie is. Dus we verwachten dat dat ook op den duur in Nederland mogelijk is. En daar maken we ons dan nog eens een keer extra zorgen over. Omdat het zo makkelijk is om in zo'n TikTok-shop met alle verleidingen van TikTok te kopen. Het is heel makkelijk, het is heel snel. En als je het dan ook nog kunt kopen met achteraf betalen, ja, dan hebben we helemaal de poppen aan de dansen. Want ja, dan vooral kwetsbare, financieel kwetsbare consumenten, die kunnen daardoor in de problemen komen.
3: En hoe zit dat met jongeren? Want op TikTok zitten vooral echt, die zijn meestal nog geen 16 of 18.
4: Ja. Er zitten ook wel volwassenen op TikTok. En het is wel zo dat die TikTok-shop is eigenlijk alleen maar bedoeld voor 18 jaar en ouder. Mm-hmm. En TikTok zegt, nou, dat controleren wij ook. Maar de vraag is even hoe goed dat te controleren, hoe goed dat wordt gecontroleerd. We weten dat jongeren sowieso vaak wel via een omweg een manier vinden om op bepaalde social media te komen die niet voor hun leeftijd bedoeld is. Ja. Want TikTok zelf is ook voor 13+. Maar er zijn ook echt wel 11, 12-jarigen die op TikTok zitten. Die hebben dat wel gefixt voor zichzelf. En dat is ook met de TikTok-shop zo. We weten van onze Franse collega's, daar loopt het ook al wat langer. Die hebben vorig jaar in ieder geval getest. En die zeiden van ja, de leeftijdsverificatie van TikTok, daar zitten echt veel gaten in. Je kunt echt vrij simpel als 18-minner toch shoppen. Of TikTok die gaten heeft gedicht in de tussentijd, dat weten we niet. Dat zullen we zelf moeten gaan onderzoeken. Maar ja, waterdicht is zo'n systeem vaak niet. Dus dat is spannend. Maar ook voor iemand van 18 is het nog steeds heel moeilijk om die verleidingen te weerstaan. TikTok is gebouwd op algoritmes, is gebouwd om jou helemaal te verleiden en in een bubbel te houden. Om jou alles voor te schotelen wat jij leuk vindt. En dat gaat dan niet alleen met filmpjes straks, maar het gaat dus ook met producten. Ze weten je precies zo te pleasen dat jij producten ziet waarvan je denkt, oh, dat moet ik hebben. Dus ook voor een 18-jarige is het nog best wel heel moeilijk om dat allemaal goed te beseffen van, is het nou wel handig om te kopen?
3: Ja, plus dat mijn 18-jarige, als die een uur gaat zitten TikTokken, dan heeft ze denk ik een schuld van €1400.
4: Ja, precies, dat is het. Want het is omdat je het zo makkelijk doet. Het is één druk op de knop. En je gaat, en het punt is ook, je gaat niet alleen heel makkelijk kopen, maar je weet ook niet heel duidelijk bij wie je koopt. Dat is wel verschillend per aanbieder, maar we zien in Duitsland, waar het ook al wat langer is, hebben onze Duitse collega's ook gezien van ja, er is heel vaak geen duidelijke informatie over de verkoper, de retourvoorwaarden, de klantenservice. Dus ook daarmee kom je in de problemen. En als je inderdaad zo de hele tijd zit te scrollen door die app en je blijft maar kopen, ja, dat wordt problematisch. Dus onze zorgen zijn niet voor niets.
5: Nee, nou ja, in andere landen in Europa, daar is dat dus al, die TikTok-shop. Ja. Op 15 juni hè, komt het volgens mij richting Nederland. Dan kunnen mensen via die shop dingen kopen als ze dat zouden willen. Maar ja, is dit ook tegen te houden eigenlijk door bepaalde regelgeving vanuit de overheid?
4: Voor een deel. Kijk, er zijn nog wel meer problemen met social media en ook met nep-advertenties bijvoorbeeld op Instagram en zo. En daar zijn wel regels voor, maar de handhaving gaat vaak moeilijk. Er is natuurlijk wel een toezichthouder, de Europese Commissie, die houdt toezicht op al die platforms of ze zich aan de regels houden, maar dat gebeurt vaak niet. Nou, dan krijgen ze weer een boete van een paar 100 miljoen euro. Maar ja, die betalen ze bijna lachend, want ze verdienen zo ontzettend veel geld. Dus het is best wel lastig, maar we moeten natuurlijk de strijd niet opgeven. We snappen ook dat TikTok leuk is. Hè. We zijn niet tegen TikTok aan zich. Ik bedoel, het is niet dat wij zeggen, nou stop maar helemaal met die app. Dat moet iedereen natuurlijk ook wel een beetje voor zichzelf weten. Maar het is in ieder geval belangrijk om te waarschuwen. En jongeren te waarschuwen en ouders te waarschuwen van let op, dit is echt wel tricky, want TikTok is geen neutrale winkel. Ja, om het tegenhouden, ja, dat vooralsnog niet.
3: Nee, maar ja, je weet in ieder geval dat de klantenservice waarschijnlijk ver te zoeken is. En inderdaad dat je het terug moet sturen, dat het opeens €76 kost, dat soort dingen. Dus we gaan erop letten. Dank je wel weer voor de waarschuwing. Joyce Donat was dat van de Consumentenbond. Meer informatie natuurlijk op consumentenbond.nl.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Voeding, beweging, schermgebruik en voldoende tijd buiten. We weten dat ze echt wel belangrijk zijn voor onze gezondheid. Maar welke invloed hebben die activiteiten eigenlijk op onze ogen?
2: Daarover gaan we in gesprek met orthoptist en optometrist Daisy Laan van het Flevo Ziekenhuis en met kinderarts Meike, moet ik zeggen, Kusters. Goedemiddag, Daisy en Meike.
3: Hoi.
2: Hallo.
3: Goedemiddag.
2: Hi, Daisy. Kun jij misschien kort vertellen wat een orthoptist-optometrist precies doet?
3: Ja, een orthoptist die meet vooral eigenlijk kinderen. Dus vooral de ogen van de kinderen. En een optometrist meet dat vooral bij volwassenen. En is meer eigenlijk het ouder wordende oog. En als orthoptist zie je vooral de ontwikkeling van de kinderen. Dus hoe de ogen recht staan of misschien stilstaan. Maar ook wat voor brilafwijking ze dus krijgen.
2: Oh ja. En Meike, welke oogklachten zie jij als kinderarts veel terug bij kinderen?
4: Nou, ik moet zeggen dat oogklachten op zich gaan allemaal wel rechtstreeks naar de oogarts of de orthoptist. Ik zie vooral kinderen met andere lichamelijke klachten.
2: Oké, en dan nog eventjes voor Daisy. Wat is bijziendheid nou eigenlijk?
3: Ja, bijziendheid, dat wordt ook wel eens myopie genoemd. Bijziendheid betekent eigenlijk dat je zonder bril voor veraf niet goed ziet. En dat eigenlijk het oog een beetje te lang is. En daardoor valt het licht niet scherp op de achterkant van het oog, waardoor je dus wazig ziet. Maar net voor het netvlies, voor de achterkant van het oog. En dan heb je dus een bril nodig om dan goed te kunnen zien. En dat is vaak een minsterkte.
1: Ja.
3: En hoe hoger die minsterkte, hoe hoger dus eigenlijk, hoe slechter je ziet.
1: En vanaf welke leeftijd kunnen kinderen zo ongeveer een bril dragen?
3: Ja, nee, je kan er eigenlijk ook mee geboren worden. Dus dat is van elke leeftijd zien wij kinderen. We zien baby's die aangeboren worden met een bril. Maar we zien ook eigenlijk kinderen die normaal gesproken niet een bril nodig zouden hebben gehad. Dus niet erfelijk gezien, die eigenlijk gewoon een normale sterkte zouden hebben en eigenlijk brilvrij zouden moeten blijven. Dat we die nu toch ook inderdaad op eind basisschoolleeftijd, begin middelbare schoolleeftijd, toch ook langs zien komen en een bril nodig hebben. En dat dus eigenlijk die sterkte ontwikkelt, nou ja, door eigenlijk onze omgeving en schermtijd en niet veel buiten zijn.
2: Maar hoe weet je nou of een kind daardoor een bril nodig heeft?
3: Ja, nou, dat hoort eigenlijk, die klachten die je daardoor krijgt, is vaak dat ze verwezen worden ook door de juf of door de ouders. Er komt vaak geen bril in de familie voor. Heel vaak is dat een reden dat we weten van, nou, als ouders een minsterkte hebben, dan heb je toch eigenlijk ook wel risico om zelf ook die sterkte te krijgen. Maar ook gezinnen waar dus de ouders geen brillen hebben, of de opa's en oma's allemaal niet, alleen een ouderdomsleesbrilletje, die kinderen die komen nu ook ineens bij ons langs. Dus we krijgen dus, ja, naast eigenlijk de erfelijke varianten nu ook nieuwe sterktes die in de familie voorkomen.
1: Maar heeft dat dan per se te maken met het gebruik van het mobieltje?
3: Ja, we zien wel inderdaad hoe meer je inderdaad dichtbij kijkt, hoe sneller zo'n sterkte dan ook toeneemt. Dus het is niet zo dat als je dan eenmaal -1 hebt, dat je dan -1 blijft. We zien ook inderdaad als de kinderen groter worden uit zichzelf, dan neemt de sterkte ook toe. Want ook dan wordt het oog langer. Maar we zien dat kinderen die, ja, heel veel dichtbij kijken. Dat is ook als je uren een boekje leest, maar vaak ligt je boek eerder weg. En is dat makkelijker met een scherm, omdat je dan toch een beetje erop blijft zitten. Zien we eigenlijk dat die kinderen nog sneller toeneemt. Dus niet een kwart punt of een half punt per jaar, maar echt wel meer als een punt per jaar. En dan zit je inderdaad als je 9 jaar bent met -1. Nou, voordat je dan 16 bent, heb je echt een hoge sterkte.
2: Meike, zie jij ook veel dat kinderen toch wel veel op een schermpje zitten en gevolgen daarvan?
4: Nee, zeker. Dat zie ik heel veel. Ik zie in de kinderkliniek eigenlijk kinderen met allerlei soorten klachten. Maar een groot onderdeel is dat ik ook veel kinderen zie met overgewicht. De oorzaak daarvan is altijd multifactorieel natuurlijk. Maar een gebrek aan beweging en te veel stilzitten, bijvoorbeeld tijdens het gamen of in ieder geval veel op een scherm kijken, is daar bijna altijd wel ook een onderdeel van. En we zien ook dat tegenwoordig nog maar een heel klein deel van de kinderen de ja, de zogenaamde beweegnorm haalt van dagelijks 60 minuten ja, buiten spelen, lopen, wandelen, fietsen, dus matig intensief bewegen. En daarnaast minimaal 3 keer per week een wat meer actievere lichamelijke activiteit, waarbij je echt je botten, spieren en conditie verbetert. Mm-hmm. Ja, dus we zien gewoon steeds vaker dat kinderen daar lang niet aan voldoen en dat het ook steeds normaler is geworden om veel meer binnen op je scherm te zitten.
1: Maar wat kun je daar nou aan doen als kinderarts?
4: Ja, dat is best wel lastig, want dat is een probleem wat gewoon heel makkelijk, veel moeilijk te veranderen is, omdat het zo'n onderdeel is geworden van hoe we ook zeg maar onze hele omgeving hebben ingericht. Dus ja, ik vind het gewoon vooral mijn rol als kinderarts om daarvan ook de consequenties te benoemen en kinderen heel erg te motiveren om wel te blijven bewegen. Want even los van de bijziendheid, wat natuurlijk gewoon een heel belangrijk risico is, zijn natuurlijk gewoon nog heel veel andere manieren waarom veel bewegen gezond voor je is. Hè? Goed voor je hart- en bloedvaten, het versterkt je spieren en je botten, het verbetert ook je mentale gezondheid. Je slaapt beter. Nou, en er zijn nog veel meer redenen. En zeker voor een kind die in een groei is, is juist die ontwikkeling van sterke spieren en botten is hartstikke belangrijk. En ook die motorische vaardigheden die je ontwikkelt als kind bij van buiten spelen, zoals hinkelen en ook gooien en vangen, dat zijn allemaal hele belangrijke dingen die je bijna als volwassene, als je dat niet goed geleerd hebt, ook niet meer echt inhaalt. Dus nou ja, er zijn heel veel redenen om flink veel buiten te spelen en te sporten en te bewegen. Ook de speciale aspecten van vitamine D die je opbouwt. Want dat zien we ook ontzettend veel. Heel veel kinderen hebben vitamine D tekort. En dat komt ook echt omdat ze gewoon veel te weinig buiten zijn.
2: En Daisy, dat kinderen naar buiten moeten en moeten bewegen, is dat belangrijk voor de ogen? Of is het meer dat ze dan even niet op een schermpje zitten?
3: Ja, nou het is in de allebei eigenlijk.
2: Oh ja.
3: Alleen zodra je dus ook een sport hebt of dat je een activiteit hebt, dan is het ook gewoon makkelijker om die tijd niet in te vullen met een schermpje. Ik vraag ook wel vaak inderdaad, nou ja, wat doe je dan inderdaad naast school? En dan als ze heel vaak sporten ze ook niet. En dan is het voor ouders heel lastig om te zeggen, ja, ik hou me niet. Ja, ik red het niet om die schermtijd gewoon laag te houden. En voor degene die dan toch 3-4 keer in de week een sport doen met trainingen, wedstrijd of gewoon echt wel daarmee bezig zijn, dan heb je toch al dat je die uren die je buiten bent, dat kan het toch echt wel een soort van al inhalen op de momenten dat je toch dichtbij moet kijken, leren, gamet, studeert. Al die sociale interacties dichtbij tellen er ook bij. Dus dat buiten zijn helpt zeker daar ook bij.
2: Hebben we nou over 40 jaar een hele generatie van mensen die heel dik en half blind zijn?
3: Nou, dat is inderdaad wel een voorspelling. Inderdaad, nu zijn de 20% van de 20-jarigen myoop. Dus bijziend.
2: Oh.
3: En de voorspelling is dat we richting 2050 in het gaat dat de helft van de populatie op 20 jaar een minsterkte heeft. Dus wat dat betreft, ja, maar Meek kan dat misschien aanvullen wat de verwachting is qua gezondheidsontwikkeling, maar qua ogen wel.
4: Nee, ja, zeker. De prevalentie van de obesitas neemt ook alleen maar toe. We zien het nu ook gewoon onder kinderen sterk stijgen. En dat wordt natuurlijk allemaal zware volwassenen. Los van dat je dan te zwaar bent, brengt dat natuurlijk ontzettend veel gezondheidsrisico's met zich mee. Eigenlijk al je organen hebben er last van, inclusief zeg maar de psychische aspect. Dus dat is een super zorgelijke ontwikkeling waar we met z'n allen ons uiterste best voor moeten doen om dat tijd te keren. Hè. Zowel dus qua bewegen, maar ook gewoon qua gezond eten natuurlijk. Maar dat is wel een gevaar dat dreigt. En bijvoorbeeld van een recent onderzoek laat ook zien dat bijvoorbeeld een vierjarig kind met al obesitas graad 3, dus dat noemen we de meest ernstige vorm van obesitas, dat hij een levensverwachting heeft van 35 jaar. Dus dat zijn wel echt getallen of feiten die shockeren. Dus dat is wel iets wat inderdaad wat dreigt over een aantal jaar.
1: Nou, ga dus met je kinderen of met je kleinkinderen naar buiten en zorg ervoor dat ze niet zo heel veel op dat telefoontje zitten. Het is slecht voor je lichaam en dus ook voor je ogen. Dat weten we nu toch echt zeker. Dank jullie wel voor de uitleg daarover. Daisy Laan en Meeke Kusters van het Flevo Ziekenhuis in Almere.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Ook voor een 18-jarige is het nog best wel heel moeilijk om dat allemaal goed te beseffen van is het nou wel handig om te kopen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Na volgende woensdag ongeveer moet dat wel gaan lukken.
3: Hoe laat?
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, ik heb het eigenlijk van mijn neven. Er zijn ook Urkers, dus ja.
5: Ja.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
8: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
7: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrzejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er staat een matige westenwind en de meeste buien zijn verdwenen. Hooguit valt er nog een enkele lichte bui in het midden of zuiden van de provincie. Temperaturen daarbij dalen naar een graad of 14. En vrijdag begint dan overwegend droog met wat zon. In de middag ontstaan er weer stapelwolken en daaruit vallen dan wat kleine buien. Maar die zijn veel minder zwaar dan de afgelopen dagen. Tussendoor ook geregeld zon en temperaturen van een graad of 18. Het weekend blijft dan licht wisselvallig met af en toe een bui, ook geregeld zon en overdag zo'n 18 tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er staat een matige westenwind en de meeste buien zijn verdwenen. Hooguit valt er nog een enkele lichte bui in het midden of zuiden van de provincie. Temperaturen daarbij dalen naar een graad of 14. En vrijdag begint dan overwegend droog met wat zon. In de middag ontstaan er weer stapelwolken en daaruit vallen dan wat kleine buien. Maar die zijn veel minder zwaar dan de afgelopen dagen. Tussendoor ook geregeld zon en temperaturen van een graad of 18. Het weekend blijft dan licht wisselvallig met af en toe een bui, ook geregeld zon en overdag zo'n 18 tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris De Bat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er staat een matige westenwind en de meeste buien zijn verdwenen. Hooguit valt er nog een enkele lichte bui in het midden of zuiden van de provincie. Temperaturen daarbij dalen naar een graad of 14. En vrijdag begint dan overwegend droog met wat zon. In de middag ontstaan er weer stapelwolken en daaruit vallen dan wat kleine buien. Maar die zijn veel minder zwaar dan de afgelopen dagen. Tussendoor ook geregeld zon en temperaturen van een graad of 18. Het weekend blijft dan licht wisselvallig met af en toe een bui, ook geregeld zon en overdag zo'n 18 tot 20 graden.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh, ja.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de West.